Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, had je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de Vechtelijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. De jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferdum. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van de KOM, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de Vechtelijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. De jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad de Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van de KOM, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad de Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Eldorado bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Agressieve zwartrijders op de Vechdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar

0: 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. In recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van een fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van een fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. Saoedi Aramco en de Saoedische regering reageerden niet op vragen van CNN. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij.
1: Respect your body. Right there, well, the world.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Agressieve zwartrijders op de Vechdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. In recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van een fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van een fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionaris

0: Ze raakten projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. Saoedi Aramco en de Saoedische regering reageerden niet op vragen van CNN. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letchert de erkenning van cultuur als publieke taak. Het wetsvoorstel bepaalt dat de NOS en NTR per 2029 fuseren onder de naam NOS. De NTR herkent wel haar taak op het gebied van kennis, educatie en achtergrondinformatie en ziet een sterk fundament. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Forcaro, die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië, dit om een film over zijn vader Jair Bolsonaro te financieren. Agressieve zwartrijders op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. De inzittenden werden uit het voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 5 ambulances en meerdere brandweerwagens rukten uit. Het tankstation raakte zwaar beschadigd en blijft voorlopig gesloten. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. Het is de derde raketlancering in korte tijd. Zuid-Korea hield een spoedvergadering en eiste onmiddellijk stoppen. De actie gebeurde een dag na afronding van een gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letchert de erkenning van cultuur als publieke taak. Het wetsvoorstel bepaalt dat de NOS en NTR per 2029 fuseren onder de naam NOS. De NTR herkent wel haar taak op het gebied van kennis, educatie en achtergrondinformatie en ziet een sterk fundament. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Forcaro, die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië, om een film over zijn vader Jair Bolsonaro te financieren. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog, en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze week werd bekend dat een eerste arts die hiermee te maken kreeg zorgvuldig heeft gehandeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over dit gevoelige dossier. Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. De AfD werd zondag de grootste partij en voerde campagne voor migratiebeperking en herstel van banden met Moskou. Poetin herhaalde ook dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. De inzittenden werden uit het voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 5 ambulances en meerdere brandweerwagens rukten uit. Het tankstation raakte zwaar beschadigd en blijft voorlopig gesloten. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. Het is de derde raketlancering in korte tijd. Zuid-Korea hield een spoedvergadering en eiste onmiddellijk stoppen. De actie gebeurde een dag na afronding van een gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De sluis, die de IJssel met de Deventerhaven verbindt, was op dinsdag heropend na een sluiting van ruim 5 weken. Gistermiddag bedroeg de waterstand slechts 46 centimeter, wat opnieuw sluiting noodzakelijk maakte. Sindsdien schutte de sluis slechts 1 keer. De Verenigde Staten hebben tankers gevraagd de straat van Hormuz alleen tijdens bepaalde tijdvakken te doorkruisen, zodat het Amerikaanse leger bescherming kan bieden. Dit volgt op meer Iraanse aanvallen op schepen die 's nachts varen. Sinds begin september is de bescherming beperkt tot 2 vaste tijdvakken per dag. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze week werd bekend dat een eerste arts die hiermee te maken kreeg zorgvuldig heeft gehandeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over dit gevoelige dossier. Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. De AfD werd zondag de grootste partij en voerde campagne voor migratiebeperking en herstel van banden met Moskou. Poetin herhaalde ook dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

ons eiland. Altijd dichtbij. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Waddinxeiland, altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Waar je uit je verschoning waait hier op Spartacus.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar de kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilo medicijnresten in de oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door de vergrijzing. Bij een brand in een verzorgingstehuis in de Chileense plaats Pitruvquén in het zuiden van het land zijn 16 mensen omgekomen. Het vuur brak 's avonds laat uit en verslond het hele gebouw. 10 mensen werden gered en opgenomen in het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. Volgens United Consumers bedraagt de gemiddelde adviesprijs voor diesel bijna €2,73 per liter, en dat is bijna 2 cent meer dan gisteren. Benzine kostte gemiddeld €2,70. De stijging hangt samen met hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs nadert het record van €2,82 uit april. De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De sluis, die de IJssel met de Deventerhaven verbindt, was op dinsdag heropend na een sluiting van ruim 5 weken. Gistermiddag bedroeg de waterstand slechts 46 centimeter, wat opnieuw sluiting noodzakelijk maakte. Sindsdien schutte de sluis slechts 1 keer. En dan het weer. De zon schijnt vanmiddag af en toe. In de loop van de middag wordt het vanuit het noordwesten steeds meer bewolkt. Wel blijft het overal droog. De temperatuur ligt rond 22 graden, in het noorden ietsjes lager. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp, waarna vier wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Een explosie heeft afgelopen nacht brand veroorzaakt bij een opslagplaats voor wapens in centraal Bulgarije. Het vuur verspreidde zich van het ene naar het andere magazijn, maar niemand raakte gewond. Het is al het tweede incident bij een munitieopslag in Bulgarije in enkele weken. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilogram medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door vergrijzing. En vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. Volgens United Consumers bedraagt de gemiddelde adviesprijs voor diesel €2,72 per liter, bijna 2 cent meer dan gisteren. Benzine kost gemiddeld €2,70. De stijging hangt samen met hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs nadert het record van €2,82 uit april. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te gelezen zat je op Oudorp bij ons in de studio.
3: Ja,
2: was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Prinseiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het bij. Via radio, tv en online. Dit is het

0: oplopend van het invullen van een enquête tot het daadwerkelijk in dienst treden. Dienstplichtigen krijgen een opleiding van 6 maanden. Wie weigert, riskeert sancties. Eind september debatteert de Tweede Kamer over de plannen. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp, waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilogram medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door vergrijzing. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Dit is

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: when I spent the summer on you.
1: Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Indiën, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Op de Dam in Amsterdam start rond dit tijdstip een klimaatmars. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. Het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar van Nancy Bosmans heeft de Thea Beckmanprijs 2026 gewonnen. De prijs wordt sinds 2002 jaarlijks uitgereikt aan het beste historische jeugdboek. Het boek gaat over een Ghanees meisje dat beste historische jeugdboek. Het boek gaat over een Ghanees meisje dat

0: gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp, waarna vier wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, Sportlokaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
3: En de bal komt er helemaal vrij. En wat slecht ingeschoten, de bal blijft hangen.
1: Interviews.
4: Maar dan denk ik, nou, als scheidsrechter mag je dat ook een beetje aanvoelen. Hè?
1: En het laatste sportnieuws.
5: Hij zette de eindtijd neer van 28 minuten en 29 seconden.
1: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Maarten de Korte.
6: Aflevering 604, jaargang 22, week 37 van het jaar 2026. We zijn er weer na de zomerstop. Dit is de voorbeschouwing op het nieuwe voetbalseizoen met de analyse. En hun voorspellingen aan tafel René Hanenberg, Mark Lagendijk, Joris Smit, Jeroen Witte en Mark Kolen. We doen het in twee blokjes. Tot 4 uur is dit Sportlokaal, de voorbeschouwing.
7: Omroep Archipel.
6: Heren, goedemiddag. En daar gaan alle lampjes aan. Welkom, welkom, welkom.
8: Maarten, goedemiddag.
6: Ik heb ze getraind om niet te veel op elkaar in te lullen. Dan zeggen ze helemaal niks meer.
9: Goedemiddag, Maarten.
10: Dag, Maarten.
9: Wat fijn dat jij er ook weer bent.
6: Dankjewel, dankjewel. Allemaal een beetje zin in, jongens?
8: Ja, uiteraard. Het is fantastisch om weer aan de vooravond van het nieuwe seizoen te staan. Laatste bekerwedstrijd en daarna gaat het helemaal los.
6: Realiseer je wel dat je rond de kerst allemaal afgerekend wordt, Mark bijvoorbeeld? Want dat is...
11: Dat is niet erg.
6: Oké. Okay.
11: Nee, dan... Kijk, ik heb een voorspelling gedaan, dat hebben we allemaal gedaan. En als ik fout zit en het is ten gunste van alle clubs... dan ben ik heel erg bereid om een boetekleed aan te trekken... Okay. En ik hoop dat dat gebeurt, want dat gaat alleen maar goed met de Flakese clubs.
12: Het is fijn, hè? Want dan gaan mensen gewoon tegen je praten van je zat mis. Dan heb je in ieder geval een opening van een gesprek.
6: Ja, dat is ook zo. En dan kan je ze ook uitnodigen om volgend jaar bij ons aan te schuiven dat ze zelf mogen doen.
12: Zo is het.
6: Dat is ook nog wel eens een keertje zo. Mark Kolen, vorige met de terugblik wou je me halverwege aanschuiven. Nu mag je helemaal meedoen. Ben je zin in?
9: Ik heb er ontzettend veel zin in. Okay. Echt ontzettend. Ik ben helemaal in mijn rol gekropen als sportjournalist. Echt lopen lobbyen waar je u tegen zegt. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden.
6: Jullie realiseren toch dat we per team ongeveer 7 minuten hebben? Ja, nee, dat
8: gaat lukken.
6: We hebben nog een technicus die ook meepraat. De man die de enige met zweetdruppels vol op zijn voorhoofd. Jeroen.
13: Nee, het gaat goed hoor. Het gaat goed. Ja, nee, zeker. We zijn er weer bij. Heerlijk, we gaan weer beginnen.
6: Ja, normaal gesproken is het tot 6 uur. Vandaag doen we 2 uurtjes tussen 2 en 4. En tussen 4 en 6 gaan we die weer herhalen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen gaan bereiken. We gaan nemen alle teams, proberen we door te nemen. En te kijken wat jullie ervan vinden. En ik heb aan de heren verslaggevers gevraagd om zich te richten op een bepaald team. Om de afzet te geven. En dan beginnen we eens met de eerste klasse. Normaal gesproken doen we die altijd aan het eind van het programma. Maar ze belden me steeds op van we hebben te weinig tijd. Nou ja, dan doen we ze maar aan het begin. DVV 09, uitkomend in de eerste klasse D. René, wat heeft DVV gedaan om het nieuwe seizoen te gaan beginnen? Zijn er nog wat wissels geweest? Is er wat gekocht, verkocht?
8: Kopen doen we niet, verkopen ook niet, Maarten. Het is altijd met gesloten beurzen. Dat gebeurt hier op het eiland.
6: Nou, zij zo komen en gaan dan van de mensen.
8: Er zijn altijd spelers die gaan. En de meest opvallende bij ons was wel Joran Maliepaard. Die is vorig seizoen bij ons teruggekomen vanuit DBGC. Was eigenlijk al afgeschreven en dood en begraven in sporttermen. Maar heeft een... heel mooi seizoen gedraaid, fantastische doelpunten gescoord. Heeft bijgedragen aan de promotie naar de eerste klasse. En toen het zover was, toen zei hij van... jongens, ik ga de club verlaten.
6: En zijn er nog voor spelers voor aangetrokken of gekomen om dat op te vangen?
8: Dat was eigenlijk al in de winterstop was dat al in gang gezet. Vorig seizoen hebben we 2 spelers verloren, als ik het zo mag noemen, aan Heinenoord. Die jongens die gingen naar een eerste klasser. Even kijken, Joost van der Veer. En natuurlijk, Luc Korver, dank je wel. Even de jankennaam erbij. die zijn in de winterstop zijn die teruggekomen. Joost van der Veer was niet speel.

0: gerechtigd Luc Korver wel om economische redenen vanwege een verhuizing. En die heeft natuurlijk het seizoen afgemaakt, heeft daar ook bijgedragen. Joost van der Veer heeft het seizoen in het derde afgemaakt. Was een beetje plezier in het voetbal verloren bij Heinenoord. Hebben we deze week kunnen lezen in een interview met Voetbal Rotterdam. En die heeft daar in het derde gewoon een beetje lopen vlieren fluiten. Heeft spelers daar doelpunten laten maken die normaal gesproken vanaf de doellijn nog niet kunnen scoren.
1: En nu weer terug bij het eerste voor het komende seizoen om te gaan spelen. Trainer Harry Akkermans, derde seizoen dat hij gaat trainen bij DVV. Hoor je van de spelers of die dat lekker zien zitten? Ja, ik neem aanval wel. Maar...
0: Bedoel je...
1: Maar met Harry verder.
0: Ja, goed, ik zou niet weten wat daar mis mee is. Het is een vakman.
1: Gooi maar een balletje op. Ja. We moeten toch een beetje roering erin krijgen.
0: Nee, dat klopt. Maar op het moment dat je als... iedere speler wil zo hoog mogelijk voetballen... vindt zichzelf vaak de beste van het elftal. En daar heb je soms wat hulp bij nodig. Ja. En de trainer die kan je daarbij helpen. En de ene trainer die doet dat met de vuist op tafel van harder lopen. Maar goed, je hebt ook trainers die zeggen van... als je nou eventjes iets eerder een metertje of 2, 3 naar links gaat... dan sta je precies in de rug van die tegenstander. Dan zien ze je niet. En als je dan gaat lopen, als die bal teruggaat naar het middenveld... dan eroverheen, ja... Als je zo wil leren voetballen, dan zou ik zeggen, ben je op het juiste adres.
2: Okay. De energie spat er vanaf de afgelopen 2 wedstrijden. Dus daar doet Arie iets heel goeds in. Ja. Dus dat is alleen maar tof dat je dat terugziet. Dus die gasten gaan echt voor elkaar en voor de staf door het vuur, volgens mij.
3: Maar ook dan eventjes terugkomend op die opmerking van René... over Joost van der Veer plezier terugkrijgen in het spelletje. Ik heb op basis van 1 wedstrijd DVV gezien. Maar dat plezier is wel terug bij Joost. Dat spat er inderdaad wel af, René.
0: Nee, dat klopt, Jeroen. En dat is ook eigenlijk waar DVV vorig jaar een beetje op vastliep. We hebben natuurlijk een fantastisch seizoen gedraaid. Schitterende voorsprong genomen. Net niet vast kunnen houden. Want op het laatst vielen de doelpunten wat stroever. En nu met Joost in de spits. En daar lopen de mensen omheen. Jurgen van Bergen, Bart Jelle van Dam, Jens... En Masterbroek, dan heb je heel veel diepgang, heb je heel veel beweging. Dus ja, dat met die energie en de verrassing en de diepgang... ja, daar zullen ze de punten mee moeten pakken dit jaar.
1: Allemaal nieuwe verenigingen waarschijnlijk die ze tegenkomen. Jordi, jij kijkt wel eens meer over het randje van Flaké heen. En wat denk je dat DVV gaat doen in die eerste klasse met die nieuwe teams?
2: Zij gaan op een hele positieve manier verrassen. Door die energie, door die fitheid, door die felheid. En zij gaan zeker 3, 4 clubs onder zich houden. En uiteindelijk handhaven.
1: Ja. We gaan het nu noteren.
2: Dat mag.
1: Even een rondje doen, jongens. DVV 09. Mark Lagendijk, wij staan hier met Kerst.
4: Ja, ik heb het ingevuld en naar je toegestuurd. Alleen, ik kan het nu niet... Ik denk niet dat ze gaan degraderen. Ik heb aangegeven waar ik denk dat ze met Kerst staan. Ik dacht 7, 8 of 9e plaats.
1: 8 plaats had je gezegd. 8 plaats. Ja. Ik heb heel veel papieren. Maar
2: en er is een poeltje van 14, toch? Dus dat betekent dat 5 ploegen, 6 ploegen onder zich.
1: Waar denk jij dat ze dan komen? Op welke plaats, Jordi?
2: Volgens mij heb ik ook rond plek 8 gezegd. Want ik heb een aantal ploegen nu uit die eerste klas gezien. En een aantal ploegen zijn echt minder goed en minder fit. En daar gaan zij echt het verschil mee maken. Ja. En zeker thuis op het gras. Er zitten veel kunstgrasploegen bij. Veel voetballende ploegen. Ja, dat is voor DV volgens mij fantastisch.
1: Ja. Ja. We gaan meneer Marcolen. Waar denk jij dat ze staan met Kerst?
5: Nou, gebaseerd op de wedstrijden die ik van ze heb gezien... en de fitheid en de gretigheid vooral waarmee ze het veld opstappen. Bij de Kerst denk ik van de 14 ploegen... ik denk dat ze wel minimaal 7e durf ik wel te zeggen. 7e, 6e misschien zelfs.
1: En Jeroen?
3: Nou, die heeft inderdaad Joost van der Veer gezien. Die hebben we al besproken. Timo Kroon, ook in die zin een redelijk gearriveerde speler bij Stellendam... Volgens mij naadloos komt hij in het team van DVV. 2 absolute versterkingen. Daarbij zegt Harry Akkermans, heb ik nog eventjes gesproken... na die wedstrijd, de jongens Spartaan. We gaan de eerste 4 wedstrijden gaan we gewoon lekker voetballen. Dan klappen we er vol in. En na 4 weken kijken we wel, 4 wedstrijden kijken we wel waar we staan. En ik denk ook wel dat gaat gebeuren. En,
1: maar ik vraag het aan jou een paar wedstrijden verder rond de Kerst.
3: Ja, dan staan ze ook wel rond de 6e, 7e plek.
1: En René, wat denk jij?
0: Ik ben heel voorzichtig en bescheiden. Ik zet ze op de 9e plek. En dat zou fantastisch zijn om daarmee mee te beginnen.
1: Een nieuw fenomeen op het eiland. De ploegen komen soms zondagverenigingen tegen. Dat hebben zij onder andere. Halsteren, Zondag, Kruisland en Unitas 30 op de zondag. Wat betekent dat voor het speelschema? Weet iemand dat zo even schouten?
0: Op zich, het schema voor de zaterdagclubs, dat verandert niet. Je voetbalt gewoon op zaterdag je wedstrijden tegen de zondagclub. Maar wel op een later tijdstip. Dus er zijn wedstrijden om 5 uur, om 6 uur en om 7 uur... die dan uit
1: worden gespeeld. En dat zijn de uitwedstrijden?
0: Dat zijn de uitwedstrijden. De uitwedstrijden worden gewoon op de tijd van de zaterdagclub ingebracht.
1: Dus gewoon 2:30 beginnen we.
2: Maar de eerste seizoen zelf heeft DV daar geen last van. Is alles 2:30 of 3 uur.
1: Ik begreep het. En volgens mij de andere ook niet bij... De
2: jonge Spartaan heeft er eentje om 5 uur. Begin oktober.
1: Oh, in begin oktober. Ik dacht dat die ook tweede seizoenshelft pas zaten. Ja, wij zaten met ons programma van 6 uur stoppen we. Wat gaan we daarmee doen, jongens? Maar goed, uitwedstrijden zijn we toch meestal niet bij. Dus we gaan het wel proberen zo goed mogelijk aan te kleden. De eerstkomende wedstrijd volgende week is het thuis tegen Halsteren. Jordi, Halsteren, dat is toch een zondag- en zaterdagvereniging?
2: Nee, de zaterdag is vorig jaar gestopt. Dat was een gedoe met de bommen in de competitie. Dat ze halverwege wilden uitstappen en toen met een jeugdteam door zijn gegaan. Toen Henk Vos daar trainer was. Dus die zijn helemaal eruit. En alle bal op de zondag. En daar hebben ze onder andere het zoontje van De Nooyer gehaald. Oud-prof van een jaar of 28. En andere oud-profspelers. En ze hebben Jasper Gunther van WHS weer teruggehaald. Dus die zetten vol in op meteen... weer promoveren. Alleen, ik ben wel benieuwd volgende week DV tegen Halsteren. Want ik ben benieuwd of Halsteren tegen het gif van DV aan kan voetballen. Of dat ze gelijk gefrustreerd raken. En ik denk een hoop tegenstanders een kopje gaan verliezen tegen DV.
1: Ja. En dat is eigenlijk vorig jaar dat ze weer verrassend. Wat is dit voor team? Hoe spelen ze?
2: Ja, en ja, zeker daarom in de eerste seizoen zelf punten pakken. Snel aanhaken. Ja. En ik weet dat volgens mij Jeroen de wedstrijd vorig jaar MCC thuis versloeg. En dat hij zei 90 minuten schuim op de bek op de achterlijn nog ballen veroveren. Ja, dat is wel de kracht van DVV.
1: Ja.
2: En het leuke is, ze gaan ook in deze competitie oud-profs tegenkomen zoals De Nooyer. Maar ook El Alucci, die is bij Willem II weggegaan deze zomer. Die is naar Kruisland gegaan. En die blijft daar spelen zolang Qatar niet komt. Volgens mij las ik dat bij Heijnoord een oud-speler van Heerenveen is aangewaaid 2 weken terug.
1: Oké.
2: Dus dat zijn wel toffe dingen.
1: Dat zijn wel leuke. De programma is nog niet ingedeeld voor volgende week. Maar ik heb het vermoeden dat bij DVV wel een verslaggever zou zitten. Zomaar ergens vaag heb ik het. Oké, jongens, dit was DVV. We hebben nog een paar teams te gaan. Dan schakelen we nu door naar de tweede klasse D. Daar vinden we de jonge Spartaan. René, je hebt ook even gekeken voor ons naar de jonge Spartaan. Gaan in komen en wat zij gaan presteren het komende seizoen. Ga je gang.
0: Ja, ik denk dat het lastig gaat worden voor jonge Spartaan. Vorig jaar natuurlijk in het Zeeuwse. Verrast met een hele matige start van de competitie. Verrast met een schitterend slot van de competitie. Ook periode gepakt, meegedaan voor promotie naar eerste klasse. Maar net tekort. En dan kom je in West in de tweede klasse terecht. Dat is eigenlijk de eerste klasse E. Het is eigenlijk een light eerste klasse. Als je kijkt wat je daar gaat tegenkomen aan teams. Vorig jaar alles zo'n beetje van voor naar putten bovenaan geëindigd. Of net niet bovenaan. Brielen, Zuidland, Hellevoetsluis op 47 punten, 46 punten. Ja, dat zijn ploegen die proberen al jaren richting die eerste klasse te gaan, maar die kunnen die stap net niet zetten. En het is altijd van, ja, wat komt er bij die clubs bij? Wat komt er bij die clubs weg? Ja, goed, en bij jonge Spartaan een aderlating met twee stoppende spelers. Wel wat onbekende namen terug en een heel verrassende, Joep de Geus. Bij Stellendam, dat komt later waarschijnlijk nog in de uitzending ter sprake. Er is natuurlijk vorig jaar heeft daar wat gerommeld. Leo had een contract voor het aankomend seizoen. Dat werd verfrommeld, Leo de Geus. En Leo en Joep zijn opgedoken bij de jonge Spartaan. Een hele leuke versterking voor Spartaan.
1: Mark, wat denk jij van de Spartaan? Heb je er nog een beetje over nagedacht?
5: Nou ja, ik Ik heb het idee dat jongens Spartaan, vooral aan het einde van het seizoen, dan ontbrak het een beetje aan de fitheid. Dan zag je ook vaak dat, tenminste dat heb ik gezien in een wedstrijd tegen Prinsenland, dat de laatste 10 minuten, dat is toch een beetje de Achilleshiel van de jongens Spartaan. Dus dat is nog wel iets waar misschien een beetje aan gedacht moet worden. Want tenminste, wat ik dan gezien heb, dat in die laatste 10 minuten dat je dan of een gelijkmaker of misschien nog een verlies en tegendoelpunt voor je oren krijgt. Dus misschien dat fitheid dan nog wel iets kan, een rol kan gaan spelen bij de jongens Spartaan.
1: Heeft dat dan te maken met de trainingsintensiviteit? Moeten ze niet naar 3 keer in de week?
5: Nou ja, goed, weet je, ik ben geen trainer, maar wat vooral denk ik.
1: Je bent wel fit.
5: Ja, nou ja. Nee, waar het denk ik, dat, daar ben ik in ieder geval in mijn onderzoekje ben ik daar gekomen. Ik heb wel gemerkt dat voorbereiding een heel erg belangrijk aspect is binnen het voetbal op vlakke. Daar kom ik zo meteen ook nog uitgebreid op terug.
0: Ja, goed. Periodisering, laten we het er maar bij halen. Je hebt natuurlijk je kan spelers niet onbeperkt belasten. Nee. En dat is een probleem. En dat moet geleidelijk. En op het moment dat je met een goede voorbereiding kunt starten, met fitte spelers die in de zomervakantie wat hebben doorgetraind, niet 3 weken op kos, lang leven, nee, we gaan lekker los. En met wat extra bagage terug in het vliegtuig, maar niet in de koffer. Dan is het lastig om een goede start te maken.
2: Harry Akkermans en Ben Merel, we hebben de lat echt wel zoveel hoger gelegd als het gaat om fitheid. Die gasten zijn topfit, joh. Dus daar maak ik me helemaal geen zorgen om. Alleen, ja, er zitten inderdaad een aantal hele goede ploegen zijn erbij gekomen. Ze hebben gelijk HVC volgende week uit de Hoek van Holland. Ja, dat is eigenlijk een titelkandidaat. Alleen, ik lees tot nu toe in de verslagen dat zij bijna omkomen in de blessures. Dus dat zou natuurlijk lekker zijn als je zo'n titelkandidaat in het begin treft en die niet compleet zijn. En bij de jongens Spartaan is op de
0: puntje
2: nieuwe
0: puntje pakken en 2 stelen. Gewoon met 3 punten beginnen.
2: Ja, nou ja, weet je, kijk, Sjaik naar de nieuwe spits. Die heeft in de voorbereiding nog lang niet alles meegedaan. Want die is herstellende van een zware blessure die ergens anders heeft opgelopen. Maar ja, kijk, vorige week tegen DV was gewoon duidelijk. DV heeft giga veel kwaliteit in de voorste linie. Bij de Spartaan ontbreekt het daaraan.
3: Al jaren.
2: En daardoor zit een groot verschil. Maar na vorig jaar zeg ik top 6 in de periode. Ja. Ik durf niks anders meer te zeggen.
4: Ja, ik denk wel dat Ben Mierop na een aantal wedstrijden weet waar hij de spelers moet scherper maken. En ik denk dat ze dan toch wel een wat stroeve start hebben. Maar dat weer een eindschot aan zit te komen in het tweede gedeelte.
2: Dat is wel het patroon bij veel clubs die hij heeft getraind.
3: Ja, dat is inderdaad zo. Alleen op dit moment heeft de jongens Spraak gewoon een gigantisch keepersprobleem. Johan Kroon, zijn knie, die raakt op slot tijdens zijn werk. Die is alle minuut is die geopereerd. Tim Melisand heeft volgens mij afgelopen week heeft hij zijn schouder uit de kom gekiept. Dus Casabas die blijft over. Was eigenlijk niet op voorhand de eerste keeper binnen de selectie van Ben Mierop. Nou, je zei het net al, check naar Touré. Stond er ook weer naast met een blessure. Mierop, het broertje van Ben, die is er ook nog niet. Gerben van Welen, en vooral die laatste. Dat is echt een aderlating voor de jongens Spartaan. Joep de Geus, een uitstekende speler. Ik was echt ontzettend blij toen ik de naam hoorde dat hij erbij kwam. Maar die moet echt nog wel stappen gaan maken. En daarbij een Xander Roos die vertrokken is. Ook niet echt een vaste basis speler. Maar die is er ook niet bij dit seizoen. Ze missen nogal wat daar bij de Spartaan. Dus ik zie daar en de jeugd die eraan komt. En Robijn is ook voor een half jaar naar het buitenland. Ja. Die Jasper. Dat was echt wel een potentiële eerste elftal speler. Die mis je ook. Ze gaan het echt heel lastig krijgen.
5: Maar loopt er niet nog wat bij het tweede of bij de onder 23 doorgestromen?
2: Er zijn hele goede jeugdspelers nu bijgekomen. En dat komt wel goed. En ze hebben gewoon ook weer. Kijk, ze hebben.
0: Maar dat heeft tijd nodig. Maar krijg je dat in de tweede klasse?
2: Nou, je hebt VFC uit Vlaardingen, wat gewoon de titelkandidaat is. Die zijn echt gruwelijk goed. Je hebt HFC, die normaal gesproken, als ze helemaal compleet zijn, goed zijn. Dan heb je Hellevoetsluis, heb je Zuidland, die gewoon goed zijn. Brielen, daar rommelt het ook behoorlijk. Maar die horen eigenlijk in die top 5 te spelen. Maar dan heb je wel de top 5 gehad. Je hebt ook een Verburg, een Sparta AV en een Sion 15, erin zitten.
3: 14 of 15 nieuwe spelers hebben Sparta.
2: Ja, maar ik heb iemand daar gesproken die heel nauw betrokken is. Die zei, het gaat elk jaar een stapje achteruit. En dit jaar zou zomaar het jaar kunnen zijn dat we eruit kukkelen. En er zitten gewoon 3, 4 echt zwakke ploegen. Of echt zwakke, gewoon een zwakkere ploeg als de Jonge Spartaan. Dus okay, ze blijven er zeker in. En ze gaan achter die top 5 die ik net noemde, gaan ze gewoon hun wedstrijden winnen. En wellicht een goede periode pakken.
1: Zeg het maar dan. Ja, waar staan ze met kerst?
2: Top 6 en een periode. Oh nee, top 6. Bij kerst misschien nog geen periode. Maar top 6.
1: Marco.
5: Ik zeg 8e.
1: 8e. Even kijken, waar sta je? Oh, hier sta je op mijn lijst. Ja, met kerst, jongens, ik ga jullie afrekenen, hoor, meneer Lagendijk.
4: Ja, ik heb iets positiever dan mijn naamgenoot Mark. Ik zeg 7e plaats met kerst. En ja, van daaruit gaan we weer verder kijken.
1: Dan gaan we even naar René.
0: Ik ben het met de Mark aan de linkerzijde, ben ik het eens. Ook 7e plek, Maarten.
1: Dan moet ik zitten kijken wat er rest van links is. Je moet het niet te moeilijk voor me maken, jongens. Nee. Het is voor mij nog de eerste uitstelling dit seizoen. En Jeroen?
3: Ik herhaal de woorden van Ben Mierop vorige week eventjes gesproken. Handhaving zonder na-competitie. Ze blijven er net in.
1: Oh, dus dat betekent met kerst rond?
3: Ja, dan is het, als ik even op mijn lijstje kijk, dan is dat ergens plek 11.
1: Okay.
4: Het verbaast me wel dat hij dat dan zo zegt.
1: Dan ben dat zegt.
4: Of is hij heel voorzichtig? Want ja.
0: Een klein beetje indekken misschien.
2: Vorig jaar was hij niet zo voorzichtig.
4: Nee, maar dat maakte hij waar. Dat uiteindelijk maakte wel. Hij ook waar. Ja, maar ik bedoel, de groep. Geef hem credit daarvoor. Maar dat hij nu zegt. Ja, ik vind dat wel een signaal van.
2: Hij weet gewoon dat het een zwaardere competitie is. Punt.
1: Ja, nou.
4: En ja, maar het lijkt
1: is dan een reële benadering.
2: Ja, ze moeten eerst maar aanpikken bij die top 5.
1: We gaan in ieder geval meemaken, jongens. En zeker weten, Ben, die doet geloof ik. Maar lekker met het team het kerstdiner. Zo dadelijk gaan we verder met de volgende derde klasse.
6: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
7: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
6: Interviews.
8: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
6: En het laatste sportnieuws.
9: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
6: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloos.

0: En dan zo langs de velden, dan gaan we van alles weer meemaken. We komen in de derde klasse D terecht. DBGC, de Bommel Stellendam. En dan roep ik altijd in de zin, Mark Lagendijk, ga je gang. Ja. Ja, jij hebt even gekeken voor ons, Mark. Laten we beginnen bij, bepaal ze allemaal waar je begint trouwens.
1: Nou, ik heb bovenaan Den Bommel staan op mijn lijstje. Achtste seizoen voor Dennis van Gils. Die is daar officieel lid van de inventaris. Die ziet de speler weggaan. Patrick Verolme, gestopt. Maar ze hebben wat spelers erbij gekregen. En Bas van der Sluis en Sam Vos die kwamen van DBGC over. Vanuit Otgersplaat OFB kwam Kelvin Goemaat over. En vanuit Herkingen Jari Jongejan.
2: Zouden die ook gekocht zijn?
1: Ik durf het niet te zeggen.
3: Je zegt nu ook,
2: nee, maar
3: je
2: goed,
3: zegt ook gekocht.
2: Nee. Maar goed, er wordt geschoven met spelers. En bij je eigen club net niet het eerste elftal halen. Wat onmin met een trainer. Een slecht seizoen, een blessure. Ja, op het moment dat er dan een club als Den Bommel komt en zegt, ja, bij ons ben je toch wel bijna gegarandeerd van een plek.
1: Maar dat zou voor Bas van der Sluis en Sam Vos kunnen opgaan. Want ja, die stonden niet regelmatig bij de eerste elf. Ja, ik denk Bas van der Sluis omdat er wat blessures waren. En ja, dat gold eigenlijk voor Sam Vos ook. Maar een Kelvin Goemaat en Jari Jongejan, ja, die waren bij hun oude clubs toch wel verzekerd van een basisplaats.
2: Ja, dat klopt.
1: Maar ja, goed, dan kan ik me voorstellen dat zo'n Jari Jongejan en Kelvin, die heeft natuurlijk al bij Brussel Boys in het verleden gevoetbald, toch?
2: Ja, klopt. Die is ook
1: die zullen weer denken, gekomen. Nou, ik wil eens een stapje hoger. Het is leuk dat we met OFB naar de vierde klasse en vanuit Herkingen vijfde klasse naar de derde klasse toe. Ja, ja, voor hem een goede uitdaging. En misien dat die andere jongens die denken van, ik wil toch.
0: Maar je kon wel op een knollenveld te spelen. Tenminste, dat zijn de woorden van de trainer, hè?
3: Nee, het is echt een verschrikkelijk slecht veld. En dat gaat niet veranderen. En zeker niet. We hebben natuurlijk een super droge zomer gehad. En daar gaat DBGC ook heel veel last van hebben. Maar ze voorspellen nu echt een heel nat najaar. En dan kun je er vergif op innemen dat het spannend gaat worden voor ook clubs.
0: Ja. En dan is Fios afgelopen week kon nog niet spelen. Komende weken moet hij nu nog een ander veld hier gaan zoeken. Wordt er in de Bommel dan ook werk gemaakt van dat veld?
3: Ik heb geen flauw idee.
0: Jongens, komen jullie wel eens langs de Bommel of rij je hard door?
1: Nou, ik weet niet wat je mag doen als de onderhoud door de gemeente gedaan wordt. Want je zou zeggen, joh, gaat zoveel mogelijk platrollen. Maar dat is mijn. Ja, ik ben niet. Ik heb geen groene vingers.
0: Ik ben geen grasmeester.
1: Ik ben geen grasmeester.
0: Jeroen wel. Jeroen is echt een grasmeester volgens mij.
4: Ik denk dat, Fios is zojuist aan de beurt geweest. Er waren ze iets wat verkeerd aan de gang gegaan met de planning. Dus ik denk dat DBGC is natuurlijk al een tijdje geleden aan de beurt geweest. Dus ik denk dat de gemeente het gewoon denken. Ik vul het hem ook maar in. Maar dat de gemeente daar allemaal een beetje successievelijk langs gaat.
2: En er ligt een meerjaren onderhoudsplanning, ja. Jeroen. En dat is onderdeel ook van de harmonisatie. Maar dat wordt hier niet besproken, want dan hebben we nog te weinig tijd. Maar goed, de velden die zijn om de beurt, zijn die aan de beurt voor onderhoud en renovatie.
0: Oké, dan we gaan het weer meemaken. Je had er drie te gaan, Mark.
1: Ja, na Den Bommel heb ik dan DBGC op staan. En Ben Hoogwerf, zijn tweede seizoen. Vorig jaar natuurlijk met de na-competitie gepromoveerd. Dus DBGC is in de Hosanna-stemming. Ze zijn wel drie spelers kwijtgeraakt. Bas McCloud, die is gestopt. En dan Sam Vos en Bas van der Sluis naar Den Bommel toe. En er was eerst aangekondigd dat twee spelers terugkwamen, of naar DBGC kwamen. Terugkomst van Brian Bouwers vanuit Herkingen. En de overstap vanuit Nieuwe Tongen NTVV van Lars Hollaar. Maar afgelopen week, ik denk twee dagen geleden, zag ik een bericht op de website van DBGC dat er nog 7 spelers worden verwelkomd in de selectie.
0: Zo.
1: Ja, en ik zal een paar komen uit de jeugd van DBGC. Tom Kant en Finn Nelis. Vanuit de jonge Spartaan Diesel de Geus. En Kai Moerkerke. Kai Moerkerke die had gehoord bij DBGC, daar hebben we een keepersprobleem. Kan je Dacht hij, nou, dan ga ik daar een praatje maken met de TC. En hij heeft de overstap gemaakt. En ja, nu hebben ze dus bij de jonge Spartaan ook een keepersprobleem. Maar ja, dat had hij misschien niet kunnen voorzien.
4: Nou, dan gaat Kai het verschil daar ook niet in maken.
1: Nee, dat is misschien zo. Ik neem ook aan dat Kai bij DBGC gewoon de keeper in het tweede wordt. Maar ja, wat bij DBGC dan opvalt is Siebe Schets. Die is uit Middelburg afkomstig. Die is begonnen bij SV Walcheren. Via de JVOZ, die jeugdopleidingsvoetbalorganisatie Zeeland, is hij naar de jeugdopleiding van Feyenoord gegaan. Daarna Twente. In 2018 bij Go Ahead Eagles betaald voetbal. En heeft ook nog een periode bij FC Dordrecht gespeeld. Raakte geblesseerd. Is wat bij een Excelsior 31 gespeeld, een amateurclub. Maar via zijn vriendin die bij de dames van DBGC speelt, gaat hij bij DBGC dit seizoen voetballen. Ja, het is natuurlijk aan de trainer Ben Hoogwerf om te bepalen wat dat hij kan. Bob Legiersen, die is in de jeugd bij DBGC begonnen, is daarna in de jeugd van Spijkenisse, BVV, Barendrecht en Brielle gaan spelen. In 2023 vanwege werk te druk gestopt met voetballen. Hij woont nu in Rotterdam en hij wil weer gaan voetballen en doet dat bij DBGC.
0: Oké, dus dan kom je uit Rotterdam, kom je bij DBGC terecht.
4: Maar een prachtig mooi lijstje. Maar Bas McCloud, die weggaat, dat gooit DBGC toch twee stappen terug, of niet?
3: Nee hoor. Nee. Nee, ja.
1: Hier een oud trainer van DBGC, nee, die zou het kunnen zeggen.
3: En dat zeg ik heel stellig. Dat is natuurlijk, het is een geweldig voetbal. Het is het klootzakje van het team. Hij zorgt ervoor dat de dingen op scherp gezet worden. Maar uiteindelijk, en Ben Hoogwerf was afgelopen week de gast in de WFB Inside podcast. En die zei ook, ja, het is absoluut geen trainingsbeest. Daar houdt hij gewoon niet zo van. Als jij een Bob Legiers, een Lars Holler, een Brian Bouwens en een Siebe Schets, en als al die jongens gewoon fit worden, want bij Siebe is het wel dat hij gewoon een zeer serieuze blessure heeft gehad, waardoor hij moest stoppen met voetballen. En die heeft nu weer zoveel zin in dat hij het wil gaan opbouwen en wil gaan aanpikken. Ja, als je dat daarvoor terugkrijgt, dan ga je twee stappen vooruit. En dan gaan ze gewoon in de top 3 meedoen.
0: Oké. Nou, gaan we straks noteren. We gaan straks het rondje afmaken. Jullie moeten wel heel veel nieuwe namen leren, volgens mij, Mark.
5: Ja, dat klopt inderdaad wel. Maar ik wil even aanhaken op wat Mark Lagendijk zegt. Het lijkt trouwens wel een soort van trend aan het worden, dat bijna elke ploeg op vlakke heeft te maken met een keepersprobleem. Of ligt dat nou aan mij?
1: Ja, want volgens mij is de keeper van NTVV afkomstig van Melissant. En bij Melissant hebben ze een keeper uit het dorp Melissant. Weet iemand dat of is die ergens anders vandaan? Ik weet het niet hoor.
0: Ze hebben mij nog niet gebeld, maar Jeroen?
4: Nee, dat weet ik niet.
3: Bij Melissant hebben ze toch altijd een goed alternatief met Kees.
4: Ja. Ja.
0: Dan wordt niet meer opgeroepen.
1: Kees van Dongen, voor de mensen die het niet doorhebben.
0: Dan halen ze wel het algemeen dagblad iedere keer. Misschien als een van de weinige teams die daar dan.
3: Goeie PR.
0: Hartstikke goede PR om Kees te laten spelen. In dezelfde competitie komen we daar nog Stellendam tegen, Mark. Stellendam, heel wat gebeurd vorig jaar. Hebben we met de afsluiting van het seizoen uitgebreid over gehad.
1: Ja, dat klopt.
0: Vooruitkijken naar 26, 27.
1: Ik denk dat ze een moeilijk jaar tegemoet gaan. Dat gun ik ze niet. Je hebt een trainer die is daar gehaald omdat Leo de Geus wegging. Hebben ze Peter Marcel Nauta gehaald. Die is wel bekend met heel veel clubs, niet alleen op het eiland.
0: Volgens mij staat hij hoog aangeschreven. Ik ga even naar Jordi nog zo kijken.
3: Ik vind het een hele prettige trainer. En gewoon een prettig mens. Dus ik vind het voor Stellendam een hele leuke combi. Alleen het grote nadeel, hij is wel gehaald toen de overschrijdingstermijn klaar was. Dus hij heeft in zijn eigen netwerk niet 2 of 3 jongens mee kunnen nemen. En dat had ik Stellendam wel gegund, omdat ze wel wat verloren zijn.
1: Nou ja, ja, dat is het punt. Er is niemand bijgekomen. Er gaan er wel 2 weg. Timo Kroon naar DVV, hebben we het over gehad. En Joep de Geus naar de jonge Spartaan.
4: Maar even, dat is toch volledig af te schrijven aan het beleid van de vereniging. Als je op zo'n korte termijn vlak voor het eindstation je trainer eruit gooit, dat je dan nog een nieuwe en dat je daar dan heel lang mee wacht om uiteindelijk te laten tekenen. Ja, dan is er toch ook geen ruimte meer?
3: Ja, maar ik begreep wel dat laat me zeggen, van Joep is logisch dan dat hij weggaat. En dat is dan inherent aan de keuze die ze gemaakt hebben. hebben. Maar Timo, dat is echt in de dying seconds geweest. En Timo was één van de jongens, en dan gooi ik hem misschien voor de bus hoor, die voorstander was om te kappen met Leo. Omdat hij anders weg wilde. En toen stopte ze met Leo. En toen is hij uiteindelijk toch nog gegaan op het laatste moment. Dus ja, dat heeft dan niet met het beleid te maken.
4: Van, uiteindelijk komt dan uit de koker Peter Marcel-Nauta. Dat is vlak voor de deadline om over te schrijven. Dat ligt dan toch ook wel een beetje bij een vereniging. Als je eerst in de winterstop zegt tegen Leo van... joh, maar luister, we gaan door met je. Vervolgens niet een paar wedstrijden voor het einde. Nee, toch niet. En je laat het allemaal een beetje op zijn beloop.
3: Ja, dat had meer snelheid kunnen hebben, waardoor je voor 15 juni nog Peter Marcel wat spelers had aan kunnen laten spreken. Ja,
0: maar zeker bij het vooruitkijken wordt de historie toch weer steeds erbij bijgeroepen. Mark, verder nog zaken bij Stellendam gezien dat je zegt van joh.
1: Nou, ik heb gezien dat ze, kijk, oefenwedstrijden die dus voor afgaand aan de bekerwedstrijden, daar hecht ik weinig waarde. Want je hebt tegenstanders die met de koek en zoopje elftal komen. Zelf heb je misschien spelers uit een lager elftal erbij moeten halen omdat mensen op vakantie zijn. Maar ga je dus richting die bekerwedstrijden, dan zien we toch bij Stellendam één keer verloren van Hillegersberg. Het was, dacht ik, 1-2. En één keer gelijk gespeeld tegen VV Schipluiden. Ja, daar kan je... Ja.
0: Nog niet zoveel van zijn.
1: Nee, maar ik ben bang en ik hoop echt dat ik het fout heb dat ze me positief gaan weerspreken. Dat Stellendam een heel moeilijk seizoen gaat krijgen. En vandaar dat ik hun dus rond kerst op de 10e plaats heb staan.
0: Dan gaan we gelijk het rondje maar even afmaken. René, waar staan ze met kerst, denk jij, Stellendam?
2: Plek 11.
0: Zo, Jeroen.
4: Onderaan.
0: Ja, dat mocht gaan tellen.
3: 14.
0: Plek 14, dan gaan we de Mark holen.
5: Ik sluit me aan bij weer René Hanenberg, 11e plaats.
0: En Jordi als laatste?
3: 10e.
0: Dan gaan we nog eventjes die andere twee teams natuurlijk ook meenemen. De Bommel, René, wat denk je dat die staan met kerst?
2: Die staan in de buurt van Stellendam. Dus die staan er één plekje boven.
0: En Mark, Lagendijk?
1: Ik heb ze op de 11e plaats staan.
0: Dus jij gooit ze net om met Stellendam?
1: Ja.
0: Ja. Oké, okay, mag. Jordi?
3: Ja, precies hetzelfde. Okay. Ik denk dat de Bommel minder kwaliteit heeft dan Stellendam.
0: Ja, René is er nogal zeker in dat het andersom is. Tenminste, zeker.
3: Ja, ze één plekje.
2: Ja, goed.
0: Als dat doorgaat tot het eind van het seizoen, zitten er meer verschillen. Ja,
2: nee, klopt. Maar het zal op doel zal aan gaan komen.
0: Oh, dan moet dat er ook nog bij gezet.
2: Ja. ik denk dat we hele gekke uitslagen gaan zien in die competitie. Hele grote uitslagen.
0: Ja?
2: De ene week alles, de andere week niks. Het kan zo zijn dat je een keer 8-1 op je sodemieter krijgt tegen kampioenskandidaten en dat je de week daarna gewoon wint.
0: We moeten even nog naar Jeroen voor de Bommel.
4: Die staat een beetje in de middenmoot. En dat is puur op basis van het feit dat Jonne Bakker nog een jaartje eraan heeft geplakt. Want als je daar een spits hebt lopen, dan ben je verzekerd van een aantal doelpunten. Dus dat komt helemaal goed. En ik denk dat Dennis van Geels heel erg goed weet dat hij moet gaan, hij heeft en dat hij moet gaan verjongen. En dat hij daar wel aardig uit gaat komen.
0: Ja, meneer Kolen, voor u de laatste om de Bommel neer te zetten.
5: Negende.
0: Oké. Okay. En dan in deze competitie hadden we DBRC ook nog. René?
2: Die gaan tot het eind toe meedoen voor kampioenschap.
0: Dus en met kerst al dan zal nog een bakje kunnen eten?
2: Nou, dat niet. Met de kerst staan ze tweede. Dus aan het einde van het jaar eerst.
0: Oké. Okay. Mark?
1: Lagen. Ja, ik ben wat voorzichtiger. Ik heb ze op de 6e plaats staan met kerst. En rond die tijd dan zal ik mijn glazen bol weer pakken. Waar ik denk dat ze aan het eindigen.
2: Even afpoetsen, Mark.
4: Makkelijk hoor, Mark Lagendijk. Dat is makkelijk.
0: Ja, maar de kans dat je dat vangt is niet zo groot hier. Wel, hij is heel voorzichtig. Eh? Maar dat is Mark de voet uit. Dat weten we toch al.
1: Nee, ik durf wel. Kijk, ik kan nog wel
3: het bloed, hè? Zijn oude tongen naar. Dus,
1: Nee, ja, ik zou het liefst zien dat ze onafgebroken bovenaan staan, maar ik denk niet dat dat reëel is, omdat in deze klasse toch wel wat geduchte tegenstanders zitten.
0: Ja. Jordi?
3: Ik denk dat ze in de top 3 staan, maar dat de hoeveelheid regen in de aankomende maanden gaat bepalen of ze echt fit kunnen worden.
0: Ja. Mark?
5: 4e, denk ik.
0: En Jeroen?
4: Ze hebben natuurlijk aardig meegedaan afgelopen seizoen. En volgens mij steekt dat nogal. En zeker bij die trainer. En ik heb Ben Hoogwerf best hoog staan. En ik denk dat ze gewoon of via de na-competitie of gewoon kampioen worden.
0: Oké.
3: Okay. Met kerst al.
4: Nou, Nee, dat niet, maar...
5: Als dat gebeurt, krijgen ze mijn kratpils. Echt, hoor.
2: 33 punten voorsprong. Ja.
0: Hey, jongens. Mijn vraag was eigenlijk, wie gaat er deze competitie verrassen? Maar dat hoeven we dus niet meer...
4: daar heb ik nog wel eentje zo meteen van.
0: Ja, maar bij deze drie?
4: Bij deze drie gaat DBC niet verrassen.
0: Nee?
4: Want het wordt geen verrassing dat ze kampioen worden.
0: Oké. Okay.
3: Nee, het wordt geen verrassing dat ze gewoon top 5 draaien.
0: En wie wordt hier van deze drie de topscorer?
3: Jeroen Sepp.
0: Oké. Okay. Mark?
5: Ja, Jeroen Sepp.
0: Gewoon Jeroen maar noteren. Ja, overal.
1: Ja, die niet
3: die is naast de trainer ook twee keer in de week aan het hardlopen. Dus dat is, die is topfit.
0: Die heeft wel snelheid. Oké, okay, we gaan zo dadelijk naar de vierde klasse B. Dan gaan we in het zuiden kijken.
6: Sportlokaal is het sportprogramma voor Goeree Overflakkee. Heb je zelf sportnieuws? Laat het ons weten. Sportredactie @omroeparchipel.nl

0: de tijden van deze de uitzending van dit programma, dan tijdens dit programma komt er op onze Facebookpagina online ook de enquête voor jullie. Dus je kan je eigen voorbeschouwingen ingaan vullen. Ik ben toch wel benieuwd hoe Gorry Overflakkee denkt over de 12 teams die gaan spelen, waar dan ze terechtkomen. Ik denk dat het een hele berg uitzoekwerk wordt voor ons, maar dat geeft niet. Dus ga even naar onze Facebookpagina en vul daar het lijstje in waarvan je denkt dat die verenigingen terecht gaan komen. Ik zei het al, we gaan naar de vierde klasse B. Dan komen we in het zuiden terecht. En dan hadden we gevraagd aan Jordi om naar te kijken. OFB ten eerste, Jordi. Zuidwest, waarom?
1: Ja, Zuid moet je net iets meer kilometers rijden. Nee, ik denk het niveau in Zuid, vierde klas, ligt gewoon. En in vijfde klas ook ligt nog aanzienlijk een stuk lager. Daar heb je echt een paar hele zwakke broeders ertussen. Dus ik denk dat het op sportieve gronden, zowel voor OVB als Fields in de vijfde klasse, een verstandige keuze is.
2: Ja goed, je bent volledig afhankelijk van de KNVB hierin. Vorig jaar zaten ze in West-OVB. Dan hebben ze zich gehandhaafd.
0: Mag je daar iets zelf in sturen of helemaal niet?
2: Je mag het aanvragen, voorkeur uitspreken. Maar je bent afhankelijk van de indeling en de regio waarin de ploegen spelen.
0: Okay. We hoorden net al wat namen die bij andere verenigingen kwamen van OFB vandaan. Jordi, hoe is daar het heen en weer gegaan?
1: Ja, nee, Kelvin Goemaat is naar de Bommel, wat Mark Lager net al zei. En dan Mathieu Floor naar Melisande. Dat zijn natuurlijk wel twee aderlatingen. Die stonden zeker Mathieu Floor ver boven de rest qua kwaliteit. Er zitten echt nogal een paar leuke spelers bij OVB erin. Maar het is natuurlijk logisch dat ze hier heel veel kwaliteit mee verliezen.
2: Ja, ja,
1: en dat is voor Kees Breen, voor zijn eerste seizoen daar. Ja, is dat natuurlijk wel ontzettend jammer, want je stapt ergens in en je weet gewoon dat je groep kwalitatief een stuk minder goed is doordat er twee sterkhouders vertrekken.
0: Ja.
1: Dan krijgen ze dan Jordi Verbaan voor terug. Maar ja, ondanks dat ik het een prachtige voornaam vind, weet ik niet. Ken ik zijn kwaliteiten niet of zijn positie?
0: Een andere, volgens mij is de laatste letter andersom. Dus ja, ja dat zitten we. Zitten
1: de Griekse ei. Nee, ja, dus dan gaan ze in die vierde klas spelen. Ja. Met heel veel onbekende tegenstanders. Ja. Waar Johnny ook zit als trainer bij de FC de Westhoek. Dus dat is dan nog wel een leuke.
0: Om te volgen.
2: SPS toch? SPS, zou ik
3: zeggen.
2: Wouter zat bij de Westhoek. Die is naar Klundert gegaan.
1: LV,
2: ja, Maurice, de nieuwe.
1: Dus dan hebben we toch twee Flakkees. Of een Flakkees trainer daar nogal eens wat invloed.
0: Moet me Zeeland ook weer gaan volgen, jongens. Dat hou ik niet vol op de zaterdagmiddag.
2: Het is in dezelfde klas als OVB. Dus dan kun je heel makkelijk een uitstapje maken.
0: Volgens mij zijn er nog meer Flakkees trainers die in de vreemde.
1: Maar we hebben in ieder geval drie Flakkees trainers in die vierde klasse B. Dus dat is sowieso leuk. En voor OVB denk ik wel. Een kans om weer een jaar in die vierde klas te blijven. Ja. Want in West, waar ik de vierde klas heb gezien, nou, daar had ik ze wel op degraderen gezet. En nu verwacht ik eigenlijk dat ze erin blijven.
2: Ja. Ze waren ook kansloos tegen WFB in de na-competitie.
1: Nee, OVB had.
2: Ja, dat klopt, maar vooraf waren ze kansloos.
0: Ja. En toen vervolgens, ja. En Jeroen, je hebt nog een toezegging gedaan aan Kees Breen. Op het moment dat hij daar gaat trainen, dat jij de verslaggever daar wordt. Heb je al voorbereid?
3: Nee, dat niet. Maar Kees gaat daar niet het verschil maken. Kan ik wel zeggen, weet je. Net wat Jordi ook zegt, behoorlijk wat kwaliteit ingeleverd. Dat gaan we in die zin wel parten spelen. Dus dat wordt gewoon een hele rustige, een beetje aan onderhand bungelen, minder motor OVB. En ik heb beloofd dat ik een keer naar Kees zal gaan. Dus we gaan naar de plaat. En dat is altijd leuk. Dus je wordt er altijd fantastisch ontvangen.
0: Ja, een leuke vereniging.
3: Ja, absoluut.
2: Ja, goed, uitzending van Op de Haag. Natuurlijk ook nog in Oldgesplaat. Dus wat dat betreft, de radio is daar meer dan welkom.
0: Het is absoluut leuk om naartoe te gaan. Maar dan komen ze in zo'n Zuid, in die vijfde klasse. We hadden net al een klein beetje over de verenigingen. Zijn jullie daar een beetje mee bekend? Wat die gedaan hebben verder?
1: Ja, nou, een beetje. Want de Westhoek is natuurlijk gepromoveerd. Maar volgens mij zijn VVC uit Halsteren en Vrederus gedegradeerd. Uit die competitie bij de Bommel.
2: Ja.
1: Tonus Boys is gedegradeerd. Defended is eigenlijk een wat grotere vereniging die gewoon bovenaan hoort mee te doen. En dan heb je natuurlijk SPS met Johnny die gepromoveerd is. Dus het is eigenlijk een verzameling van twee, drie verschillende competities door elkaar heen. Met een aantal promovendi, met een aantal degradanten. En dan OVB als vreemde eend in de bijt. En vooral gaan ze het voelen in de kilometer met de huidige benzineprijs. Hoop ik dat ze veel elektrische auto's hebben.
0: Het was Herkingen die de meeste kilometers maakte. Maar nu gaat OVB ervoor waarschijnlijk. Ja. Ja, en er zit er één team tussen. Ik zal het wel verkeerd vertalen, maar is dat een gezelligheidsteam, de Gunners?
1: Nee, de Gunners uit Breda. Ja, dat is een vrij volksclub.
4: De Gunners.
3: Dat is,
4: dat is de Gunners. Die,
0: de Gunners.
4: Ja. Nee, ik ken toevallig die vereniging. Want die had toen de tijd op SBS6 had je volgens mij... had je een tijd lang had je de voetbaltrainer.
1: Ja, hebben zij ook
4: aan meegedaan. En daar hebben zij ook aan meegedaan. Nou, ik kan je vertellen, die coach... Oh boy, maak je borst maar nat.
3: Nou, ik ken ze omdat DBGC daar een keer heeft gevoetbald... en daar kampioen is geworden. Ja. En ja, ik vond het wel gezellig daar in die bestuurskamer. Maar...
4: Tot ze op het veld stappen.
1: En ik moet mezelf wel verbeteren, want volgens mij hebben we vier flakkees trainers. Want volgens mij is René Scholz weer naar Noat 67 gegaan. Maar Jeroen, weet jij dat? René Scholz toch naar Noat gegaan?
3: Nee. Die moet ik je schuldig blijven.
1: Oh, je weet, volgens mij wel. Nee. Dus dan hebben we vier vlakke
3: trainers. Er wordt al gezocht.
1: Ja.
3: We komen er nog op terug.
1: Maar goed, ik denk dat het een hoop vechtvoetbal wordt. En een hoop lange ballen, snel thuis. Gewoon in die hele competitie. En ik hoop dat de OVB gewoon een goed defensief plan heeft. En dat ze dan met de één of twee snelle jongens ergens voorin kunnen verrassen. Ik ben bang dat het een kleurloos geheel wordt.
0: Ja, dat is toch wat open. Dat is een beetje kleur op de wangetjes.
1: Ja, ik vind het gewoon echt jammer dat twee van die goede voetballers daar weggaan. Ja. Tegelijkertijd, als je echt omhoog gaat om te laten zien op welk niveau je kan, juich dat ook weer toe. Ja. Dus,
2: volgens de website klopt het, Jordi.
1: Ja, toch wel, hè? Oké, gelukkig.
2: En in 2021 is René daar ook al alles geweest.
1: Ik heb mezelf goed verbeterd.
0: Heel veel Flakese trainers. Nou ja, wellicht dat we in de winterstop... dat we ze nog eens een keer uit kunnen nodigen... om naar de studio toe te komen. Dan komen we toe aan... waar staan ze, het rijtje, Mark Lagendijk? Wat denk je dat ze terechtkomen over mee?
3: Met kerst op de 9e plaats.
0: René?
2: 10e plaats.
0: 10e plaats. Jordi?
1: 11e.
0: 11e. Jordi die is heel voorzichtig met OFB. Mark?
4: Ik zeg ook de 10e plaats.
0: En Jeroen?
3: 9e.
0: 9e,
3: ja.
2: Nou, we zitten wel op één lijn.
1: Hij moet nog verslag gaan leggen. Ja.
0: Een vraag die ik eruit moest halen op een gegeven moment. Maar ik ga hem toch eventjes nog voor het nieuws erin gooien. Welke trainer eet er thuis met kerst zonder vereniging?
3: Ja, ik heb opgeschreven Jordi Smit.
1: Heel goed, heb ik ook opgeschreven.
3: En ik heb er ook bij geschreven. Ja. Ik hoop dat ze allemaal het seizoen af mogen maken. Alle trainers van de Flakese clubs. Kijk, of er moet iets zijn door werkzaamheden. Maar dat is, kan ook een drogreden zijn. Maar anders, joh, je gaat met die trainer beginnen. En als het niet lukt, jammer dan. Maar een trainer wegdoen. Of er moet echt een ruzie zijn geweest dat je elkaar de hersens inslaat. Ja, dat gaat natuurlijk dan ook niet. Nee. Maar om te zeggen van we staan nu 10e van de 12 teams. We willen je niet meer. Ja, sorry hoor.
2: Nee, stel je voor dat in tegenstelling tot wat wij allemaal denken... dat DVV stijf onderaan staat in de winterstop... moeten we dan Harry Akkermans naar huis toe sturen?
1: Hey, maar het is veel goedkoper om een paar spiegels te kopen... dan een trainer weg te sturen. Dus dan kun je beter
2: goed, wat vaak gebeurt, de trainer krijgt de schuld... maar hang de spiegel voor de selectie. Want daar zit vaak het probleem.
0: Overigens, wat ik van vorig seizoen ook weer zei... en ik vind het... voor mijn gevoel steeds sneller komen... de bespreking voor het volgende seizoen met de trainers.
1: Ja, dat is ook één grote circus. Dat gaat helemaal nergens over. Ja.
2: Ze maken er een wedstrijdje van om zo snel mogelijk... de nieuwe trainer al te... Ja, goed.
0: Zeggen dat je ermee doorgaat en dat tegen het seizoen weer laten vallen.
1: Misschien dat Stellendam nu een paar...
2: Maar goed, kijk naar de trainer van Nieuw Lekkerland. Die gaat in de voorbereiding naar Kloetingen. De trainer van Kloetingen die gaat naar Quick Boys. Er zit daar Roy Hendricks in de tweede divisie. Die zit daar 5 weken en dan halen ze de trainer van Nieuw Lekkerland.
3: Maar die zegt dan van ik doe het niet.
2: Die is wel weggegaan. Ja, van Nieuw Lekkerland is hij bij Kloetingen. En,
1: ja, dat is klopt. De trainer die bij Nieuw Lekkerland zou starten, die is naar Kloetingen gegaan. Alleen, er zou een andere trainer van de Capelle zou starten bij Nieuw Lekkerland. En na twee dagen dacht ik toch, nee, ik had echt mijn sabbatical, dus ik ga er toch niet. Dus nu gaan ze weer met Ronald Hulsebos verder. Ja. Die had je interim was al jaren daar. En een heel gerespecteerd trainer is ook daar in de regio. Dus.
0: Hij was toch assistent?
1: Ja, en ook bij Heinoord heeft hij nog even ingevallen toen ze zorgen
2: dat maakt op dat niveau maakt dat niet uit. Die jongens die hebben bagage genoeg, dat kan prima. Ja,
1: het is wel fijn voor een DV dat het bij een tegenstander in de competitie even rommelt in het begin.
2: Nou, daar moet je op hopen dat dan bij een van de ploegen of twee ploegen dat netjes de pleuris uitbreekt. Ruzie onder elkaar, selectie die uit elkaar spettert. Spelers die niet voor elkaar willen werken. En daar moet je van profiteren.
3: Maar dan heb ik toch zoiets, of je nou vierde, vijfde klasse... Jongens, wat praten we over? Nee, ik kan me voorstellen in de eerste klasse, tweede klasse, maar...
1: Niet lekker in Rotterdam gebeuren.
2: Maar op ploegen waar 15, 16, 17 spelers worden gehaald aan het begin van het seizoen... dan moet je een team van zien te maken en dat mislukt ergens. Ja. Vaak heb je dat er één of twee ploegen bij zitten die die denken van ja...
0: De teams die we gehad hebben...
2: Schrijf dat seizoen maar af.
0: Dat zien we alleen bij de Kees Breen als nieuwe trainer. Peter Mastronauta als nieuwe trainer. De rest hebben er de teams hun trainers behouden. Deze gehad. Kijken we nog even naar de wedstrijden die gaan komen voor deze teams. DVV 09 tegen Halsteren. De jongens Spartaan die ontvangt HVC 10. De Bommel, Botlek, Stellendam ontvangt SSS. DBGC die moet uit. RV en AV Overmaas moeten zijn naartoe. En OFB tegen DVV DVO 60. Dat gaat 19 september allemaal gebeuren. Leuke wedstrijden, jongens.
1: Ja, er zitten gewoon een paar titelkandidaten tussen de tegenstanders. En Halster wil de titel winnen. HFC wil dat. Een Overmaas wil hoge ogen gooien. En ik denk dat een SS ook iemand is die aan de bovenkant kan meedoen. Dus dat zijn allemaal gelijk goede graadmeters.
0: Dat wordt een leuke uitzending, denk je. Mark, jij voorkeur waar je heen wilt trouwens komend seizoen?
4: Ik hoop vooral dat ik wat meer wedstrijden mee kan pakken. Want
0: dan moet je al minder gaan werken.
4: Ja. Ja, goed.
3: Ik kan dat bevestigen.
0: Ja, dat bevalt goed. Neem een voorbeeld op Mark.
4: Ja, goed. Dan moet ik ook een deel van mijn salaris in gaan leveren. En ik weet niet of mijn vrouw daarop...
0: Archipel betaalt niet. Dat is in ieder geval.
4: Nee, maar ik ben vooral heel erg nieuwsgierig naar... DVV is natuurlijk is gepromoveerd de eerste klasse. Ik ben heel erg benieuwd of zij kunnen laten zien... dat ze dat niveau ook daadwerkelijk aankunnen. Want inderdaad, vorig seizoen was werkelijk fantastisch. Dan een kleine hiccup naar het einde toe. Alleen datgene wat ik gezien heb... Het vuur is er wel en de wil is er ook. En ik ben heel erg benieuwd of ze dat in de eerste klasse ook kunnen blijven laten zien.
0: Ja. Oké. Zijn jullie voorstander voor dat ik... Dat kan de regisseur vragen om jullie iedere week... naar dezelfde vereniging toe te sturen? Of doe je liever wisselen, Mark?
3: Nee, ik vind dat we niet moeten... alleen maar focussen op de hoogspelende teams. Ik vind dat je ook die vierde en vijfde klasse moet bezoeken. Mij maakt het niet uit waar ik naartoe ga. Als de auto start, dan kom ik er wel.
0: En als heel veel kilometers, je mag ze declareren.
3: Nou, met deze Opel Omega, 1 op 9, dan... Alleen als ik hele lange afstanden rijd. Dus een uitwedstrijd in Noordoost-Groningen, dan is die zuinig.
0: Ja, daarom. Mark voor de uitwedstrijd. Mark naar OFB, denk ik. Ja, Jordi, dat is de afstand, hè?
1: Nee, Mark die wordt overal nog als een god ontvangen, dus dat komt wel goed.
0: Oké. Zo dadelijk tussen twee uur gaan we eens kijken wat de teams in de vijfde klasse E en vijfde klasse B gaan doen. We hebben Flakke, Herkingen, Middelstand, NTVV, WFB en Fios Heren. Dankjewel voor dit eerste uur. En ja, nogmaals, het staat genoteerd. Met kerst weten we meer. Tot zo dadelijk naar het nieuws.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Over crypto gesproken, een verborgen cryptomijn in de bergen van de Mexicaanse staat Puebla werpt nieuw licht op de manier waarop drugskartels geld verdienen en witwassen. De autoriteiten vonden er honderden computers en vermoeden dat illegaal stroom werd afgetapt. Het is al de vierde cryptomijn die daar sinds begin vorig jaar is ontdekt. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars van start gegaan. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers

0: Met nu Sportlokaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
2: En de bal komt er helemaal vrij. En wat slecht ingeschoten, de bal blijft hangen.
0: Interviews.
3: Maar dan denk ik, nou, als scheidsrechter mag je dat ook een beetje aanvoelen. Hè?
0: En het laatste sportnieuws.
4: Hij zette de eindtijd neer van 28 minuten en 29 seconden.
0: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Maarten de Korte.
5: Aflevering 604, jaargang 22. Zaterdag 12 september 2026. Dan zitten we in week 37. Vandaag de voorbeschouwingen op het nieuwe voetbalseizoen met analisten en hun voorspellingen aan tafel. René Hanenberg, Mark Lagendijk, Joris Smit, Jeroen Witte en Mark Kolen. Mijn naam is Maarten de Korte. Tot 4 uur is het Sportlokaal de voorbeschouwing.
0: Omroep Archipel. Sportlokaal.
5: En nu wordt het allemaal gesproken, doen we het tot 6 uur. Vandaag 2 keer 2 uren voorbeschouwen op het nieuwe seizoen. Vorig uur hadden we DVV, de Jonge Spartanen, Bommel, Stellendam, DPGC en OFB. En nu gaan we verder in die vijfde klasse E, West 2. En dan hebben we aan Jeroen gevraagd of daar eens even zijn licht over te laten schijnen. Als ik het allemaal goed heb. En dan komen we terecht bij... Wie wil je hebben, Jeroen? Microfoon open.
6: Nou ja, we gaan beginnen met een herking. Daar zijn natuurlijk ontzettend veel mensen naartoe gegaan. Vanuit die onder 23 eigenlijk. En bij de jonge Spartaan vandaan. Dus ik heb daar wel vertrouwen in dat die wel wat kunnen gaan doen daar.
5: Ja.
6: Nieuwe trainer. Dus ik heb daar wel vertrouwen in, bijvoorbeeld bij een herkingen, dat goed gaat komen. WFB daarentegen, ja, daar zit het toch een beetje tussen de oortjes, moet het daar goed zitten. En als dat zo zou zijn, dan kunnen die ook wel eens voor een verrassing gaan zorgen. Daarnaast de NTVV, ja, dat blijft toch altijd wel een beetje sappelen, vind ik. Melisand, goede trainer. Het materieel wat hij erbij heeft gekregen kan nog wel eens voor een verrassing gaan zorgen. Ik schat ze in de na-competitie. En ik denk dat Flakke kampioen gaat worden.
7: Zo. Oké.
6: Ja.
5: Zo. Mark, je hebt meer naar Flakke gekeken. Want Jeroen die pakt ze allemaal gelijk even. Je zegt je lijstje moet houden. Ja, sorry hoor.
8: Wat doen die doktoren nu bij Jeroen? Gaat niet goed met hem?
7: Ja, ik ben vooral benieuwd of Jeroen ook heeft geoefend op... Hij noemt nou wel heel makkelijk alle spelers van onder 23. Maar er is nog een speler bijgekomen, meneer Witte. Die komt over van zijn BVA. Heb je geoefend op zijn naam?
6: Nee.
7: Melvin Hamar de la Bretonnière.
6: Kijk, ja. Nee, dat komt helemaal goed. Ik hoor een nieuwe verslaggever van de herkingen.
8: Die hebben zich gehaald voor het tweede, heb ik begrepen. Dus je hebt geluk.
5: Even bij Tim aanvinken. Jeroen, herkingen, nee. Herkingen, heel veel... die nieuwe trainer noemde je eventjes, Jeroen, Patrick Schijf. Wat denk je daarvan?
6: Nou, ik heb werkelijk en daar niet zo heel erg goed op ingelezen. Maar ja, Brian Bouwens is natuurlijk wel een behoorlijke aderlating daar. Ik heb hem in die na-competitie zien spelen op het veld daar bij Vierpolders. Daar steekt hij met kop en schouders samen met Michel Melisand daar wel bovenuit.
5: Is het dan terecht als een jongen denkt, ik ga hoger spelen?
6: Nou, het verbaasde me wel, want het hing er een beetje om of hij überhaupt zou stoppen. En dat hij dan toch nog een jaartje richting DBGC gaat. En ik denk dat het goede verhaal van DBGC hem wel over de streep heeft getrokken. Om daar dan nog toch eens even te kijken wat hij op relatief hoge leeftijd nog gewoon eens even wat een leuk dingetje kan doen aan het einde van zijn carrière.
8: Maar hij traint daar zijn kinderen ook. Tenminste, in ieder geval de oudste en de jongste komt bijna op voetbal. Dus dat is ook een hele logische keuze. En ook wel heel fijn dat waar je begonnen bent, dat je daar lekker afsluit.
5: Ja.
8: Maar wel een aderlating voor herkingen. En dat ga je niet vervangen met jongens die bij het tweede van de jongens op de bank zaten.
6: Nee. Nou, dat weet je niet.
8: Nou, in de breedte wel, dus je kan wat meer opvangen.
9: Ja, qua aantallen ga je er inderdaad dik op vooruit.
8: Maar kwalitatief niet.
6: Nee, maar het begint ook natuurlijk. Zijn het jongens die echt met z'n allen daarvoor willen gaan? Want die krijgen die kans. Hè, en ik neem aan dat je die dan wil grijpen. En als ze op een gegeven moment niet gaan grijpen... en je gaat misschien dan in de ogen van hunzelf of anderen... je gaat af als een gieter. Ja, is dat je eer? Zou mijn eer te na zijn? Ik zou echt het gras opvreten dan als ik die stap zou maken.
3: Weet je, als je gaat...

0: Als je gaat kijken naar de namen die daar dan, laten we ze maar eventjes opnoemen. Thijssen en Silva van der Weijden, Floris van Wanrooy, Daan Kieviet, Tim Lodder, Jacob Landman. Dan komt bij mij Daan Kieviet als beste bovendrijver, waarvan ik denk, nou, die zou wel eens in dat eerste kunnen gaan spelen van Herkingen. De rest moet ik nog maar afwachten.
1: Ja, het zijn de karakterproblemen. Uiteindelijk gaan ze speeltijd wel krijgen. Alleen geen per se directe versterkingen, hè, Daan Kieviet dagen later. Alleen, je moet het met elkaar doen. Dus je hebt 18, 19, misschien wel 22 man nodig. En ik denk dat de zegen is voor Herkingen dat ze nu gewoon in die vijfde klas uitkomen. Dat ze daardoor veel meer wedstrijdjes gaan winnen dan afgelopen jaar. Veel positievere sfeer. En dat je ook gewoon lekker heel veel eilandwedstrijden hebt. Dat er gewoon hartstikke leuk is.
0: Een andere basis die zei het na die wedstrijd in Vierpolders al. Zo van, joh, ik ben er helemaal niet rouwig omdat we gedegradeerd zijn. Laat ons lekker inderdaad in die klasse uitkomen. Dan heb je leuke wedstrijden. Je hebt heel veel Vlakese teams, wat jij zegt, Jordi. En daarin denk ik dat Herkingen daar heel erg prima in kan renderen.
1: Ja, en kijk, kwalitatief is dat misschien minder als Melisande, maar op mentaliteit zijn ze weer misschien twee stappen verder. Dus dat betekent, daar gaan ploegen gaan niet zomaar twee keer in het jaar van Herkingen winnen. En ik denk dat Herkingen gewoon uiteindelijk top 5 meedraait.
2: Is Herkingen dan het team waarvan je zegt, joh, dat is echt waar het in voetbal om gaat. Een leuk team, lekker bezig zijn en lekker voetballen iedere zaterdag.
0: Ja, het is wel, bij Herkingen is gewoon een vereniging van het totaalplaatje. Ze hebben natuurlijk een complex, daar, dat is niet je van het, maar het is wel gezellig. Je hebt daar een hele leuke kantine. Het is het totaalplaatje wat Herkingen biedt binnen zo'n club. Dat je daar gewoon opgenomen wordt als een van allen. En dat de kracht zou kunnen gaan worden.
3: Ja, als u maar zorgt dat je nooit opgeeft. Want ja, dat is natuurlijk al die jaren bij Herkingen wel aan de hand. Ja. Dan staan ze 3-0 achter. Ze gaan toch proberen om die 3-1 en wellicht nog een 3-2 te maken. Dat vind ik altijd heel fijn en mooi om te zien bij Herkingen.
1: En ze hebben natuurlijk als vriendjes van elkaar gekozen. En dan moet je wel heel alert op zijn dat je niet een groepje binnen de groep gaat worden. Okay. En volgens mij is dat iets wat heel erg bij Herkingen past. Om daar wel één geheel van te maken.
2: Maar dan misschien goed dat er een trainer voor staat die geen verleden met zich omheen heeft wat betreft Herkingen.
1: Nee. Ja, het zou kunnen, maar volgens mij zitten er genoeg verstandige mensen bij Herkingen omheen die wel die cultuur bewaken.
2: Ja, nee, maar uiteraard. Maar juist, maar goed. Ook niet maar, dat hij de groep als één geheel ziet en niet vorig jaar speelden ze hier en zo bedoel ik het.
4: Nee, goed. Patrick die komt uit het ZBVH vandaan, Zuid-Beijerland. Heeft hij getraind met René Milot. Ja. Vond het voor zichzelf tijd worden om zijn vleugels uit te slaan. Heeft via is hij geattendeerd op het trainerschap, de vacature bij Herkingen. Is daar gaan praten en het is een klik geworden.
3: Ja, de grootste vacature ook, hè?
1: Ook al.
4: Ja, nee, heel bijzonder. Ook al verlengd en dan op het laatste moment toch weer. Niet. We moeten op zoek.
2: Ja.
4: Dus ja, een beginnend trainer ervaren als assistent, nu op eigen benen. Gaan kijken wat hij. Wat hij van Herkingen kan gaan maken.
2: De eerste wedstrijd die ze moeten gaan spelen is tegen WFB. Jeroen, wat heeft WFB? Arjen Vijks, zijn tweede seizoen. Heeft nog wat mensen zien komen, wat mensen zien gaan?
0: Nou ja, dat, als je dan ziet op het lijstje dat een Stan van Lente daar naartoe is gegaan, dan denk ik dat wel een welkome kracht is binnen WFB. Martin van Wijk, Joey van Assen, die zijn allebei gestopt. Ik ben niet helemaal op de hoogte wat dat voor het
1: Martijn is gewoon al wat ouder en die deed nog af en toe mee. Maar
2: wat betekent dat voor het team?
1: Nou, niet veel, denk ik. Joey kan ik niet over oordelen, maar ik vind het wel grappig. Want in die WFB Inside podcast deze week zei Arjan Fijk over Stan. Ja, die is teruggekomen. Het ventje doet echt geweldig zijn best, maar er lukt nog niks.
3: Dat is wel een boude uitspraak.
1: Nou, maar wel van hij werkt hard. En
4: dat is geen uitspraak, dat is een constatering, nee, maar, Mark.
3: Maar je kan toch op een eufemistischere manier. Want wat doe je nu? Die jongen die komt terug, die krijgt dit van zijn trainer te horen. Ik weet niet hoe die jongen gaat reageren. Ja,
4: ik denk dat je daartegen moet kunnen als voetballer. Zeker als je zoiets zegt. Er lukt even niks. Dat kan.
1: Het klonk niet vervelend in ieder geval.
4: En dat kan in één keer weer kan dat omdraaien, Mark. Dat weet je zelf. Je hebt ook lang genoeg op de velden en langs de velden gestaan.
1: En ze hebben nog een hele ervaren speler, hè, die naar goede reden is verhuisd. Die is erbij gekomen. Die wordt ook in diezelfde podcast, tenminste in de podcast van WFB Insight voorgesteld. En er is een interviewtje mee. En wat oudere gozer die toch nog het voetbal weer terug wil oppakken. Maar goed, die ook dus wel even stil heeft gelegen op oudere leeftijd. Dus. Ja. Maar Jorg Moerkerk er waarschijnlijk één keer per maand niet bij vanwege werk. In diezelfde podcast wordt ook in een roddelrubriek gesuggereerd dat er nog een speler stopt vanwege blessureleed. Nou, omdat het een roddelrubriek is, kunnen we de naam beter niet noemen. Maar als dat iemand is die altijd speelt en regelmatig het aanvoedersbandje heeft omgehad, zijn dat wel aderlatingen.
3: Ja, flinke aderlatingen.
1: Dus zij worden wel heel afhankelijk van Rowan Breen, Jorg Moerkerk en misschien Stan van Lente op een later moment.
0: Maar wat is dat dan bij zo'n WFB? Hè? Er wordt toch altijd wel een beetje gesproken over de grote vier. DBGC, de Jongens Spartaan, DVV en WFB. Dat WFB toch maar blijft hangen in die klasse.
1: Ja, dat is een mooie vraag om eens een keer aan de voorzitter of aan een bestuurslid te stellen, denk ik.
2: Ja, jullie als analisten mogen daar naar kijken. Heb jij ze veel zien spelen vorig jaar?
3: Ik heb een aantal keer zien spelen. Ik heb ook meegemaakt dat ze, toen was Leo de Geus daar nog trainer, dat ze de na-competitie zaten. Hadden ze, was het Zwervers IJsselmonde? Hadden ze gewonnen. En toen moesten ze door de week tegen, even kijken, hoe heet die vereniging? OHVV.
1: Binnen 1 minuut achter.
3: En verloren. En toen was, dat kaarsje ging dus snel uit. Terwijl in die wedstrijd in Rotterdam, waar ik verslag deed, daar voetbalde ze hartstikke goed. En dan was men wel positief over het bereiken van, zeg maar, die finale ronde. Ja.
1: Maar er zit geen flopperig in deze competitie. Hè? Dus iedereen in die zin kan kampioen worden. En WFB dus ook. En dat zijn ze, vind ik, aan hun stand verplicht. Ja. Qua ledenaantal.
2: Ja. Nou, dan gaan we het rondje maar doen. Hè. Dus dan WFB staan ze al op één met de kerst, Jordi?
1: Nee.
2: Waar staan ze met kerst?
1: Derde.
2: Mark?
3: Ik heb ze op de vijfde plaats met kerst.
2: Mark?
5: Ik denk dat voor de winterstop dat ze nog niet helemaal meedraaien. Nee. Ik denk dat ze vijfde staan.
2: En dan nog even warm moeten draaien of zo.
5: Ja.
2: En Jeroen?
0: Ik ga mee met Jordi, derde.
2: Ja. En René?
4: Ik zet hoger in, tweede.
2: Wippen we nog even van WFB terug naar Herkingen? Want die moeten we het rijtje ook nog even volmaken, René.
4: Vijfde plek.
2: Mark Lagendijk.
3: Ik heb op de derde plaats Herkingen met kerst.
2: Oké. Jordi?
1: Ja, ook vijf, dus ik zit echt op één lijn met René.
2: Ja, jullie zijn het vandaag met elkaar eens. Wat een voetbalkennis, of juist niet, dat weten we met kerst.
1: Nee, dat gaan we zien.
2: Mark?
5: Ik denk zevende.
2: Zevende. En waar baseer je dat op?
5: Op heel weinig kennis en op bluffpoker. Dus,
2: En Jeroen, veel gezien Herkingen, veel zien spelen?
0: Nee, ik heb ze die laatste wedstrijd in die na-competitie dan zien spelen. En daarin, daar komen ze gewoon wat kwaliteit daarin tekort. Dus ik denk ook een vierde, vijfde plaats.
2: We kunnen er natuurlijk weinig op baseren wat na-competitie betreft in het vorige seizoen. Want het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. En jullie mogen er van alles van vinden. En we zijn toch wel benieuwd wat het met kerst allemaal gedaan
1: heeft. Melisande nog meenemen?
2: Dan gaan we nu richting Melisande, want dat... Ja, ik weet niet of Jeroen daar... heb je daar nou vroeger gevoetbald, Jeroen?
0: Ik heb daar vroeger gevoetbald, ja. Ik heb daar geroken aan de tweede, maar voornamelijk in de derde gevoetbald. Dus nee hoor, geen grote sportvoetballer is er aan mij verloren gegaan. Maar Melisande, wat ik al in het vorige uur ook al zei... Koen Kwakenaak, een tweede seizoen, een goede trainer.
2: Hij wil graag zijn stempel erop drukken. Vorig seizoen niet helemaal gelukt, zegt hij zelf.
0: Nee, er zijn er wel wat punten. Dus als je dan als beginnend trainer daarvoor open staat en in ieder geval goed in de spiegel kan kijken naar jezelf toe, dat prijst hem alleen maar. Mathieu Floor en die er aan de bij is gekomen, een Luc Andelaar vanuit de Jongens Spartaan, ook niet echt een speler die nou heel veel kwaliteit gaat toebrengen aan het team, maar die wel de kwaliteiten heeft om het wel aan te gaan ruiken aan dat eerste team. Dan denk ik van dan is daar wel wat kwaliteit bijgekomen. Misschien in de breedte. En dat je dan als trainer meer keuze hebt op een zaterdagmiddag om je elf daar op papier te gaan zetten.
1: Ja. Er is nog een jongen van veraf ook gekomen. Hè, die altijd in de derde klas heeft gespeeld. Het schijnt echt een hele goede, snelle buitenspeler te zijn.
0: Ja, Ralf van Gemertal van Vios. En je bedoelt waarschijnlijk Ralf Mens van SC Dios.
1: Ja, klopt, ja.
3: Nou, als dan die Roelof van Putten...
1: Rolf van Putten.
3: Rolf van Putten. Rolf. Dan hebben ze de snelste voorroede, denk ik, van het eiland.
1: Ja, volgens mij loopt er nog zo'n jongen rond. Nee, maar goed.
3: De Hazewindenclub.
1: Het is heel simpel. We zeggen allemaal, Koen is een goede trainer. Maar dat mag hij dit jaar bewijzen. Met een groep die kwalitatief veel, veel beter is geworden. Om dan ook het resultaat op te gaan zetten.
4: Goed, hij heeft natuurlijk vorig jaar wat foutjes kunnen maken, wat mogen maken als beginnende trainer. En als je die dit jaar niet maakt, dan komt Melik Sand vanzelf wat hoger.
1: Ik vind dat zij misschien wel de best presterende club moeten zijn.
2: Je vindt dan de Stand verplicht?
1: Ik zei net WFB qua ledenaantal. Maar als ik puur kijk naar gericht versterkingen, Mathieu Floor. Ja, dan denk ik dat zij ook in die top 3 horen te staan. En ik hoop dat Koen het na de wedstrijd in de interviews niet meer gaat hebben over scheidsrechten. Maar gewoon
2: over zijn eigen
1: team en zijn spelers reflecteert. Vond ik wel iets te vaak.
2: Ja. Jij veel gezien van Middenstand?
5: Nee, helemaal niks.
2: Dus je gaat je nu voorbereiden, maar ga je er wel naartoe sturen?
5: Ja, dat mag. En ik heb er ook ontzettend veel zin in. Als ik dan moet horen dat er met de versterkingen die erbij zijn gekomen, dat die ploeg alleen maar beter is geworden. En als ik dan Colin Berghout regelmatig bij Melik Sand hoor, wat er allemaal gebeurt met effies uitslagen waar je u tegen zegt, dan kan dat voor Colin en misschien ook voor ons allemaal, kan dat een hele leuke stop gaan worden, Melik Sand.
0: Ja. Examenjaar voor Koen, denk ik, van dit komend seizoen.
2: Ja. Maar de verslaggever moet snel kijken, want ik begrijp dat ze heel snel spitsen hebben, dus dat wordt het wordt goed proberen te volgen. Wat moet Melik Sand gaan doen? Zij gaan de eerste wedstrijd uitspelen tegen vier polders. Nou, dan zien we vanzelf wat daar gebeurt, maar ik ben meer benieuwd wat jullie ervan vinden, waar ze met
1: titelkandidaat, hè, vier polders. Die hebben echt een karre vracht aan spelers, maar ook individueel echt hele goede spelers.
2: En zijn die er helemaal klaar voor?
3: Ik wou juist zeggen, dat zijn dus 3 punten voor Melik Sand, omdat vorig jaar ging het toch niet zo goed met vier polders.
2: Weet je wat we doen? Onder de muziek gaan we daar even over verder praten. Na de muziek hoor ik vanzelf jullie prognose wat de kerst betreft.

0: Maar ze gaan ze op Flaké steeds meer opkomstmuziek krijgen die ze zelf schrijven. Opkomstmuziek die ze ergens uit een bak halen. En wij hebben ze vandaag een beetje geprobeerd aan u te laten horen. En dan is de quiz. Welke vereniging komt nu het veld op lopen? Nou, goed, we gaan in ieder geval aan de heren hier nog vragen van Melisand. Want daar hadden we nog niet over gehad wat die deden. Er was nog een kleine discussie over. Maar René, waar staan ze met kerst?
1: Ja, ik heb WFB op 2 staan, dus 1 gaat denk ik lastig worden. Naam 4 polders, die viel net, dus Melisande op 3.
0: Want Jordi, 4 polders, jij zegt een kampioenskandidaat. Zijn ze er helemaal klaar voor of heeft Melisande nog kans om de eerste wedstrijden wat te pakken?
2: Ja, het voordeel dat je nu vroeg in het seizoen tegen zo'n ploeg moet is dat het zeker nog niet op elkaar ingespeeld is. Maar ze hebben individueel echt goede spelers gehaald voor de 5e klasse. Maar dat is vaak in het begin van het seizoen kan het nog rommelen. En als je dan een paar tik kan uitdelen, dan gaat het hele seizoen niks worden met een stel individuen. Ik verwacht Melisande op 1 in de winterstop.
0: Oké. Ze moeten wel uit, hè, tegen 4 polders.
2: Ja, nou goed. Dat is een prachtig veld. Ze hebben Robert Maai daar. Dat is echt een geweldig voetballer.
1: Maar ja, die krijgen we hier op Flaké ook, hè, bij alle clubs.
0: Ja. Mark Lagerdijk.
3: Ik heb Melisande op de 6e plaats staan met kerst. Met kerst, hè?
0: En verwacht je dan het tweede seizoen beter gaan doen? Want je zegt het zo voorzichtig en de rest zit wat positiever.
3: Kijk, Con Kwakenaak die zal heel flink kunnen gaan groeien als trainer. Maar ik denk dat hij wat meer tijd nodig heeft om met de spelers, ook al heb je nieuwe spelers erbij die goed zijn, dat je, ja, ik denk dat voor hem in het derde jaar.
0: Ja, oké.
3: Dat meer het seizoen gaat worden van nu moeten presteren en gaan presteren.
0: Ja. Jeroen, die vindt het dit jaar examenjaar. Waar staan ze met kerst, Jeroen?
4: 2.
0: 2. En Mark?
5: 2.
0: 2.
2: En nummer 1 van Jeroen is bekend.
0: En is dat kennis of is dat gokken?
5: Gokken.
0: Oké. Ja, nee. Je gaat erin groeien. Volgend jaar weet je het vele, vele malen beter. Dan hebben we in deze competitie NTVV en Flaké nog zitten. Mark Kolen, we hadden gevraagd aan jou. Kijk daar eens even naar. Zou je met de NTVV beginnen of wil je liever eerst met Flaké? Het is jouw dag.
5: Is mijn dag?
0: Ja, okay. Is jouw dag.
5: Nou, ik zou zeggen, laten we met Flaké beginnen. Ik ben natuurlijk halverwege het seizoen ben ik ingestapt. Dus ik moest het hebben met de weinige kennis die ik heb. Maar ik heb beide trainers via een telefoonnummers weten te bemachtigen. En ik heb even met ze gesproken. Flaké om te beginnen eindigde als nummer 10 vorig seizoen. Onder nieuwe trainer Hans de Heer, was zijn eerste seizoen. Kende een heel slecht begin voor de winterstop. Volgens Hans te maken met voornamelijk 2 factoren. En dat was 1, de 7 sterke tegenstanders voor de winterstop. En 2, een matige tot slechte voorbereiding.
0: En nu deze uitzending gaan we niet mensen aanwijzen die eruit gaan met kerst. Maar vorig jaar rond de kerst had iedereen Hans thuis gewacht.
5: Oh, jazeker.
0: Ja.
1: En dan op eigen initiatief. Door de club, maar dat Hans het vertrouwen zou verloren hebben.
5: Ja, goed. En hij heeft het waar weten te maken door te blijven zitten. Want na de winterstop eindigt hij toch nog met 31 punten op de 10e plaats. Terwijl hij het seizoen, terwijl Flaké het vorige seizoen nog met 15 punten 12e werd. Dus er zit wel een stijgende lijn in bij Flaké met die nieuwe trainer. Ik vroeg aan Hans van, joh, 10e plaats toch enigszins teleurstellend voor Flaké. Ik vroeg aan hem, joh, waar ontbrak het eigenlijk aan dit seizoen? En toen kwam toch, volgens Hans, dat het conditioneel liep Flaké echt achter de feiten aan. En dat kwam ook door die slechte voorbereiding. Toen vroegen we, wat bedoel je dan met een slechte voorbereiding? Nou, soms had hij trainingsavonden dat hij 30, 40 plus mensen op het veld had lopen. Ja, dat is natuurlijk veel te veel als je een selectie tussen de 16 en de 18 man moet hebben. En daar liepen ook jongens bij die of het niveau of het conditioneel niet konden bijbenen. En dat trekt de effectiviteit van een training ook naar beneden toe. En het leek vaker op bezigheidstherapie dan op een voetbaltraining. En dat is ook een woord wat tijdens ons gesprek wel vaker werd gebruikt door Hans. Het woord bezigheidstherapie.
0: Maar ligt het dan aan Hans of ligt het aan de spelers?
5: Nou, ik denk vooral aan de hoeveelheid die op dat moment op het veld rond had lopen. Want wat ik zeg, 30, 40 plus op een trainingsavond. Terwijl je een selectie van...
3: Dan is de organisatie niet goed.
5: Nee, dan is de organisatie inderdaad niet goed. En dat is ook precies hetgene wat ik daarna aan hem vroeg. Van wat ga je dan, wat wil je anders gaan doen dit seizoen? En hij zegt, een betere voorbereiding. Als het seizoen is afgelopen, dan stoppen ze direct met trainen. Dat is ook het moment dat hij tegen de jongens heeft gezegd: jongens, ga nu op vakantie. Ik wil jullie op een vast tijdstip wil ik jullie allemaal weer terug hebben. Daar hebben de spelers gehonoreerd. En verder heeft hij ook gezegd, inderdaad, 30, 40 plus, dat wil ik terugbrengen naar max 20 eigenlijk. En je kan ook trouwens zien dat daar de vruchten van geplukt worden nu. Want de eerste twee bekerwedstrijden werden al overtuigend gewonnen door Flaké. Dus dat gaat wel aardig de goede kant op.
3: Wil ik één ding inbrengen. DRL, als wij mee zouden doen met onze zessen, dan hadden wij ook nog wel van DRL scoren? Kunnen winnen.
2: Maar 2-1 van GOZ is wel heel knap. En vandaag spelen ze dan tegen IJsselmonde. En die hebben maar met 3-0 van DRL gewonnen. Dus er komt weer een monsteruitslag vandaag.
0: Ja. Spannend.
5: Zeker. Dan over de selectiewijzigingen bij Flaké. Dennis Breen, een van de doelmannen van Flaké, die stopt. Hij krijgt wel, Hans, die krijgt er wel een andere doelman voor terug. In de vorm van Xavi Stijn. Die komt over van WAS. Overigens een keeper die al vaker hier op het eiland gekiept heeft. Kijk ik even naar mijn collega's.
2: Nou, nergens in de eerste helft volgens mij.
1: Nee, hij is heel jong zoon van Dennis Stijn, trainer van NTVV en Herkingen.
2: Had hij bij Fields misschien een paar wedstrijden gekiept? Maar...
1: Ja, heel misschien. Okay. Maar... Nou, oké. Okay. Het is wel een jongen die wat kan. Anders wordt hij niet natuurlijk gescout en gehaald.
2: Ja, volgens mij bij WS stond Joni op de goal. Daar hebben ze dingen al heel lang rond.
1: Nee, maar goed, dan kun je wel goed kunstje afkijken. En dan is dit een mooi moment om in een elftal wat lijkt te gaan draaien om dan als keeper in te stappen.
4: Ja, absoluut, René. Ja. Want als je dan zo kan beginnen in die vijfde klasse, dan is dat toch fantastisch. Een prachtige opstap om daar wat te gaan doen. Maar op basis van wat Mark zegt, de tweede helft van het afgelopen seizoen, de voorbereidingen die ze nu hebben, de andere aanpak van de trainer van Hans de Heer, denk ik dat Flaké echt gewoon een fantastisch seizoen tegemoet gaat. En heel erg gaat verrassen. En mijn verrassing voor het komende seizoen gaat worden.
0: Ja?
5: Nou ja, goed, als ik Hans ook moet geloven, ik heb hem gevraagd, wat is je doelstelling voor dit seizoen? Hij blijft er nog wel nuchter om, want ik quote nu even iets wat hij heeft gezegd. Iedereen die zit in de competitie om kampioen te worden. Het bestuur heeft als doelstelling een stabiele vierde klasse te zijn. Op dit moment zijn wij het er wel over eens dat op dit moment niet reëel is. Okay. Al dus Hans de Heer.
2: Nou, dat is helemaal terecht.
1: Je moet ook vooruit kunnen kijken. Je moet niet alleen dit seizoen vooruit kijken. Je moet een stip op die horizon zetten en zet een stip op 5 jaar. Waar willen we zijn? Waar willen we naartoe?
0: Wat is dan een stabiele vierde klasse?
5: Nou, toch als middenmotor in die vierde klasse. Dat je gewoon standaard daar je punten blijft pakken.
0: En nu op dit moment nog even een hoge vijfde.
5: Nou ja, goed, heeft hij op dit moment gezegd, een mooie doelstelling is 40 punten. Dat had hem afgelopen seizoen op de vijfde plaats neergezet. Dus dat zou
1: dan denk ik... Dan ga je al richting na-competitie.
5: Ja, dat gaat de goede kant op.
4: Schijn nou toch uit, Mark. 40 punten. Als je er 31 haalt in een tweede seizoenshelft, dan downgrade je heel je ploeg en je vereniging toch, of niet?
5: Ik quote alleen maar wat Hans tegen mij gezegd heeft.
1: Nou, dat is dan weer een stukje veiligheid inbouwen als trainer. En niet gewoon zeggen van, goh, we pakken met 50 punten en we worden derde.
3: Nee, had je niet gevraagd aan Hans, wat denk je met kerst? Zoals dezelfde vraag die wij krijgen. 40 punten met kerst.
1: Dat doen we volgend jaar.
5: Nee, dat heb ik hem niet gevraagd. Maar wat ik hem nog wel heb gevraagd is, wat wil je verder nog gaan doen dit seizoen? En dat is ook wel de jeugd een kans gaan geven. Een naam die dan bijvoorbeeld genoemd wordt, dat is Bradley Paulussen. Een jongen die ik ook ken van mijn tijd als verenigingsscheidsrechter bij Flaké. Het was echt nog een klein Manneke dat nog bij de onder 7 speelde. Maar ik kan zeggen, ook op dat moment al, toen ik hem zag voetballen, leek het alsof hij de bal aan een touwtje mee kon nemen. Dus als hij dat talent verder heeft opgebouwd, dan kan dat nog een hele leuke speler worden voor hem.
1: Wel op het juiste moment het touwtje doorknippen, hè dan?
5: Ja, zeker. Ook niet te egoïstisch zijn om ook die bal af te geven, inderdaad.
0: Nou ja, als het lijkt of de keeper hem pakt, omdat je dan een touwtje terug kan trekken. Dat is natuurlijk ook wel.
5: Ja.
0: Maar goed, dat gaat misschien te ver. Wat denk je met jouw voorbereiding? Wat gaan ze doen?
5: Ik denk met de winterstop denk ik vijfde plaats.
0: Oké. Okay. Jeroen?
4: Kampioen.
5: Met de winterstop?
4: Nee, de 1 en glansrijk kampioen.
0: Oké. Meneer Lagendijk, wat denkt u?
3: Ja, je gaat toch weer heel voorzichtig doen. Achtste plaats. Ja.
0: Oh, achtste,
3: ja.
0: Mark.
3: Ja, met kerst, hè?
0: Ja, iedereen zegt je laag met kerst. Kijk, is dat nou gewoon om dan...
3: Nee, je kan zover gaan zoals Mark Kool het heeft gedaan en gaan bekijken. En ja, ik had zoiets van, ja, vorig jaar tiende, nu iets beter. En ja, daar kom ik op acht. En nogmaals, ik hoop dat ze het allemaal beter doen dan dat ik voorspel. Maar dat is mijn ingeving met kerst achtste.
0: Oké, okay. Jordi, Hans, was dat dan nog een meester van je?
2: Ik heb nog een soort van stage gelopen bij Hans. Ja. Dus ja. Ik denk dat ze zesde staan met kerst. En ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat meer tegenstanders zich een beetje gaan anders gaan opstellen tegenover Flakkee. Omdat ze verrast hebben in het tweede seizoen zelf. En dan weet ik niet of ze de kwaliteit hebben om... Ja, tegen een verdedigende ploeg ook kansen te creëren. En afhankelijk of Nino een heel seizoen fit blijft als spits. Ja. Nino Wielaert.
0: Ja, het blijft ook voetbal. Het blijft mensen die van alles nog wat kunnen overkomen. René, wat denk jij?
1: Ik zet ze op de vijfde plaats. Ja.
0: Nou, hij zei Hans tegen zijn spelers. Jongens, het seizoen is voorbij. Ga maar eens lekker op vakantie en we komen allemaal op tijd terug. Vinden jullie nou dat een trainer dat ook kan zeggen wat betreft de wintersport en dat soort dingen?
2: Ik kan het altijd zeggen. Ja.
0: Vind je dat een speler zich daaraan moet houden?
2: Nou, ik vind dat op een hoger niveau, hoe hoger niveau is, dat je daar wat meer, dat je daar wat steller op kan zijn, omdat je dan andere keuzes kan maken. En dan moet je als trainer wel de bal hebben om die keuzes ook te maken.
0: Ja.
2: En ik vind dat als je een selectie hebt met 17 jongens die allemaal het niveau enigszins aan kunnen, kun je het roepen, maar kun je niks waarmaken.
0: Nee. Dus dat betekent, als we dan Flakkee kijken, dat iedereen op wintersport mag? Of zijn er een paar teams die mogen zeggen van, jongens, denk eens na, laten we samen keihard ervoor gaan?
2: Nou ja, ik vind dat je als jongens onderling in een selectie iets moet uitspreken naar elkaar. En als je ambitie hebt als groep, echt ambitie, dan hoort daar ook bepaald gedrag bij. En dan hoort er ook bij dat je gaat kijken, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we de meeste kans maken op zo sterk mogelijk opstelling op zaterdag. Ja. En nou, daar horen weekendjes weg, vakantie.
1: Zo min mogelijk wedstrijden missen.
3: Maar de wereld is veranderd. Ik bedoel, vroeger was het allemaal simpeler qua werk. In DBGC in de jaren 70, daar was Hans Stijn was leraar. Die was in het weekend vrij. Er waren anderen die waren in het weekend vrij. Mijn vader die had het geluk, die was politieagent in Oudertongen, dat die de adjudant zei, jij gaat voetballen. Zondagmiddag, dan werk je 4 uur 's ochtends en dan ga je 's avonds ook werken. Alleen ja, ze zaten meestal om 7 uur. Zat mijn vader met zijn collega Studiosport bij ons te kijken. En met een babyfoon werden de berichten onderschept als ze opgeroepen werden. Maar het is allemaal veranderd. Mensen die moeten vol continu werken of... Ja, ik denk dat alleen DVV, daar zou je, omdat ze dus eerste klasse, dat daar, jongens, we gaan dit met z'n allen doen, dat je daar wat meer, maar ja, zeker in die vierde en die vijfde klasse, ja, jongens, nee, daar praten we over.
2: Dan moeten de jongens ook niet roepen dat ze een bepaalde ambitie hebben om een top 3 te eindigen of dat soort dingen.
1: Als je dan in het seizoen 2 weken op vakantie gaat, 3 wedstrijden mist.
2: Ja.
1: Dat.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nou, er is een winterstop, althans een korte periode dat er geen competitiewedstrijden worden gespeeld. Clubs die gaan op trainingskamp. En op het moment dat je daarvoor of daarna met de kerst een wintersport boekt, ja, prima. Maar goed.
0: Vind jij ervan, Mark?
5: Nou ja, wel op wintersport wel natuurlijk prima dat je gaat. Maar je loopt natuurlijk wel het risico dat je bijvoorbeeld een keer van je snowboard of van je skis...
1: Ja, goed, wat we afgelopen Champions League hadden we een verschrikkelijke blessure in de staven.
0: Zoals
1: dan moeten we die ook niet
0: dat,
1: meer door laten
5: dat
1: gaan.
5: Dat is natuurlijk ook wel zo. En weet je, alles heeft zijn risico's. Maar trainingen missen. Dus ik denk wel dat je als speler wel moet proberen om fit te blijven.
1: Ja. Nou goed, maar op het moment dat je op wintersport gaat, je hoeft niet per se om 4 uur de après-ski-hut in tot 9 uur. Je kan ook gewoon lekker skiën en op tijd je mandje. En dan kom je ook met een fris hoofdje terug.
0: Maar je was ook degene die zei, ze komen na de zomer terug met meer in de lijf en in de koffer. Dus
1: ja, dat kan. Ja, je wil niet als speler dat je, of als trainer, dat je spelers op die manier op vakantie gaan en terugkomen. Ja, van hoe fit begin je aan het seizoen?
0: Ik denk belangrijk is wat Jordi zei, van joh, de spelers onder die laat niet de trainer zijn die dat beslist, maar laat de trainers of de spelers onderling zeggen wat willen we bereiken en hoe gaan we het doen het komende seizoen. Zo dadelijk nog NTVV en Vios Heren.
6: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
7: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
6: Interviews.
8: Ja, te gelezen zat je op Outdoor nog bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
9: Dat vergeten ze nooit meer.
8: Nee, wij ook niet.
6: En het laatste sportnieuws.
10: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
6: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Vandaag twee blokjes van 2 uur met de voorbeschouwing op het nieuwe seizoen. En ja, als je nieuw bent bij ons, dan doe ik het altijd heel voorzichtig aan met je. Dus Mark die mocht net flaké doen. En dan gaan we nu NVV rustig opbouwen, Mark, toch?
1: Ja, dat is wel de bedoeling, ja, rustig opbouwen.
0: Kan je het aan?
1: Ja, ik kan het aan, zeker. Ja, absoluut. Nou, NVV komt eigenlijk ook wel goed uit. NVV is namelijk een club die ook wel een beetje dicht bij mijn hart zit. Ik heb er vroeger in de jeugd heb ik er ook nog een balletje mogen trappen. Met als ultieme prestatie de finale van de KNVB-beker voor D-junioren. Dus we hadden wel, op dat moment hadden wij echt een ploeg. Die,
0: ben je toen ook gescout?
1: Nee, ik ben nooit gescout. En dat is eigenlijk ook maar goed ook. Ik denk niet dat er heel veel ploegen zijn geweest die vrolijk bij mij waren geweest.
0: Okay.
2: Maar je was wel vrolijk, Mark.
1: Wat zeg je?
2: Je was wel vrolijk altijd als speler.
1: Ik was altijd vrolijk, ja, absoluut.
3: Hij is onder jouw hoede geweest, René?
2: Hij heeft samen met Jorrie heeft hij gevoetbald bij Nieuwe Tongen.
1: Ja.
2: Dus dat is al even geleden. Maar inderdaad, ja,
4: goed. Zo'n lief Jordi, hè? Niet bij mij.
2: Klopt, Jordi Hardenberg. Leuk, nog een Jordi aan tafel. Nee, goed, hadden natuurlijk een kleine vereniging. Dat was nog ruim voor de samenwerking met Herkingen was dat. Had je een D-11-tal.
0: Dat heb je met oude banden krijgen. Ja. Dit is gesprek. Een nieuwe trainer bij NTVV, Mark.
1: Ja. Nou ja, eindigde als nummer 11 vorig seizoen met trainer Sander van Tilburg. Eindigde met 31 punten met hetzelfde aantal als concurrent Flaké. Maar Flaké had een beter doelsaldo. Nou ja, nieuwe weg ingeslagen met in de vorm van een nieuwe trainer. Johan Nachtegaal, een man met al 20 jaar ervaring in het trainingsvak. Ook een bekende trainer hier op het eiland. Heeft al meerdere Flakese ploegen al onder zijn hoede gehad.
4: Vriend van de show een beetje, hè?
0: Ja, ja, en als, ja die kon je bellen.
1: Ja, en als nieuwe trainer, dan is het natuurlijk kennis maken en jouw manier van voetballen zo snel mogelijk gewend laten raken door je spelers is natuurlijk cruciaal. Maar ik vroeg ook aan Johan, wat heb je nou precies aangepast nu je binnen bent gestapt? En nou, één ding wat Johan opviel, dat was het aantal tegendoelpunten dat NTVV kreeg. Dat waren er vorig seizoen. Iemand die een gokje wil wagen hoeveel dat er waren?
0: Nee,
2: 64?
1: Het waren er 58. Nou. En hierop heeft hij de opstelling heeft hij aangepast. In plaats van het traditionele 4-3-3 is hij in 5-3-2 formatie gaan spelen. Dus een vijfmans achterhoede. En dat lijkt te werken. Want ondanks dat NTVV niet bekert dit seizoen. Vorig seizoen konden ze geen team op de been brengen. Dus heeft de KNVB gezegd van jongens, wij schrijven jullie volgend bekerseizoen schrijven jullie niet in.
5: Tik op de vingers?
4: Ja, dat is een automatische straf die je krijgt als je terugtrekt.
1: Ja. En nou ja, goed, dus geen bekerwedstrijden, dus ook minder wedstrijdritme. Maar ze hebben 5 oefenwedstrijden gespeeld en er zijn er 4 van gewonnen. Alleen van de jonge Spartaan onder 23 werd verloren. Dus dat nieuwe systeem van voetballen, dat lijkt wel te werken bij NTVV.
0: Okay.
1: Het zat ook bij NTVV, net als bij Flaké, bij de voorbereiding zat het niet helemaal goed. Net als bij Flaké gingen meerdere spelers, terwijl de trainingsperiode al begonnen was, gingen ze op vakantie. Ook gingen veel spelers meedoen met de alom geprezen omloop van Goeree over Flaké. Wat voor de nodige blaren, ingegroeide teennagels en noem het allemaal maar op.
0: Het zijn wel prestaties die neerzetten.
1: Zeker, alleen je moet het natuurlijk achteraf moet je natuurlijk wel ontgelden op een of andere manier.
0: Ja.
1: Dus dat resulteerde in een grote groep spelers met overbelasting en een grote groep spelers met kleine blessures. Maar, zo zegt Johan, gelukkig heeft NTVV de vruchten kunnen plukken van het spelen in de eerste klasse een paar jaar terug. De accommodatie ziet er tiptop uit. En we hebben een uitstekende medische staf. Dus daar wordt op dit moment hard gewerkt.
2: Ja. Dat is wel een ver verleden, hoor, wat deze trainer aanhaalt. Ik weet niet of dat nog relevant is.
4: Nee, ze hebben een dramatische tweede seizoen zelf gehad. En hij moet gewoon heel erg oppassen dat ze niet zo dramatisch gaan beginnen, volgens mij. En,
1: ja, goed, nieuwe trainer, hè. Dus,
2: ja, klopt, maar zelf de spelers.
1: Nou, minder
2: zelfs. Ja, Lars Hollaan.
1: Ja, daar kom ik inderdaad nog op terug. NTVV nam het vorige seizoen, nam aan het einde van dit seizoen afscheid van Gino van der Zand en Emiel Buijs. Deze twee heren die stoppen allebei. Emiel die wilde vooral wat meer tijd gaan spenderen aan zijn gezin. Is vader geworden, dus die heeft gezegd dat hij ermee ging stoppen.
2: Dat heb ik ook wel eens gezegd in een ver verleden. Ook handschoen aan de wilgen gehangen en daarna nooit zoveel getraind en gevoetbald als daarna. Dus
0: is hij al vanzelf terug,
2: even een jaartje rustig aan en daarna weer volle bak vooruit.
3: Ja. Dan ben je die luie zat.
1: En aan het eind van het seizoen werd ook afscheid genomen van Lars Hollaar. Die is al eens eerder benoemd, deze uitzending. Die maakte overstap naar DBGC. Ja. Maar nieuwe tongen verwelkomde Martijn Wolfert, die overkomt van het tweede elftal van DVV. En Lars Griek, die overkomt van het tweede elftal.
2: Ik denk dat dat wat optimistisch is, tweede elftal.
1: Hoe bedoel je, René?
4: Ja, hij speelde daar niet zoveel in de tweede helft.
2: Precies.
1: Okay. Nou goed, zo wordt het wel omschreven dat hij wel...
2: Misschien uit de selectie van 30 man dat het nummer 29 was. Dan kun je zeggen, het is tweede helft al.
5: Maar goed, dan de NTVV.
2: Het mag duiden.
5: Ja.
2: En ze mogen het ongelijk bewijzen. Precies. Dat heeft Bert Zwanenburg vorig jaar ook gedaan met onze vriend Joran Malipaard. Ja. Die zegt, is dat de versterking voor DVV? Hij mag het bewijzen. Dus,
3: ja, maar dat had ik ook, hè?
2: Ja. Ja, maar goed, jij bent dan nog zo van, heeft het goed gedaan. Van Bert hebben we niks meer gehoord op Facebook.
3: Ja, maar die zit natuurlijk nu in Spanje.
2: Dat heet anders Facebook, dat klopt. En TVV hebben we het over.
1: Ik wil even terugkomen op Lars Griek, die ik net benoemde, die overkomt van de tweede auto van DES. Ik vroeg aan hem van, hoe denk je dat Lars een aanvulling gaat zijn voor de ploeg? En zoals hij zegt, hoewel Lars Griek eigenlijk een aanvaller is, speelt hij in het elftal van Nachtegaal als centrale verdediger. Volgens trainer Nachtegaal is Lars rustig aan de bal en technisch heel sterk. Echt iets wat de verdediging van NTVV nodig had en heeft. Verder stromen dan ook nog spelers binnen vanuit de jeugd. Wessel Heikoop en Matthijs Groot. Deze jongens hebben al ervaring opgedaan bij het tweede elftal en zijn nu klaar voor het eerste.
5: Jeroen?
6: Ja, de tijd zal het leren. Ik heb de NTVV toch te weinig gezien. Omdat we zijn in de, zeg maar, een beetje de opstartfase zijn we wel naar Nieuwe Tongen geweest. Marcola en ik. Daar zie je toch dat daar de kwaliteit er niet van afdruipt. Lars Hollaar daarentegen is in die zin wel gewoon een flinke aderlating, denk ik, voor het team. En het enthousiasme van Johan Nachtegaal gaat wel een hoop teweeg brengen, denk ik, binnen dat team. Die gaat daar echt wel wat van maken. Niks te nadelen van de vorige trainer. Maar het enthousiasme van een Johan zal denk ik daar hoogtij gaan vieren.
5: Als je dan kijkt naar Lars Griek, Jorrie. Ik denk dat jij die iets beter kent dan wij, of niet?
4: Ja, maar hij heeft wel echt hele zware blessures gehad door de afgelopen jaren. Maar het is hartstikke fijn dat hij dus daar nu met wat minder druk en fysieke druk kan gaan voetballen, maar NTV wordt bij far de minst goed presterende club in deze competitie.
5: Wordt het dan weer een team waar heel veel balletjes erin vliegen?
4: Dat weet ik niet, maar ik denk dat ze maximaal 3 ploegen onder zich gaan houden.
5: Oké.
1: Nou, Johan die had het erover dat hij gaat proberen met NTV om tussen de top 4 en top 8. Dat zou een mooi resultaat zijn, geeft hij aan.
4: Super knap.
1: Ja, dat zou een hele mooie prestatie zijn. Maar is dan de vraag, is een nieuwe trainer het recept voor NTVV? Een nieuw systeem? Maar één ding is zeker, dat is wel zeker, de ploegen in de vijfde klasse treffen een ander NTVV dan vorig seizoen.
6: Ja, dat geloof ik ook. Daar ben ik wel van overtuigd.
5: Dus weer verrassend voor de teams die...
6: Ja, aan de andere kant, weet je, ja, je zit toch echt in de kelderklasse. Dat is ook een prachtig mooie Facebookpagina voor op Facebook. En dan zie je de meest gekke dingen zie je daar voorbij komen. Maar daar zit je wel in met een Fios NTVV.
4: Maar Fios dan niet in deze competitie?
6: Nee, maar goed, we in ieder geval dat zijn wel de ploegen die vorig jaar daar wel bivakkeerden.
5: Eerste wedstrijdje tegen Hekelingen, heren. Wat denk je dat gaat worden?
4: Dat wint Hekelingen.
5: Ja?
4: Ja.
3: Ja, is wel een vervelende ploeg.
4: En die zijn
3: vervelend.
4: Ook,
3: het is niet makkelijk om daarvan te winnen.
4: Die hebben ook wel wat versterkingen gehad. Van een oud speler die daar nu zit en zijn netwerk heeft aangeboord.
5: Oké. Ja, zo gaat dat, hè.
4: Ja.
5: Dan gaan we eens even het rijtje langs waar we een NTVV neer gaan zetten, René.
2: Tussen de 8 en de 12, maar goed, je wil een positie horen. 11 met de winterstop.
5: Oké. Mark,
3: ik heb 7 met kerst.
5: 7 met kerst.
3: Ja.
5: Jordi?
4: Ik wil niet weer hetzelfde als René zeggen, dus ik zeg 12.
5: Op doelsaldo.
1: Het zou bijna verdacht gaan worden.
4: Maar is te vaak tegenwind.
5: Is dat nog iets wat op de velden speelt? Even serieus, de tegenwind op het eiland?
4: Nee,
5: heb je daar nooit geen problemen mee?
4: Nee. Ik denk, figuurlijke tegenwind, dan kun je 2 plekken lager staan, maar anders niet.
5: En je had het overigens bij een van de eerdere teams over dat er heel veel op kunstgras gespeeld wordt bij de tegenstanders. Is dat in de vijfde klas ook nog veel of zit daar meestal?
4: Ja, de Hoekse Waard heeft een behoorlijke update gekregen. Dus alle clubs in Hoekse Waard hebben een kunstgras gekregen. Dus Fortuna Bikwik, MBSV, SSS, andere competities, ZBVA, die zijn nu allemaal op kunstgras. Dus ja, die gaan allemaal veel meer voordelen hebben als de Vlakkese clubs in deze competitie.
7: Ja. Nee, goed, daar had René Milot had het daarover. Het veld op Zuid-Beijerland was verschrikkelijk. Krijgt nu kunstgras, kan volop trainen, volop voetballen. Dat werpt zijn vrucht af. Dat zie je.
5: Is het wel lekkerder voor de trainer of ook voor de wedstrijd?
4: Beide.
7: Om te trainen heb je het gewoon nodig. Ja. Laten we het zo maar stellen. Zaterdag is een veld wat door de week niet bespeeld wordt. Daar kun je nog wel op voetballen. Maar als je echt een trainingsveld gaat gebruiken...
5: Het is toch veel lekkerder voetbal op normaal gras?
4: Zeker. Ja, natuurlijk. Zeker, als de voorwaarden goed zijn. Maar niet, zoals ze nu zeggen, te warme temperatuur in de zee. Dus heel veel neerslag in het najaar. Ja, dan gaan er heel veel mensen zijn waarop je niet kan trainen. En dus ook niet in je structuur en in je ritme komt.
3: Ja, maar ik denk met kunstgras, als je spelers in dat eerste hebt die rond de 30 zijn en eigenlijk nooit op kunstgras gevoetbald hebben en die gaan dat nu doen, dat zou denk ik sneller blessures kunnen opleveren. En als je een heel jong team hebt, dus eigenlijk die ploegen die nu zeg maar overstappen op kunstgras, die moeten ja, eigenlijk een paar jaar wachten en dan hebben ze de vruchten wanneer die jeugd doorgestroomd is.
4: Die spelers bestaan bijna niet meer. Ja, we hebben nog 1 minuut voor Fields, zie ik Jeroen.
5: Ja, van heel de uitzending nog maar 1 minuut.
6: Nee.
5: Ik wou zeggen, nee. Ik zit toch ook op mijn klokje te kijken. Oh, kom op.
4: Gelukkig.
5: Ik ga bijna hard verzakken. Maar ga nog even. De Mark's stelling is: een kunstgrasteam moet eigenlijk ook jonge spelers neerzetten.
3: Nou ja, ik denk dat de omschakeling voor oudere spelers naar kunstgras, die jarenlang op gras
5: is.
3: Ja, en dat moeilijker aan te passen is wanneer je met jeugd, die bijvoorbeeld in de jeugd al op kunstgras gevoetbald hebben.
5: Ik wil nog even van Mark Kolen weten waar dat NTVV staat met de kerst.
6: 8e.
5: Zo, maar al van diep komen. Jeroen, jij bent sneller.
6: 12e.
5: 12e. Ja, dat is toch een mooie 11e, 7e, 12e, 8e, 12e. Oh, je hebt met Jordi gesproken, zie ik. Ja. We worden dicht bij elkaar, dus gaan we met elkaar om een bakje. NTVV, Hekelingen, Herkingen, WFB, SCO 63, Vlakke, Vierpolders, Melissant. Dat is het volgende week in deze vijfde klasse. Ja, we hebben nog 1 team. Vios, gaan we zo dadelijk over praten.
8: Sportlokaal is het sportprogramma voor Goeree Overvlakke. Heb je zelf sportnieuws? Laat het ons weten. Sportredactie@omroeparchipel.nl.
5: Dan gaan we naar Zuid toe, vijfde klasse B. Het team wat op dit moment nog niet op het eerste veld mag voetballen. Jordi, je hebt gekeken naar Fios.
4: Ja, Fios en naar Zuid, vijfde klasse. Een klasse in Zuid waar echt een paar clubs spelen die in de laatste jaren niet boven de 10 punten kwamen. Maar ook wel een aantal clubs die gewoon echt een stuk beter zijn dan Fios. En Fios heeft natuurlijk ook niet de meest florissante seizoen gehad, maar die hebben wel een trainer die een bijzonder knappe prestatie bij OVV heeft weggezet. Die hebben ze nu terug in zijn eigen huis, kun je wel zeggen, met Manuel de Riese.
5: Ja, maar Manuel was meer, was dat niet zo van, joh, ik wil ze gewoon niet in de steek laten?
4: Ja, nou, ik denk dat hij gewoon de meest logische naam was. Toen wisten dat hij gaat bij OVV weg. En nou ja, dat vind ik leuk. Alleen, ja, volgens mij ook met een groep gewoon die kwalitatief arm is. En dan mag je stukken van 60 kilometer gaan rijden naar Relandia, naar Waarden, naar Kruiningen. Ja, ik zou er niet heel erg warm van worden. Maar ik denk wel meer kansen om lekkere wedstrijden te spelen dan in West.
5: In West, ja. Hebben ze nog wat spelerswisselingen gehad bij Fios?
4: Nee, niet of nauwelijks, nee. Dacht ik.
7: Nee, de trainer is de belangrijkste wisseling.
4: Ja. En voor de rest alles in de marge.
7: Ja, Manuel heeft een fantastische presentatie neergezet bij OVB door te handhaven.
5: En Fios is dan zo'n team wat het helemaal vult met spelers van het dorp?
4: Nou ja, ze hebben natuurlijk een paar jaar de insteek gehad om een aantal uit Rotterdam weg te trekken. Volgens mij is vorig jaar de Big Danny, hebben we het over gehad in onze voorbeschouwing, dat die dat dat natuurlijk een volgens mij vanuit Stellendam vanaf de boot erbij kwam.
7: En nee, die, goed, en die daarvoor wel, nog John van Leeuwen, die trainer, had een aantal jongens uit het Rotterdamse meegenomen. Wat mentaliteit erin, maar dat was ook maar tijdelijk.
4: Ja, dus nee, je moet het lekker met de jongens doen van je eigen dorp. Ik weet dat ze bij DBGC 2 altijd wel bezig zijn om jongens, want die banden zijn heel nauw.
7: Ja.
4: Maar ja, weet je, het is... Het loopt niet over van kwaliteit. Alleen dat is in die competitie zijn er misschien maar 3 of 4 teams die kwalitatief echt wat aantrekkelijker zijn.
5: Maar dus, het dorp Achthuis is altijd wel een dorp wat het allemaal samen doet. En als je dan denkt spelers van het dorp hebt, dat is ook inderdaad heel sterk samen.
4: Ja, ik durf dat echt niet te zeggen, want zo diep ben ik niet belezen op het dorp Achthuis.
5: Nee, nou ja, als je echt de verhalen ziet van Achthuis. En ja, dat is bijvoorbeeld dat, nu dat met klopt, de Kate weer. Maar echt wel heel veel samen doen.
7: Ja, goed, maar ze gaan het jeugdvoetbal doen ze ook samen met een Bommel en met OFB. Dus eigen jeugdelftal is er al niet. Het is samenwerkende jeugdorganisatie. En ga je dan daar de vruchten van plukken? Wel, de spelers, je houdt ze min of meer aan je vereniging gebonden. Maar op het moment dat ze oud genoeg zijn om de overstap te maken naar de senioren, kiezen ze dan voor OFB omdat ze dat leuk vinden, kiezen ze dan voor de Bommel omdat ze daar meer kans zien, of kiezen ze dan voor Vios. Ja. Dat is lastig. Ja.
5: Maar als ze de keuze gemaakt hebben, gaan ze het veld op. En de eerste wedstrijd is tegen DVO 60. Vervolgens volgen er nog een paar René en dan hebben we kerst. Waar staan ze?
7: Het is...
4: Ze moesten eerst toch tegen Smedic, want die was toch omgedraaid?
7: Voor het veld. Vanwege het veld.
5: Nee, maar goed, excuses.
7: Dat dus, maakt op zich niet uit. Maar
5: dank je wel. Kan dit er nog uitgeknipt worden? Smerdink gaan ze uit. Tuurlijk, afstanden maken.
7: Competitie met 12 ploegen. Je pakt 2 dobbelstenen en je gooit. Waar staan ze met de kerst? 9e.
5: Oké. Mark,
3: ik heb ze op de 5e plaats staan.
5: En is dat dan gebaseerd op andere zaken? Dat hij dan met...
3: Nee, wat Jordi eerder aanhaalde, waarde. Als die in de laatste 5 seizoenen 20 punten hebben gehaald, dan is dat denk ik veel.
4: Rilandia,
3: ja.
5: Ja, dus het is meer de teams die in die competitie staan. Oké.
3: Ja.
5: Jordi?
4: Ja, ik denk dat ze die 2 onder zich houden en dan 10e staan.
5: Oké.
1: Ik zeg 7e.
5: Dan kijk even de overkant.
6: 8e, 9e, maar dat is puur op basis van de trainer die absoluut met beide benen op de grond staat. En heel goed weet wat hij in huis heeft. En heel goed weet hoe hij daarmee om moet gaan.
5: Okay.
7: En ze ook op de juiste plek neerzetten, spelers. Dat is ook niet onbelangrijk. Ja.
5: Heren, ik denk dat we er bijna doorheen zijn als ik zo naar het klokje van gehoorzaamheid kijk. Jordi, welke ploeg gaat ons meest verbazen komend seizoen?
4: DVV, omdat ze in de eerste klasse gaan blijven.
5: Mark?
6: Vlakke.
7: WFB.
3: Herkingen.
5: En waar vliegen de meeste doelpunten binnen?
3: Waar de meeste binnen vliegen? Oei, dat is een hele goeie.
1: Voor of tegen?
7: OFB.
5: Jeroen?
6: DVV.
4: OFB of Den Bommel?
6: Nou, DVV dan, waar ze erin... DVV die erin prikt, hè?
5: Dus, ja.
4: Anders maken ze er een tegeltje van, hè? Ja.
1: Ik zeg DVV.
5: Had ik jou al gehad, Marco?
3: Nee, ik durf niet te zeggen. Ja.
9: Volgende. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
11: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. President Zelensky meldt dat steden sinds gisteravond vrijwel onophoudelijk zijn bestookt, onder meer in Zaporizhia en Odessa. Een deel van de drones werd neergehaald. Zelensky bekritiseert de internationale gemeenschap omdat een krachtige reactie op de Russische escalatie uitblijft. Ondanks het aankomende landelijke vuurwerkverbod verwacht voormalig BBB-leider Caroline van der Plas niet dat de overlast stopt, zegt ze in de Telegraaf. Ze is sceptisch over de effectiviteit omdat raddraaiers volgens haar toch illegaal vuurwerk blijven afsteken. Terwijl de politie juist hoopt op minder incidenten tijdens de jaarwisseling, vindt Van der Plas dat het verbod vooral goedwillende burgers treft. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars van start gegaan. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
12: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment. De beste bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment. De beste

0: door Pluto Sport.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
2: En de bal komt er helemaal vrij. En wat slecht ingeschoten. De bal blijft hangen.
1: Interviews.
3: Maar dan denk ik, nou, als scheidsrechter mag je dat ook een beetje aanvoelen. Hè?
1: En het laatste sportnieuws.
4: Hij zet de eindtijd neer van 28 minuten en 29 seconden.
1: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Maarten de Korte.
5: Aflevering 604, jaargang 22, week 37 van het jaar 2026. We zijn er weer na de zomerstop. Dit is de voorbeschouwing op het nieuwe voetbalseizoen met de andere listen en hun voorspellingen. Aan tafel René Hanenberg, Mark Lagendijk, Joris Smit, Jeroen Witte en Mark Kolen. We doen het in twee blokjes. Tot 4 uur is dit Sportlokaal, de voorbeschouwing.
6: Omroep Archipel.
5: Heren, goedemiddag. En daar gaan alle lampjes aan. Welkom, welkom, welkom.
7: Maarten, goedemiddag.
5: Ik heb ze getraind om niet te veel op elkaar in te lullen. Maar dan zeggen ze helemaal niks meer.
8: Goedemiddag, Maarten.
9: Dag, Maarten.
8: Wat fijn dat jij er ook weer bent.
5: Dankjewel, dankjewel. Allemaal een beetje zitten, jongens.
7: Ja, uiteraard. Het is fantastisch om weer aan de vooravond van het nieuwe seizoen te staan. Laatste bekerwedstrijd en daarna gaat het helemaal los.
5: Realiseer je wel dat je rond de kerst allemaal afgerekend wordt, Mark bijvoorbeeld? Want dat is...
9: Dat is niet erg.
5: Oké.
9: Nee, dan... Kijk, ik heb een voorspelling gedaan, dat hebben we allemaal gedaan. En als ik fout zit en het is ten gunste van alle clubs... dan ben ik heel erg bereid om een boetekleed aan te trekken... Okay. En ik hoop dat dat gebeurt, want dan gaat alleen maar goed met de Flakese clubs.
10: Het is fijn, hè? Want dan gaan mensen gewoon tegen je praten van je zat mis. Dan heb je in ieder geval een opening van een gesprek.
5: Ja, dat is ook zo. En dan kan je ze ook uitnodigen om volgend jaar bij ons aan te schuiven dat ze zelf mogen doen.
10: Zo is het.
5: Dat is ook nog wel eens een keertje zo. Mark Kolen, vorige met de terugblik was je halverwege aanschuiven. Nu mag je helemaal meedoen. Ben je zin in?
8: Ik heb er ontzettend veel zin in. Okay. Echt ontzettend. Ik ben helemaal in mijn rol gekropen als sportjournalist. Echt lopen lobbyen waar je u tegen zegt. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden.
5: Jullie realiseren toch dat we per team ongeveer 7 minuten hebben? Ja, nee,
7: dat gaat lukken.
5: Ja. We hebben nog een technicus die ook meepraat. De man die de enige met zweetdruppels volgt me op z'n voren. Of Jeroen.
11: Nee, we gaan het goed hoor. Gaat goed. Ja, nee, zeker. We zijn er weer bij. Nee, heerlijk, we gaan weer beginnen.
5: Ja, normaal gesproken is het tot 6 uur. Vandaag doen we 2 uurtjes tussen 2 en 4. En tussen 4 en 6 gaan we die weer herhalen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen gaan bereiken. We gaan nemen alle teams, proberen we door te nemen. En te kijken wat jullie ervan vinden. En ik heb aan de heren verslaggevers gevraagd om zich te richten op een bepaald team. Om de afzet te geven. En dan beginnen we eens met de eerste klasse. Normaal gesproken doen we die altijd aan het eind van het programma. Maar ze belden me steeds op van we hebben te weinig tijd. Nou ja, dan doen we ze maar aan het begin. DVV 09, uitkomend in de eerste klasse D. René, wat heeft DVV gedaan om het nieuwe seizoen te gaan beginnen? Zijn er nog wat wissels geweest? Is er wat gekocht, verkocht?
7: Kopen doen we niet, verkopen ook niet, Maarten. Het is altijd met gesloten beurzen. Dat gebeurt hier op het eiland.
5: Nou, zijn ze ook komen en gaan dan van de mensen?
7: Er zijn altijd spelers die gaan. En de meest opvallende bij ons was wel Joran Maliepaard. Die is vorig seizoen bij ons teruggekomen vanuit DBGC. Was eigenlijk al afgeschreven en dood en begraven in sporttermen. Maar heeft een... heel mooi seizoen gedraaid, fantastische doelpunten gescoord. Heeft bijgedragen aan de promotie naar de eerste klasse. En toen het zover was, toen zei hij van... jongens, ik ga de club verlaten.
5: En zijn er nog voor spelers voor aangetrokken of gekomen om dat op te vangen?
7: Dat was eigenlijk al in de winterstop was dat al in gang gezet. We hebben vorig seizoen hebben we 2 spelers verloren, als ik het zo mag noemen, aan Heinenoord. Die jongens die gingen naar een eerste klasser. Even kijken, Joost van der Veer. En natuurlijk, even kijken, Luc Korver, dank je wel. Even de juiste naam erbij. Die zijn in de winterstop zijn die teruggekomen. Joost van der Veer was niet speelgerechtigd. Luc Korver wel om economische redenen vanwege een verhuizing. En die heeft natuurlijk het seizoen afgemaakt, heeft daar ook bijgedragen. Joost van der Veer heeft het seizoen in het derde afgemaakt. Was een beetje plezier in het voetbal verloren bij Heinenoord. Hebben we deze week kunnen lezen in een interview met Voetbal Rotterdam. En die heeft daar in het derde gewoon een beetje lopen vlieren fluiten. Heeft spelers daar doelpunten laten maken die normaal gesproken vanaf de doellijn nog niet kunnen scoren.
5: En nu weer terug bij het eerste voor het komende seizoen om te gaan spelen. Trainer Harry Akkermans, derde seizoen dat hij gaat trainen bij DVV. hoor je van de spelers of die dat lekker zien zitten? Ja, ik neem aanval wel. Maar...

0: Bedoel je...
1: Wat ben met Harry verder?
2: Ja, goed, ik zou niet weten wat daar mis mee is. Het is, het is een vakman...
3: Gooi maar een balletje op, ja. Moet er toch een beetje roering erin krijgen.
2: Nee, dat klopt. Maar op het moment dat je als... iedere speler wil zo hoog mogelijk voetballen... vindt zichzelf vaak de beste van het elftal. En daar heb je soms wat hulp bij nodig. Ja. En de trainer die kan je daarbij helpen. En de ene trainer die doet dat met de vuist op tafel van harder lopen en... Maar goed, je hebt ook trainers die zeggen van... als je nou eventjes iets eerder een metertje of 2, 3 naar links gaat... dan sta je precies in de rug van die tegenstander. Dan zien ze je niet. En als je dan gaat lopen, als die bal teruggaat naar de middenveld... dan eroverheen. Ja, als je zo wil leren voetballen, dan zou ik zeggen... ben je op het juiste adres.
4: Okay. De energie spat er vanaf de afgelopen 2 wedstrijden. Dus daar doet Arie iets heel goeds in. Ja. Dus dat is alleen maar tof dat je dat terugziet. Dus die gasten gaan echt voor elkaar en voor de staf door het vuur, volgens mij.
5: Maar ook dan eventjes terugkomend op die opmerking van René... over Joost van der Veer plezier terugkrijgen in het spelletje. Ik heb op basis van 1 wedstrijd DVV gezien... maar dat plezier is wel terug bij Joost. Dat spat er inderdaad wel af, René.
2: Nee, dat klopt, Jeroen. En dat is ook eigenlijk waar DVV vorig jaar een beetje op vastliep. We hebben natuurlijk een fantastisch seizoen gedraaid. Schitterende voorsprong genomen. Net niet vast kunnen houden. Want op het laatst vielen de doelpunten wat stroever. En nu met Joost in de spits en daar lopen de mensen omheen. Jurgen van Bergen, Bart Jelle van Dam, Jens... En Masterbroek, dan heb je heel veel diepgang, heb je heel veel beweging. Dus ja, dat met die energie en de verrassing en de diepgang... ja, daar zullen ze de punten mee moeten pakken dit jaar.
3: Allemaal nieuwe verenigingen waarschijnlijk die ze tegenkomen. Jordi, jij kijkt wel eens meer over het randje van Flaké heen. En wat denk je dat DVV gaat doen in die eerste klasse met die nieuwe teams?
4: Zij gaan op een hele positieve manier verrassen. Door die energie, door die fitheid, door die felheid. En zij gaan zeker 3, 4 clubs onder zich houden. En uiteindelijk handhaven.
3: Ja. We gaan het nu noteren.
4: Dat mag.
3: Even een rondje doen, jongens. DVV 09. Mark Lagendijk, wij staan hier met Kerst.
6: Ja, ik heb het ingevuld en naar je toegestuurd. Alleen, ik kan het nu niet... Ik denk niet dat ze gaan degraderen. Ik heb aangegeven waar ik denk dat ze met Kerst staan. Ik dacht 7, 8 of 9e plaats.
3: 8 plaats had je zeggen. 8 plaats. Ja. Ik heb heel veel papieren. Maar
4: en dat is een poeltje van 14, toch? Dus, ja, dus dat betekent dat 5 ploegen, 6 ploegen onder zich.
3: Waar denk jij dat ze dan komen? Op welke plaats, Jordi?
4: Volgens mij heb ik ook rond plek 8 gezegd. Want ik heb een aantal ploegen nu uit die eerste klas gezien. En een aantal ploegen zijn echt minder goed en minder fit. En daar gaan zij echt het verschil mee maken. Ja. En zeker thuis op het gras. Er zitten veel kunstgrasploegen bij. Veel voetballende ploegen. Ja, dat is voor DV volgens mij fantastisch.
3: Ja. Ja. We gaan meneer Marcolo. Waar denk jij dat ze staan met Kerst?
7: Nou, gebaseerd op de wedstrijden die ik van ze heb gezien... en de fitheid en de gretigheid vooral waarmee ze het veld opstappen. Bij de Kerst denk ik van de 14 ploegen... ik denk dat ze wel minimaal 7e durf ik wel te zeggen. 7e, 6e misschien zelfs.
3: En Jeroen?
5: Nou, die heeft inderdaad Joost van der Veer gezien. Die hebben we al besproken. Timo Kroon, ook in die zin een redelijk gearriveerde speler bij Stellendam... Volgens mij naadloos komt hij in het team van DVV. 2 absolute versterkingen. Daarbij zegt Harry Akkermans, heb ik nog even gesproken... na die wedstrijd, na de jonge Spartaan. We gaan de eerste 4 wedstrijden gaan we gewoon lekker voetballen. Dan klappen we er vol in. En na 4 weken kijken we wel, 4 wedstrijden kijken we wel waar we staan. En ik denk ook wel dat gaat gebeuren. En,
3: maar ik vraag het aan jou een paar wedstrijden verder rond de Kerst.
5: Ja, dan staan ze ook wel rond de 6e, 7e plek.
3: En René, wat denk jij?
2: Ik ben heel voorzichtig en bescheiden. Ik zet ze op de 9e plek. En dat zou fantastisch zijn om daarmee mee te beginnen.
3: Een nieuw fenomeen op het eiland. De ploegen komen soms zondagverenigingen tegen. Dat hebben zij onder andere. Halsteren, Zondag, Kruisland en Unitas 30 op de zondag. Wat betekent dat voor het speelschema? Weet iemand dat zo even schouten?
2: Op zich, het schema voor de zaterdagclubs, dat verandert niet. Je voetbalt gewoon op zaterdag je wedstrijden tegen de zondagclubs. Maar wel op een later tijdstip. Dus er zijn wedstrijden om 5 uur, om 6 uur en om 7 uur... die dan
3: uit. En dat zijn de uitwedstrijden?
2: Dat zijn de uitwedstrijden. De uitwedstrijden worden gewoon op de tijd van... Ja, de zaterdagclub ingebracht.
3: Dus wel om 2:30 beginnen we.
4: Maar de eerste seizoen zelf heeft DV daar geen last van. Dus alles 2:30 of 3:00.
3: Ik begreep het. En volgens mij de andere ook niet bij... De
4: jonge Spartaan heeft er eentje om 5:00. Begin oktober.
3: Oh, in begin oktober. Ik dacht dat die ook tweede seizoenshelft pas zaten. Ja, wij zaten met ons programma van 6:00 stoppen we. Wat gaan we daarmee doen, jongens? Maar goed, uitwedstrijden zijn we toch meestal niet bij. Dus we gaan het wel proberen zo goed mogelijk aan te kleden. De eerstkomende wedstrijd volgende week is het thuis tegen Halsteren. Jordi, Halsteren, dat is toch een zondag- en zaterdagvereniging?
4: Nee, de zaterdag is vorig jaar gestopt. Dat was een gedoe met de bommel in de competitie. Dat ze halverwege wilden uitstappen en toen met een jeugdteam door zijn gegaan. Toen Henk Vos daar trainer was. Dus die zijn helemaal eruit. En alle bal op de zondag. En daar hebben ze onder andere het zoontje van De Nooyer gehaald. Oud-prof van een jaar of 28. En andere oud-profspelers. En ze hebben Jasper Gunther van WAS weer teruggehaald. Dus die zetten vol in op meteen... weer promoveren. Alleen, ik ben wel benieuwd volgende week DV tegen Halsteren. Want ik ben benieuwd of Halsteren tegen het gif van DV aan kan voetballen. Of dat ze gelijk gefrustreerd raken. En ik denk een hoop tegenstanders een kopje gaan verliezen tegen DV.
3: Ja. En dat zei ik vorig jaar dat ze weer verrassend. Wat is dit voor team? Hoe spelen ze?
4: Ja, en ja, zeker daarom in de eerste seizoen zelf punten pakken. Snel aanhaken. Ja. En ik weet dat volgens mij Jeroen de wedstrijd vorig jaar MCC thuis versloeg. En dat hij zei 90 minuten schuim op de bek op de achterlijn nog ballen veroveren. Ja, dat is wel de kracht van DVV.
3: Ja.
4: En het leuke is, ze gaan ook in deze competitie oud-profs tegenkomen zoals De Nooyer. Maar ook El Alucci, die is bij Willem II weggaan deze zomer. Die is naar Kruisland gegaan. En die blijft daar spelen zolang Qatar niet komt. En volgens mij las ik dat bij Heijn Noord een oud-speler van Heerenveen is aangewaaid 2 weken terug.
3: Oké.
4: Dus dat zijn wel toffe dingen.
3: Dat zijn wel leuke. De programma is nog niet ingedeeld voor volgende week. Maar ik heb het vermoeden dat bij DVV wel een verslaggever zou zitten. Zomaar ergens vaag heb ik het. Oké, jongens, dit was DVV. We hebben nog een paar teams te gaan. Dan schakelen we nu door naar de tweede klasse D. Daar vinden we de jonge Spartaan. René, je hebt ook even gekeken voor ons naar de jonge Spartaan. Gaan inkomen en wat zij gaan presteren het komende seizoen.
2: Ja, ik denk dat het lastig gaat worden voor jonge Spartaan. Vorig jaar natuurlijk in het Zeeuwse. Verrast met een hele matige start van de competitie. Verrast met een schitterend slot van de competitie. Ook periode gepakt, meegedaan voor promotie naar eerste klasse. Maar net tekort. En dan kom je in West in de tweede klasse terecht. Dat is eigenlijk de eerste klasse E. Het is eigenlijk een light eerste klasse. Als je kijkt wat je daar gaat tegenkomen aan teams. Vorig jaar alles zo'n beetje van voor naar putten bovenaan geëindigd. Of net niet bovenaan. Brielen, Zuidland, Hellevoetsluis op 47 punten, 46 punten. Ja, dat zijn ploegen die proberen al jaren richting die eerste klasse te gaan, maar die kunnen die stap net niet zetten. En het is altijd van, ja, wat komt er bij die clubs bij? Wat komt er bij die clubs weg? Ja, goed, en bij jonge Spartaan een aderlating met twee stoppende spelers. Wel wat onbekende namen terug en een heel verrassende, Joep de Geus. Bij Stellendam, dat komt later waarschijnlijk nog in de uitzending ter sprake. Er is natuurlijk vorig jaar heeft daar wat gerommeld. Leo had een contract voor het aankomend seizoen. Dat werd verfrommeld, Leo de Geus. En Leo en Joep zijn opgedoken bij de jonge Spartaan. Een hele leuke versterking voor Spartaan.
3: Mark, wat denk jij van de Spartaan? Heb je er nog een beetje over nagedacht?
7: Nou ja, ik heb het idee dat jonge Spartaan vooral aan het einde van het seizoen dan ontbrak het een beetje aan de fitheid. Dan zag je ook vaak dat, tenminste dat heb ik gezien in een wedstrijd tegen Prinsenland, dat de laatste 10 minuten, dat is toch een beetje de Achilleshiel van de jonge Spartaan. Dus dat is nog wel iets waar misschien een beetje aan gedacht moet worden. Want tenminste wat ik dan gezien heb, dat in die laatste 10 minuten dat je dan of een gelijkmaker of misschien nog een verlies en tegendoelpunt voor je oren krijgt. Dus misschien dat fitheid dan nog wel iets een rol kan gaan spelen bij de jonge Spartaan.
3: Heeft dat dan te maken met de trainingsintensiviteit? Moeten ze niet naar 3 keer in de week?
7: Nou ja, goed, weet je, ik ben geen trainer, maar wat vooral denk
3: je. Je bent wel fit.
7: Ja, nou ja. Nee, maar waar het denk ik, dat, daar ben ik in ieder geval in mijn onderzoekje ben ik daar gekomen. Ik heb wel gemerkt dat voorbereiding een heel erg belangrijk aspect is binnen het voetbal op Vlakke. Daar kom ik zo meteen ook nog uitgebreid op terug.
2: Jordi? Ja, goed. Periodisering, laten we het er maar bij halen. Je hebt natuurlijk een. Je kan spelers niet onbeperkt belasten. Nee. En dat is, het, nee. dat is een probleem. En dat moet geleidelijk. En op het moment dat je met een goede voorbereiding kunt starten. Met fitte spelers. Die in de zomervakantie wat hebben doorgetraind. Niet 3 weken op kos lang leven. Nee, we gaan lekker los. En met wat extra bagage terug in het vliegtuig, maar niet in de koffer. Dan is het lastig om een goede start te maken.
4: Harry Akkermans en Ben Merel, we hebben de lat echt wel zoveel hoger gelegd als het gaat om fitheid. Die gasten zijn topfit, joh. Dus daar maak ik me helemaal geen zorgen om. Alleen, er zitten een aantal hele goede ploegen zijn erbij gekomen. Ze hebben gelijk HVC volgende week uit de Hoek van Holland. Ja, dat is eigenlijk een titelkandidaat. Alleen, ik lees tot nu toe in de verslagen dat zij bijna omkomen in de blessures. Dus dat zou natuurlijk lekker zijn als je zo'n titelkandidaat in het begin treft en die niet compleet zijn. En bij de jongens Bataan is op de
2: puntje nieuwe. Puntje pakken en 2 stelen. Gewoon met 3 punten beginnen.
4: Ja, nou ja, weet je, kijk, Sjaik naar de nieuwe spits. Die heeft in de voorbereiding nog lang niet alles meegedaan. Want die is herstellende van een zware blessure die ergens anders heeft opgelopen. Maar ja, kijk, vorige week tegen DV was gewoon duidelijk. DV heeft giga veel kwaliteit in de voorste linie. Bij de Spartaan ontbreekt het daaraan. En,
5: al jaren.
4: En daardoor zit een groot verschil. Maar na vorig jaar zeg ik top 6 in de periode. Ja. Ik durf niks anders meer te zeggen.
6: Ja, ik denk wel dat Ben Mierop na een aantal wedstrijden weet waar hij de spelers moet scherper maken. En ik denk dat ze dan toch wel een wat stroeve start hebben. Maar dat weer een eindschot aan zit te komen in het tweede gedeelte.
4: Dat is wel het patroon bij veel clubs die hij heeft getraind.
5: Ja, dat is inderdaad zo. Alleen op dit moment heeft de jongens Praag gewoon een gigantisch keepersprobleem. Joël Kroon, zijn knie, die raakt op slot tijdens zijn werk. Die is alle minuten is die geopereerd. Tim Melisande heeft volgens mij afgelopen week heeft hij zijn schouder uit de kom gekiept. Dus Casabas die blijft over. Was eigenlijk niet op voorhand de eerste keeper binnen de selectie van Ben Mierop. Nou, je zei het net al, check naar Touré. Stond er ook weer naast met een blessure. Mierop, het broertje van Ben, die is er ook nog niet. Gerben van der Welen, vooral die laatste. Dat is echt een aderlating voor de jonge Spartaan. Joep de Geus, een uitstekende speler. Ik was echt ontzettend blij toen ik de naam hoorde dat hij erbij kwam. Maar die moet echt nog wel stappen gaan maken. En daarbij een Xander Roos, die vertrokken is. Ook niet echt een vaste basisspeler. Maar die is er ook niet bij dit seizoen. Ze missen nogal wat bij de Spartaan. Dus ik zie daar een de jeugd die eraan komt. Een Robijn is ook voor een half jaar naar het buitenland. Ja. Die Jasper, dat was echt wel een potentiële eerste elftal speler. Die mis je ook. Ze gaan het echt heel lastig krijgen.
7: Maar loopt er niet nog wat bij het tweede, of bij de onder 23 doorgestromen?
4: Er zijn hele goede jeugdspelers nu bijgekomen. En dat komt wel goed. En ze hebben gewoon ook weer. Kijk, ze hebben.
2: Maar dat heeft tijd nodig. Maar krijg je dat in de tweede klasse?
4: Nou, je hebt VFC uit Vlaardingen, wat gewoon de titelkandidaat is. Die zijn echt gruwelijk goed. Je hebt HFC, die normaal gesproken, als ze helemaal compleet zijn, goed zijn. Dan heb je Hellevoetsluis, heb je Zuidland, die gewoon goed zijn. Brielen, daar rommelt het ook behoorlijk. Maar die horen eigenlijk in die top 5 te spelen. Maar dan heb je wel de top 5 gehad. Je hebt ook een Verburg, een Sparta AV en een Sion 15, erin zitten.
5: 14 of 15 nieuwe spelers hebben Sparta.
4: Ja, maar ik heb iemand daar gesproken die heel nauw betrokken is. Die zei, het gaat elk jaar een stapje achteruit. En dit jaar zou zomaar het jaar kunnen zijn dat we eruit kukkelen. En er zitten gewoon 3, 4 echt zwakke ploegen. Of echt zwakke, gewoon zwakker ploegen als de jongens Spartaan. Dus ze blijven er zeker in. En ze gaan achter die top 5 die ik net noemde, gaan ze gewoon een wedstrijd winnen. En wellicht een goede periode pakken.
3: Zeg het maar dan. Ja, waar staan ze bij kerst?
4: Top 6 in een periode. Oh nee, top 6. Bij kerst misschien nog geen periode. Maar top 6.
3: Marco.
7: Ik zeg 8e.
3: 8e. Even kijken, waar sta je? Oh, hier sta je op mijn lijst. Ja, mijn kerst, jongens, ik ga jullie afrekenen, hoor, meneer Lagendijk.
6: Ja, ik heb iets positiever dan mijn naamgenoot Mark. Ik zeg 7e plaats met kerst. En ja, van daaruit gaan we weer verder kijken.
3: Dan gaan we even naar René.
2: Ik ben het met de Mark aan de linkerzijde, ben ik het eens. Ook 7e plek, Maarten.
3: Dan moet ik eens zitten kijken wat er zo links is. Je moet het niet te moeilijk voor me maken, jongens. Nee. Het is voor mij nog de eerste uitzending dit seizoen. En Jeroen?
5: Ik herhaal de woorden van Ben Mierop vorige week eventjes gesproken. Handhaving zonder na-competities blijven er net in.
3: Oh, dus dat betekent met kerst rond?
5: Ja, dan is het, als ik even op mijn lijstje kijk, dan is dat ergens plek 11.
3: Okay.
6: Het verbaast me wel dat hij dat dan zo zegt.
3: Dat ben dat zegt.
6: Of is hij heel voorzichtig? Want ja.
2: Een klein beetje indekken misschien.
4: Vorig jaar was hij niet zo voorzichtig.
6: Nee, maar dat maakte hij waar. Dat uiteindelijk maakte wel. Hij ook waar. Ja, ik bedoel, geef hem credit daarvoor. Maar dat hij nu zegt, ja, ik vind dat wel een signaal van.
4: Hij weet gewoon dat het een zwaardere competitie is. Punt.
3: Ja, nou.
6: En ja, maar het lijkt
3: is dan een reële benadering.
4: Ja, ze moeten eerst maar aanpikken bij die top 5.
3: We gaan in ieder geval meemaken, jongens. En zeker weten, Ben, die doet geloof ik. Maar lekker met het team, het kerstdiner. Zo dadelijk gaan we verder met de volgende derde klasse.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
6: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
1: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
8: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: Dat is wel langs de velden, dan gaan we van alles weer meemaken. We komen in de derde klasse D terecht. DBGC, de Bommel Stellendam. En dan roep ik altijd in de zin, Mark Lagendijk, ga je gang. Ja. Jij hebt even gekeken voor ons, Mark. Laten we beginnen bij, bepaal ze allemaal waar je begint trouwens.
1: Nou, ik heb bovenaan Den Bommel staan op mijn lijstje. Achtste seizoen voor Dennis van Gils. Die is daar officieel lid van de inventaris. Die ziet de speler weggaan. Patrick Vrolme, gestopt. Maar ze hebben wat spelers erbij gekregen. En Bas van der Sluis en Sam Vos die kwamen van DBGC over. Vanuit Otgersplaat OFB kwam Kelvin Goemaat over. En vanuit Herkingen Jari Jongejan.
2: Zouden die ook gekocht zijn?
1: Ik durf het niet te zeggen.
3: Je zegt nu ook,
0: nee, maar goed,
3: ook gekocht.
0: Nee. Maar goed, er wordt geschoven met spelers. En bij je eigen club net niet het eerste elftal halen. Wat onmin met een trainer. Een slecht seizoen, een blessure. Ja, op het moment dat er dan een club als Den Bommel komt en zegt... ja, bij ons ben je toch wel bijna gegarandeerd van een plek.
1: Maar dat zou voor Bas van der Sluis en Sam Vos kunnen opgaan. Want ja, die stonden niet regelmatig bij de eerste elf. Ja, ik denk Bas van der Sluis omdat er wat blessures waren. En ja, dat gold eigenlijk voor Sam Vos ook. Maar en Kelvin Goemaat en Jari Jongejan... ja, die waren bij hun oude clubs toch wel verzekerd van een basisplaats.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar ja, goed, dan kan ik me voorstellen dat zo'n Jari Jongejan... en Kelvin, die heeft natuurlijk al bij Brussel... Boys in het verleden gevoetbald, toch?
0: Ja, klopt. Die is ook
1: die zullen denken, nou, ik wil eens een stapje hoger. Het is leuk dat we met OFB naar de vierde klasse... en vanuit Herkingen vijfde klasse naar de derde klasse toe. Ja, voor hem een goede uitdaging. En misschien dat die andere jongens die denken van... ja, ik wil toch...
0: Maar je kon wel op een knollenveld te spelen. Tenminste, dat zijn de woorden van de trainer, hè?
3: Nee, het is echt een verschrikkelijk slecht veld. En dat gaat niet veranderen. En zeker niet. We hebben natuurlijk een super droge zomer gehad. En daar gaat DBGC ook heel veel last van hebben. Maar ze voorspellen nu echt een heel nat najaar. En dan kun je er vergif op innemen dat het spannend gaat worden voor de clubs.
0: Ja. En dan is Fios afgelopen week kon nog niet spelen. Komende week moet hij nu nog een ander veld hier gaan zoeken. Wordt er in de Bommel dan ook werk gemaakt van dat veld?
3: Ik heb geen flauw idee.
0: Jongens, komen jullie wel eens langs de Bommel of rij je hard door?
1: Nou, ik weet niet wat je mag doen als de onderhoud door de gemeente gedaan wordt. Want je zou zeggen, joh, gaat zoveel mogelijk plat rollen. Maar dat is mijn... Ja, ik ben niet... ik heb geen groene vingers,
0: zeg maar. Ik ben geen grasmeester.
1: Ik ben geen grasmeester.
0: Jeroen wel. Jeroen is echt een grasmeester, volgens mij.
4: Ik denk dat, Fios is zojuist aan de beurt geweest. Er waren ze iets wat verkeerd aan de gang gegaan met de planning. Dus ik denk dat... DBGC is natuurlijk al een tijdje geleden aan de beurt geweest. Dus ik denk dat de gemeente het gewoon denken... ik vul het me ook maar in... maar dat de gemeente daar allemaal een beetje succes... langs gaat.
0: En er ligt een meerjaren onderhoudsplanning, Jeroen. En dat is onderdeel ook van de harmonisatie. Maar dat wordt hier niet besproken, want dan hebben we nog te weinig tijd. Maar goed, de velden die zijn om de beurt, zijn die aan de beurt voor onderhoud en renovatie.
5: Oké, we gaan het weer meemaken. Je had er drie te gaan, Mark.
1: Ja, na Den Bommel heb ik dan DBGC opstaan. En Ben Hoogwerf, zijn tweede seizoen. Vorig jaar natuurlijk met de na-competitie gepromoveerd. Dus DBGC is in de Hosanna-stemming. Ze zijn wel drie spelers kwijtgeraakt. Bas McCloud, die is gestopt. En dan Sam Vos en Bas van der Sluis naar Den Bommel toe. En er was eerst aangekondigd dat twee spelers terugkwamen... of naar DBGC kwamen. Terugkomst van Brian Bouwers vanuit Herkingen. En de overstap vanuit Nieuwe Tongen NTVV van Lars Hollaar. Maar afgelopen week, ik denk twee dagen geleden... zag ik een bericht op de website van DBGC... dat er nog 7 spelers worden verwelkomd in de selectie.
0: Zo.
1: Ja, en ik zal een paar komen uit de jeugd van DBGC. Tom Kant en Finn Nelis. Vanuit de jonge Spartaan Diesel de Geus... En Kai Moerkerke. Kai Moerkerke die had gehoord bij DBGC... daar hebben we een keepersprobleem. Dacht hij, nou, dan ga ik daar een praatje maken met de TC. En hij heeft de overstap gemaakt. En ja, nu hebben ze dus bij de jonge Spartaan ook een keepersprobleem. Maar ja, daar had hij misschien niet kunnen voorzien.
4: Nou, dan gaat Kai het verschil daar ook niet in maken.
1: Nee, dat is misschien zo. Ik neem ook aan dat Kai bij DBGC gewoon de keeper in het tweede wordt. Maar ja, wat bij DBGC dan opvalt is Siebe Schets. Die is uit Middelburg afkomstig. Die is begonnen bij SV Walcheren. Via de JVOZ, die jeugdopleidingsvoetbalorganisatie Zeeland, is hij naar de jeugdopleiding van Feyenoord gegaan. Daarna Twente. In 2018 bij Go Ahead Eagles betaald voetbal. En heeft ook nog een periode bij FC Dordrecht gespeeld. Raakte geblesseerd. Is wat bij een Excelsior 31 gespeeld, een amateurclub. Maar via zijn vriendin die bij de dames van DBGC speelt, gaat hij bij DBGC dit seizoen voetballen. Ja, het is natuurlijk aan de trainer Ben Hoogwerf om te bepalen wat dat hij kan. Bob Legiersen, die is in de jeugd bij DBGC begonnen, is daarna in de jeugd van Spijkenisse, BVV, Barendrecht en Brielen gaan spelen. In 2023 vanwege werk te druk gestopt met voetballen. Hij woont nu in Rotterdam en hij wil weer gaan voetballen en doet dat bij DBGC.
5: Oké, dus dan kom je uit Rotterdam, kom je bij DBGC terecht.
4: Maar een prachtig mooi lijstje. Maar Bas McCloud die weggaat, dat gooit DBGC toch twee stappen terug, of niet?
3: Nee hoor. Nee, ja.
1: Hier een oud-trainer van DBGC zou het kunnen zeggen.
3: En dat zeg ik heel stellig. Dat is natuurlijk, het is een geweldig voetbal. Het is het klootzakje van het team. Hij zorgt ervoor dat dingen op scherp gezet worden. Maar uiteindelijk, en Ben Hoogwerf was afgelopen week de gast in de WFB Inside podcast. En die zei ook, ja, het is absoluut geen trainingsbeest. Daar houdt hij gewoon niet zo van. Als jij een Bob Legiers, een Lars Holler, een Brian Bouwens en een Siebe Schets. En als al die jongens gewoon fit worden, want bij Siebe is het wel dat hij gewoon een zeer serieuze blessure heeft gehad, waardoor hij moest stoppen met voetballen. En die heeft nu weer zoveel zin in dat hij het wil gaan opbouwen en wil gaan aanpikken. Ja, als je dat daarvoor terugkrijgt, dan ga je twee stappen vooruit. En dan gaan ze gewoon in de top 3 meedoen.
5: Oké. Okay. Nou, gaan we straks noteren. We gaan straks het rondje afmaken. Jullie moeten wel heel veel nieuwe namen leren, volgens mij, Mark.
6: Ja, dat klopt inderdaad wel. Maar ik wil even aanhaken op wat Mark Lagendijk zegt. Het lijkt trouwens wel een soort van trend aan het worden dat bijna elke ploeg op vlakke heeft te maken met een keepersprobleem. Of ligt dat nou aan mij?
1: Ja, want volgens mij is de keeper van NTVV afkomstig van Melis Sand. En bij Melis Sand hebben ze een keeper uit het dorp Melis Sand. Weet iemand dat of is die ergens anders vandaan? Ik weet het niet hoor.
5: Ze hebben mij nog niet gebeld. Maar Jeroen?
4: Nee, dat weet ik niet.
3: Bij Melis Sand hebben ze toch altijd een goed alternatief met Kees.
4: Ja. Ja.
5: Dan wordt niet meer opgeroepen.
1: Kees van Dongen voor de mensen die het niet doorhebben.
5: Dan halen ze wel het algemeen dagblad iedere keer. Misschien een van de weinige teams die daar dan.
3: Goeie PR.
5: Hartstikke goede PR om Kees te laten spelen. In dezelfde competitie komen we daar nog Stellendam tegen, Mark. Stellendam, heel wat gebeurd vorig jaar. Hebben we voor met de afsluiting van het seizoen uitgebreid over gehad.
1: Ja, dat klopt.
5: Vooruitkijken naar 26, 27.
1: Ik denk dat ze een moeilijk jaar tegemoet gaan. Dat gun ik ze niet. Je hebt een trainer die is daar gehaald omdat Leo de Geus wegging. Hebben ze Peter Marcel Nauta gehaald. Die is wel bekend met heel veel clubs, niet alleen op het eiland.
5: Volgens mij staat hij hoog aangeschreven. Ik ga even naar Jordi nog zo kijken.
3: Ik vind het een hele prettige trainer. En gewoon een prettig mens. Dus ik vind het voor Stellendam een hele leuke combi. Alleen het grote nadeel, hij is wel gehaald toen de overschrijdingstermijn klaar was. Dus hij heeft in zijn eigen netwerk niet 2 of 3 jongens mee kunnen nemen. En dat had ik Stellendam wel gegund, omdat ze wel wat verloren zijn.
1: Nou ja, dat is het punt. Er is niemand bijgekomen. Er gaan er wel 2 weg. Timo Kroon naar DVV, hebben we het over gehad. En Joep de Geus naar de jonge Spartaan.
4: Maar even, dat is toch volledig af te schrijven aan het beleid van de vereniging. Als je op zo'n korte termijn, vlak voor het eindstation, je trainer eruit gooit, dat je dan nog een nieuwe, en dat je daar dan heel lang mee wacht om uiteindelijk te laten tekenen. Ja, dan is er toch ook geen ruimte meer?
3: Ja, maar ik begreep wel dat laat me zeggen, van Joep is logisch dan dat hij weggaat. En dat is dan inherent aan de keuze die ze gemaakt hebben. Maar Timo, dat is echt in de dying seconds geweest. En Timo was één van de jongens, en dan gooi ik hem misschien voor de bus hoor, die voorstander was om te kappen met Leo. Omdat hij anders weg wilde. En toen stopten ze met Leo. Het is uiteindelijk toch nog gegaan op het laatste moment. Dus ja. Ja, dat heeft dan niet met het beleid te maken.
4: Van, uiteindelijk komt dan uit de koker Peter Marcel-Nauta. Dat is vlak voor de deadline om over te schrijven. Dat ligt dan toch ook wel een beetje bij je vereniging. Als je eerst in de winterstop zegt tegen Leo van... Joh, maar luister, we gaan door met je. Vervolgens niet een paar wedstrijden voor het einde. Nee, toch niet. En je laat het allemaal een beetje op zijn beloop.
3: Ja, dat had meer snelheid kunnen hebben... waardoor je voor 15 juni nog Peter Marcel wat spelers had aan kunnen laten spreken. Ja,
5: maar zeker, bij het vooruitkijken wordt de historie toch weer steeds erbij bijgeroepen. Mark, verder nog zaken bij Stellendam gezien dat je zegt van... joh.
1: Nou, ik heb gezien dat ze, kijk, oefenwedstrijden... die dus voor afgaand aan de bekerwedstrijden... daar hecht ik weinig waarde. Want je hebt tegenstanders die met de koek en zoopje elftal komen. Zelf heb je misschien spelers uit een lager elftal erbij moeten halen... omdat mensen op vakantie zijn. Maar ga je dus richting die bekerwedstrijden... dan ja, zien we toch bij Stellendam één keer verloren van Hillegersberg. Het was, dacht ik, 1-2. En één keer gelijk gespeeld tegen VV Schipluiden, ja, daar kan je... Ja.
5: Nog niet zoveel van zijn.
1: Nee, maar ik ben bang en ik hoop echt dat ik het fout heb... dat ze me positief gaan weerspreken. Dat Stellendam een heel moeilijk seizoen gaat krijgen. En vandaar dat ik hun dus rond kerst op de 10e plaats heb staan.
5: Dan gaan we gelijk het rondje maar even afmaken. René, waar staan ze met kerst, denk jij, Stellendam?
0: Plek 11.
5: Zo, Jeroen.
4: Onderaan.
5: Ja, dat mocht gaan tellen.
3: 14.
5: Plek 14, dan gaan we de Mark holen.
6: Ik sluit me aan bij weer René Hanenberg, 11e plaats.
5: En Jordi als laatste?
3: 10e.
5: Dan gaan we nog eventjes die andere twee teams natuurlijk ook meenemen. De Bommel, René, wat denk je dat die staan met kerst?
0: Die staan in de buurt van Stellendam. Dus die staan is... er één plekje boven.
5: En Mark, Lagendijk?
1: Ik heb ze op de 11e plaats staan.
5: Dus jij gooit ze net om met Stellendam?
1: Ja.
5: Ja. Oké, okay, mag. Jordi?
3: Ja, precies hetzelfde. Okay. Ik denk dat de Bommel minder kwaliteit heeft dan Stellendam.
5: Ja, René is er nogal zeker in dat het andersom is. Tenminste, zeker.
3: Ja, ze één plekje.
5: Ja, goed. Als dat doorgaat tot het eind van het seizoen, zitten meer verschillen. Ja,
0: nee, klopt. Maar het zal op doel zal aangaan komen. Daarbij die
5: omst, dat er ook al bij gezet.
0: Ja. ik denk dat we hele gekke uitslagen gaan zien in die competitie. Hele grote uitslagen.
5: Ja?
0: De ene week alles, de andere week niks. Het kan zo zijn dat je een keer 8-1 op je sodemieter krijgt... tegen kampioenskandidaten en dat je de week daarna gewoon wint.
5: We moeten even nog naar Jeroen voor de Bommel.
4: Die staat een beetje in de middenmoot. En dat is puur op basis van het feit dat Jonne Bakker nog een jaartje eraan heeft geplakt. Want als je daar een spits hebt lopen, dan ben je verzekerd van een aantal doelpunten. Dus dat komt helemaal goed. En ik denk dat Dennis van Geels heel erg goed weet dat hij moet gaan, wat hij heeft en dat hij moet gaan verjongen. En dat hij daar wel aardig uit gaat komen.
5: Nou, meneer Kolen, voor u de laatste om de Bommel neer te zetten.
6: Negende.
5: Oké. Okay. En dan in deze competitie hadden we DBRC ook nog. René?
0: Die gaan tot het eind toe meedoen voor kampioenschap.
5: Dus en met kerst al, dan zal nog een bakje kunnen eten?
0: Nou, dat niet. Met de kerst staan ze tweede, dus aan het einde van het jaar eerst.
5: Oké. Okay. Mark?
1: Lagen. Ja, ik ben wat voorzichtiger. Ik heb ze op de 6e plaats staan met kerst. En rond die tijd dan zal ik mijn... glazen bol weer pakken waar ik denk dat zo'n
0: even afpoetsen, Mark.
4: Makkelijk hoor, Mark Lagendijk. Dat is makkelijk.
5: Ja, maar de kans dat je dat fout is niet zo groot hier. Wel, hij is heel voorzichtig. Maar dat is Mark. Dat is Mark de voet uit. Dat weten we toch al.
1: Nee, ik durf wel. Kijk, ik kan wel
3: gaan roepen. Zijn oude tongen naar.
1: Ik zou het liefst zien dat ze onafgebroken bovenaan staan. Maar ik denk niet dat dat reëel is. Omdat in deze klasse toch wel wat geduchte tegenstanders zitten.
5: Jordi?
3: Ik denk dat ze in de top 3 staan, maar dat de hoeveelheid regen in de aankomende maanden gaat bepalen of ze echt fit kunnen worden.
5: Ja. Mark?
6: 4e, denk ik.
5: En Jeroen?
4: Ze hebben natuurlijk aardig meegedaan afgelopen seizoen. En volgens mij steekt dat nogal. En zeker bij die trainer. En ik heb Ben Hoogwerf best hoog staan. En ik denk dat ze gewoon of via de na-competitie of gewoon kampioen worden.
5: Oké.
3: Met kerst al.
4: Nou, Nee, dat niet, maar...
6: Als dat gebeurt, krijgen ze mijn kratpils.
0: 33 punten voorsprong. Ja.
5: Hey, jongens. Mijn vraag was eigenlijk, wie gaat deze competitie verrassen? Maar dat hoeven we dus niet meer...
4: daar heb ik nog wel eentje zo meteen van.
5: Ja, maar bij deze drie
4: gaat DBC niet verrassen.
5: Nee?
4: Want het wordt geen verrassing dat ze kampioen worden.
5: Oké. Okay.
3: Nee, het wordt geen verrassing dat ze gewoon top 5 draaien.
5: En wie wordt hier van deze drie de topscorer?
3: Jeroen Sepp.
5: Oké. Okay. Mark?
6: Ja, Sepp.
5: Gewoon Jeroen maar noteren. Ja, overal.
1: Ja, die staat niet
3: afschrijven. Die is naast de trainer ook twee keer in de week aan het hardlopen. Dus dat is, die is topfit.
5: Die heeft wel snelheid. Oké, okay, we gaan zo dadelijk naar de vierde klasse B. Dan gaan we in het zuiden kijken.
7: Sportlokaal is het sportprogramma voor Goeree Overflakkee. Heb je zelf sportnieuws? Laat het ons weten. Sportredactie @omroeparchipel.nl.

0: In de tijden van deze de uitzending van dit programma, dan tijdens dit programma komt er op onze Facebookpagina online ook de enquête voor jullie. Dus je kan je eigen voorbeschouwingen ingaan vullen. Ik ben toch wel benieuwd hoe Gorrie Hoofdvlakke denkt over de 12 teams die gaan spelen, waar dan ze terechtkomen. Ik denk dat het een hele berg uitzoekwerk wordt voor ons, maar dat geeft niet. Dus ga even naar onze Facebookpagina en vul daar het lijstje in waarvan je denkt dat die verenigingen terecht gaan komen. Ik zei het al, we gaan naar de vierde klasse B. Dan komen we in het zuiden terecht. En daar hadden we gevraagd aan Jordi om naar te kijken. OFB ten eerste, Jordi. Zuidwest, waarom?
1: Ja, Zuid moet je net iets meer kilometers rijden. Nee, ik denk het niveau in Zuid, vierde klas, ligt gewoon, en in vijfde klas ook, ligt nog aanzienlijk een stuk lager. Daar heb je echt een paar hele zwakke broeders ertussen. Dus ik denk dat het op sportieve gronden, zowel voor OVB als Fields in de vijfde klasse, een verstandige keuze is.
2: Ja goed, je bent volledig afhankelijk van de KNVB hierin. Vorig jaar zaten ze in West-OVB en hebben ze zich gehandhaafd.
0: Mag je daar iets zelf in sturen of helemaal niet?
2: Je mag het aanvragen, voorkeur uitspreken. Maar je bent afhankelijk van de indeling en de regio waarin de ploegen spelen.
0: Oké. We hoorden net al wat namen die bij andere verenigingen kwamen van OFB vandaan. Jordi, hoe is daar het heen en weer gegaan?
1: Ja, nee, Kelvin Goemaat is naar de Bommel, wat Mark Lager dat ik net al zei. En dan Mathieu Floor naar Melisande. Dat zijn natuurlijk wel twee aderlatingen. Die stonden zeker Mathieu Floor ver boven de rest qua kwaliteit. Er zitten echt nogal een paar leuke spelers bij OVB erin. Maar het is natuurlijk logisch dat ze hier heel veel kwaliteit mee verliezen.
2: Ja,
1: en dat is voor Kees, nu Kees Breen, voor zijn eerste seizoen daar. Ja, is dat natuurlijk wel ontzettend jammer, want je stapt ergens in en je weet gewoon dat je groep kwalitatief een stuk minder goed is doordat er twee sterkhouders vertrekken.
0: Ja.
1: Dan krijgen ze dan Jordi Verbaan voor terug. Maar ja, ondanks dat ik het een prachtige voornaam vind, weet ik niet. Ken ik zijn kwaliteiten niet of zijn positie?
0: Een andere, volgens mij is de laatste letter andersom. Dus ja, ja dat zitten we.
1: De Griekse ei. Nee, ja, dus dan gaan ze in die vierde klas spelen. Ja. Met heel veel onbekende tegenstanders. Ja. Waar Johnny ook zit als trainer bij de FC de Westhoek. Dus dat is dan nog wel een leuke.
0: Met te volgen.
2: Dat is SPS toch?
3: SPS,
2: zou ik zeggen. Wouter zat bij de Westhoek. Die is naar Clubbers gegaan. Ja, Maurice, de nieuwe.
1: Dus hebben we toch twee Flakkezen. Of een Flakkees trainer daar nogal wat invloed.
0: Moet me Zeeland ook weer gaan volgen, jongens. Dat hou ik niet vol op de zaterdagmiddag.
2: Het is in dezelfde klas als OVB. Dus dan kun je heel makkelijk een uitstapje maken.
0: Volgens mij zijn er nog meer Flakkees trainers die in de vreemde.
1: Maar we hebben in ieder geval drie Flakkees trainers in die vierde klasse B. Dus dat is sowieso leuk. En voor OVB denk ik wel. Een kans om weer een jaar in die vierde klas te blijven. Ja. Want in West, waar ik de vierde klas heb gezien, nou, daar had ik ze wel op degraderen gezet. En nu verwacht ik eigenlijk dat ze erin blijven.
2: Ja. Ze waren ook kansloos tegen WFB in de na-competitie.
1: Nee, OVB had.
2: Ja, dat klopt, maar vooraf waren ze kansloos.
0: Zo. En toen vervolgens, ja. En Jeroen, je hebt nog een toezegging gedaan aan Kees Breen. Op het moment dat hij daar gaat trainen, dat jij de verslaggever daar wordt. Heb je al voorbereid?
3: Nee, dat niet. Maar Kees gaat daar niet het verschil maken. Kan ik wel zeggen, weet je. Net wat Jordi ook zegt, behoorlijk wat kwaliteit ingeleverd. Dat gaan we in die zin wel parten spelen. Dus dat wordt gewoon een hele rustige, een beetje aan onderhand bungelen, minder motor OVB. En ik heb beloofd dat ik een keer naar Kees zal gaan. Dus we gaan naar de plaat. En dat is altijd leuk. Dus je wordt er altijd fantastisch ontvangen.
0: Ja, een leuke vereniging.
3: Ja, absoluut.
2: Ja, goed, de uitzending van Op de Haag. En natuurlijk ook nog in Oldgesplaat. Dus wat dat betreft, de radio is daar meer dan welkom.
0: Het is absoluut leuk om naartoe te gaan. Maar dan komen ze in zo'n Zuid, in die vijfde klasse. We hadden net al een klein beetje over de verenigingen. Zijn jullie daar een beetje mee bekend? Wat die gedaan hebben verder?
1: Ja, nou, een beetje. Want de Westhoek is natuurlijk gepromoveerd. Maar volgens mij zijn VVC uit Halsteren en Vrederus gedegradeerd. Uit die competitie bij de Bommel.
2: Ja.
1: Tonus Boys is gedegradeerd. Defended is eigenlijk een wat grotere vereniging die gewoon bovenaan hoort mee te doen. En dan heb je natuurlijk SPS met Johnny die gepromoveerd is. Dus het is eigenlijk een verzameling van drie verschillende competities door elkaar heen, met een aantal promovendi, met een aantal degradanten. En dan OVB als vreemde eend in de bijt. En vooral gaan ze het voelen in de kilometer met de huidige benzineprijs. Hoop ik dat ze veel elektrische auto's hebben.
0: Het was Herkingen die de meeste kilometers maakte, maar nu gaat OVB ervoor waarschijnlijk. Ja. En er zit er één team tussen. Ik zal het wel verkeerd vertalen, maar is dat een gezelligheidsteam, de Gunners?
1: Nee, de Gunners uit Breda. Ja, dat is een vrij volksclub.
4: De Gunners.
3: Dat is,
4: de Gunners. Die,
0: de Gunners.
4: Ja. Nee, ik ken toevallig die vereniging. Want die had toen de tijd op SBS6. Had je een tijd lang de voetbaltrainer.
1: Ja, hebben ze ook
4: En daar hebben zij ook aan meegedaan. Nou, ik kan je vertellen, die coach. Oh boy, maak je borst maar nat.
3: Nou, ik ken ze omdat DBGC daar een keer heeft gevoetbald en daar kampioen is geworden. Ja. En ik vond het wel gezellig daar in die bestuurskamer.
4: Tot ze op het veld stappen.
1: En ik moet mezelf wel verbeteren, want volgens mij hebben we 4 flakkees trainers. Want volgens mij is René Scholz weer naar 067 gegaan. Maar Jeroen, weet jij dat? René Scholz toch naar NOAD gegaan?
3: Nee. Die moet ik je schuldig blijven.
1: Oh, je weet, volgens mij wel. Nee. Dus dan hebben we 4 vlakke
3: trainers. Er wordt al gezocht.
1: Ja.
3: We komen er nog op terug.
1: Maar goed, ik denk dat het een hoop vechtvoetbal wordt. En een hoop lange ballen, snel thuis. Gewoon in die hele competitie. En ik hoop dat de OVB gewoon een goed defensief plan heeft. En dat ze dan met de 1 of 2 snelle jongens ergens voorin kunnen verrassen. Ik ben bang dat het een kleurloos geheel wordt.
0: Ja, dat is toch wat hopen. Dat is een beetje kleur op de wangetjes.
1: Ik vind het gewoon echt jammer dat 2 van die goede voetballers daar weggaan. Ja. Tegelijkertijd, als je echt omhoog gaat om te laten zien op welk niveau je kan, juich dat ook weer toe. Ja. Dus,
2: volgens de website klopt het, Jordi.
1: Ja, toch wel, hè? Oké, gelukkig.
2: En in 2021 is René daar ook al alles geweest.
1: Ik heb mezelf goed verbeterd.
0: Heel veel Flakese trainers. Nou ja, wellicht dat we in de winterstop dat we ze nog eens een keer uit kunnen nodigen om naar de studio toe te komen. Dan komen we toe aan... Waar staan ze? Het rijtje, Mark Lagendijk. Wat denk je dat ze terechtkomen over mee?
3: Met kerst op de 9e plaats.
0: René?
2: 10e plaats.
0: 10e plaats. Jordi?
1: 11e.
0: 11e. Jordi die is heel voorzichtig met OFB. Mark?
4: Ik zeg ook de 10e plaats.
0: En Jeroen?
3: 9e. 9e, ja.
2: Nou, we zitten wel op één lijn.
1: Hij moet nog verslag gaan leggen. Ja.
0: Een vraag die ik eruit moest halen op een gegeven moment. Maar ik ga hem toch even nog voor het nieuws erin gooien. Welke trainer eet er thuis met kerst zonder vereniging?
3: Ik heb opgeschreven Jordi Smit.
1: Heel goed, heb ik ook opgeschreven.
3: En ik heb er ook bij geschreven. Ja. Ik hoop dat ze allemaal het seizoen af mogen maken. Alle trainers van de Flakese clubs. Kijk, of er moet iets zijn door werkzaamheden. Maar dat is, kan ook een drogreden zijn. Maar anders, je gaat met die trainer, ga je beginnen. En als het niet lukt, jammer dan. Maar een trainer wegdoen. Of er moet echt een ruzie zijn geweest dat je elkaar de hersens inslaat. Ja, dat gaat natuurlijk dan ook niet. Nee. Maar om te zeggen van we staan nu 10e van de 12 teams. We willen je niet meer. Ja, sorry hoor.
2: Nee, stel je voor dat in tegenstelling tot wat wij allemaal denken, dat DVV stijf onderaan staat in de winterstop, moeten we dan Harry Akkermans naar huis toe sturen?
1: Hey, maar het is veel goedkoper om een paar spiegels te kopen dan een trainer weg te sturen. Dus dan kun je beter goed reflecteren.
2: Ja, wat vaak gebeurt, de trainer krijgt de schuld, maar hangt de spiegel voor de selectie. Want daar zit vaak het probleem.
0: Overigens, wat ik van vorig seizoen ook weer zei, en ik vind het voor mijn gevoel steeds sneller komen, de bespreking voor het volgende seizoen met de trainers.
1: Ja, dat is ook één grote circus. Daar gaat helemaal nergens over. Ja,
2: ze maken er een wedstrijdje van om zo snel mogelijk de nieuwe trainer al te... Ja, goed.
0: Zeggen dat je ermee doorgaat en dat tegen het seizoen weer laat vallen.
1: Misschien dat Stellendam nu een bepaalde...
2: Maar goed, kijk naar de trainer van Nieuw-Lekkerland. Die gaat in de voorbereiding naar Kloetingen. De trainer van Kloetingen die gaat naar Quick Boys. Er zit daar Roy Hendricks in de tweede divisie. Die zit daar 5 weken en dan halen ze de trainer van Nieuw-Lekkerland.
3: Maar die zegt dan van ik doe het niet.
2: Die is wel weggegaan. Ja, van Nieuw Lekkerland is hij bij Kloetingen. En,
1: ja, dat is klopt. De trainer die bij Nieuw Lekkerland zou starten, die is naar Kloetingen gegaan. Alleen, er zou een andere trainer van de Capelle zou starten bij Nieuw Lekkerland. En na twee dagen dacht ik toch, nee, ik had echt een sabbatical, dus ik ga er toch niet. Dus nu gaan ze weer met Ronald Hulsebos verder. Ja. Die had je interim was al jaren daar. En een heel gerespecteerd trainer is ook daar in de regio. Dus.
0: Hij was toch assistent?
1: Ja, en ook bij Heijnoord heeft hij nog even ingevallen toen ze zo
2: goed, dat maakt op dat niveau maakt dat niet uit. Die jongens die hebben bagage genoeg, dat kan ja, prima.
1: Het is wel fijn voor een DV dat het bij een tegenstander in de competitie even rommelt in het begin.
2: Nou, daar moet je op hopen dat er dan bij een van de ploegen of twee ploegen dat netjes de pleuris uitbreekt. Ruzie onder elkaar, selectie die uit elkaar spettert. Spelers die niet voor elkaar willen werken. En daar moet je van profiteren.
0: Ja. Teams
3: ja,
0: die
3: maar dat... Maar dan heb ik toch zoiets, of je nou vierde, vijfde klasse... Jongens, wat praten we over?
1: Nee,
3: ik kan me voorstellen in de eerste klasse, tweede klasse, maar...
1: Niet dan als, moet je niet als Bakkeze club, maar
2: nee,
1: dat
2: zeker
1: het, laat
2: niet.
1: Lekker in Rotterdam gebeuren.
2: Maar op ploegen waar 15, 16, 17 spelers worden gehaald aan het begin van het seizoen... daar moet je een team van zien te maken en dat mislukt ergens. Ja. Ja. Vaak heb je dat er één of twee ploegen bij zitten die die denken van ja...
0: De teams die we gehad hebben...
2: Schrijf dat seizoen maar af.
0: Dat zien we alleen bij de Kees Breen als nieuwe trainer. Peter Mastelnauta als nieuwe trainer. De rest hebben de teams hun trainers behouden. Deze gehad. Kijken we nog even naar de wedstrijden die gaan komen voor deze teams. DVV 09 tegen Halsteren. De jonge Spartaan die ontvangt HVC 10. De Bommel, Botlek, Stellendam ontvangt SSS. DBGC die moet uit. RV en AV Overmaas moeten zijn naartoe. En OFB tegen DVV. DVO 60. Dat gaat 19 september allemaal gebeuren. Leuke wedstrijden, jongens.
1: Ja, er zitten gewoon een paar titelkandidaat tussen de tegenstanders. En Halster wil de titel winnen. HFC wil dat. Een Overmaas wil hoge ogen gooien. En ik denk dat een SS ook iemand is die aan de bovenkant kan meedoen. Dus dat zijn allemaal gelijk goede graadmeters.
0: Dat wordt een leuke uitzending, denk je. Mark, heb jij voorkeur waar je heen wilt trouwens komend seizoen?
4: Ik hoop vooral dat ik wat meer wedstrijden mee kan pakken.
0: Want dan moet je al minder gaan werken.
4: Ja, ja goed.
3: Ik kan dat bevestigen. Ja, dat bevalt goed.
0: Neem een voorbeeld op Mark.
4: Ja, ja goed, dan moet ik ook een deel van mijn salaris in gaan leveren. En ik weet niet of mijn vrouw daarop
0: zit. Archipel betaalt niet, dat is in ieder geval.
4: Nee, maar ik ben vooral heel erg nieuwsgierig naar... DVV is natuurlijk is gepromoveerd de eerste klasse. Ik ben heel erg benieuwd of zij kunnen laten zien... dat ze dat niveau ook daadwerkelijk aankunnen. Want inderdaad, vorig seizoen was werkelijk fantastisch. Dan een kleine hiccup naar het einde toe. Alleen datgene wat ik gezien heb, het vuur is er wel en de wil is er ook. En ik ben heel erg benieuwd of ze dat in de eerste klasse ook kunnen blijven laten zien.
0: Ja. Oké. Zijn jullie voorstander voor dat ik... Dat kan de regisseur vragen om jullie iedere week... naar dezelfde vereniging toe te sturen? Of doe je liever wisselen, Mark?
3: Nee, ik vind dat we niet moeten... alleen maar focussen op de hoogspelende teams. Ik vind dat je ook die vierde en vijfde klasse moet bezoeken. En mij maakt het niet uit waar ik naartoe ga. Als de auto start, dan kom ik er wel.
0: En als heel veel kilometers... Je mag ze declareren.
3: Nou, met deze Opel Omega, 1 op 9, dan... Alleen als ik hele lange afstanden rijd. Dus een uitwedstrijd in Noordoost-Groningen, dan is die zuinig.
0: Mark voor de uitwedstrijd. Mark naar OFB, denk ik. Jordi, dat is de afstanden.
1: Nee, Mark die wordt overal nog als een god ontvangen, dus dat komt wel goed.
0: Oké. Zo dadelijk tussen twee uur gaan we eens kijken wat de teams in de vijfde klasse E en vijfde klasse B gaan doen. We hebben Flaké, Herkingen, Middelstand, NTVV, WFB en Fios Heren. Dankjewel voor dit eerste uur. En ja, nogmaals, het staat genoteerd. Met kerst weten we meer. Tot zo dadelijk naar het nieuws.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Er komt maandag tijdens overleg in Oman waarschijnlijk geen akkoord over de Straat van Hormuz. Dat zegt een hoge Iraanse functionaris. Iran en de Golfstaten praten over afspraken voor de scheepvaart door de belangrijke olieroute. Daarbij ligt onder meer de vraag op tafel of Iran geld mag heffen van passerende schepen. Het dodental door de brand op een Filipijnse veerboot is opgelopen tot 76. De kustwacht vond nog eens 41 lichamen aan boord. De boot vloog woensdag in brand tijdens een reis van Manila naar Palawan. Ruim 40 mensen zijn gered. In totaal waren er 134 mensen aan boord. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. President Zelensky meldt dat steden sinds gisteravond vrijwel onophoudelijk zijn bestookt, onder meer in Zaporizhia en Odessa. Een deel van de drones werd neergehaald. Zelensky bekritiseert de internationale gemeenschap omdat een krachtige reactie op de Russische escalatie uitblijft. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Het weer. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Vannacht blijft het bewolkt en nat. Verder waait er een zwakke tot matige westenwind en daalt het kwik naar 16 tot 19 graden. Morgen grijs en regenachtig en 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Sportlokaal.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
2: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
5: En de bal komt er helemaal vrij. En wat slecht.
2: Van 2 tot 6. Live verslagen.
5: En de bal komt er helemaal vrij. En wat slecht.

0: Sportlokaal.
1: En nu wordt het allemaal gesproken, doen we het tot 6 uur. Vandaag 2 keer 2 uren voorbeschouwen op het nieuwe seizoen. Vorig uur hadden we DVV, de jongens betaande Bommel, Stellendam, DPGC en OFB. En nu gaan we verder in die 5e klasse E West 2. En dan hebben we aan Jeroen gevraagd of daar eens even zijn licht over te laten schijnen. Als ik het allemaal goed heb. En dan komen we terecht bij... Wie wil je hebben, Jeroen? Microfoon open.
2: Nou ja, we gaan beginnen met een herking. Daar zijn natuurlijk ontzettend veel mensen naartoe gegaan. Vanuit die onder 23 eigenlijk. En bij de jonge Spartaan vandaan. Dus ik heb daar wel vertrouwen in dat die wel wat kunnen gaan doen daar.
1: Ja.
2: Nieuwe trainer. Dus ik heb daar wel vertrouwen in, bijvoorbeeld bij een herkingen, dat goed gaat komen. WFB daarentegen, ja, daar zit het toch een beetje tussen de oortjes, moet het daar goed zitten. En als dat zo zou zijn, dan kunnen die ook wel eens voor een verrassing gaan zorgen. Daarnaast de NTVV, ja, dat blijft toch altijd wel een beetje sappelen, vind ik. Melisand, goede trainer. Het materieel wat hij erbij heeft gekregen kan nog wel eens voor een verrassing gaan zorgen. Ik schat ze in de na-competitie. En ik denk dat Vlakke kampioen gaat worden.
3: Zo. Oké.
2: Ja.
1: Mark, je hebt meer naar Vlakke gekeken. Want Jeroen die pakt ze allemaal gelijk. Even. Je zegt, je lijstje moet houden. Ja, sorry hoor.
4: Wat doen die doktoren nu bij Jeroen? Gaat niet goed met hem?
3: Ik ben vooral benieuwd of Jeroen ook heeft geoefend op... Hij noemt nou wel heel makkelijk alle spelers van onder 23. Maar er is nog een speler bijgekomen, meneer Witte. En die komt over van zijn BVA. Heb je geoefend op zijn naam?
2: Nee.
3: Melvin Hamar de la Bretonnière.
2: Kijk, ja. Nee, dat komt helemaal goed. Ik hoor de nieuwe verslaggever van de herkingen.
4: Die hebben ze gehaald voor het tweede, heb ik begrepen. Dus je hebt geluk.
1: Even bij Tim aanvinken. Jeroen, herkingen, nee. Herkingen, heel veel... die nieuwe trainer noemde je eventjes, Jeroen, Patrick Schijf. Wat denk je daarvan?
2: Nou, ik heb werkelijk daar niet zo heel erg goed op ingelezen. Maar ja, Brian Bouwens is natuurlijk wel een behoorlijke aderlating daar. Ik heb hem in die na-competitie zien spelen op het veld daar bij Vierpolders. Daar steekt hij met kop en schouders samen met Michel Melisande daar wel bovenuit.
1: Is het dan terecht als een jongen denkt, ik ga hoger spelen?
2: Nou, het verbaasde me wel, want het hing er een beetje om of hij überhaupt zou stoppen. En dat hij dan toch nog een jaartje richting DBGC gaat. En ik denk dat het goede verhaal van DBGC hem wel over de streep heeft getrokken. Om daar dan nog toch eens even te kijken wat hij op relatief hoge leeftijd nog gewoon eens even wat een leuk dingetje kan doen aan het einde van zijn carrière.
4: Maar hij traint daar zijn kinderen ook. Tenminste, in ieder geval de oudste en de jongste combine op voetbal. Dus dat is ook een hele logische keuze. En ook wel heel fijn dat waar je begonnen bent, dat je daar lekker afsluit.
1: Ja.
4: Maar wel een aderlating voor herkingen. En dat ga je niet vervangen met jongens die bij het tweede van de jongenspitaal op de bank zaten.
5: Ja, nee. Dat weet je niet.
4: Nou, in de breedte wel, dus je kan wat meer opvangen.
6: Ja, qua aantallen ga je er inderdaad dik op vooruit.
4: Maar kwalitatief niet.
5: Nee, maar het begint ook natuurlijk. Zijn het jongens die echt met z'n allen daarvoor willen gaan? Want die krijgen die kans. Hè, en ik neem aan dat je die dan wil grijpen. En als ze op een gegeven moment niet gaan grijpen... en je gaat misschien dan in de ogen van hunzelf of anderen... je gaat af als een gieter. Ja, is dat je eer? Zou mijn eer te na zijn? Ik zou echt het gras opvreten dan als ik die stap zou maken.
2: Als je gaat kijken naar de namen die daar dan... laten we ze maar eventjes opnoemen. Thijssen en Silver van der Weijden, Floris van Wanrooy... Daan Kieviet, Tim Lodder, Jacob Landman... dan komt bij mij Daan Kieviet als beste bovendrijver... waarvan ik denk, nou, die zou wel eens in dat eerste kunnen gaan spelen... van Herkingen. De rest moet ik nog maar afwachten.
4: Ja, het zijn de karaktervoorbeelden. Uiteindelijk gaan ze speeltijd wel krijgen. Alleen geen per se directe versterkingen. Hè, Daan Kieviet dagen later. Alleen, je moet het met elkaar doen. Dus je hebt 18, 19, misschien wel 22 man nodig... En ik denk dat de zegen is voor Herkingen dat ze nu gewoon in die 5e klas uitkomen. Dat ze daardoor veel meer wedstrijdjes gaan winnen dan afgelopen jaar. Een veel positievere sfeer. En dat je ook gewoon lekker heel veel

0: Eilandwedstrijd hebt hij dat ook gewoon hartstikke leuk.
1: Anders Basis die zei het na die wedstrijd in Vierpolders al. Zo van, joh, ik ben er helemaal niet rouwig om dat we gedegradeerd zijn. Laat ons lekker inderdaad in die klasse uitkomen. Dan heb je leuke wedstrijden. Je hebt heel veel Vlakese teams, wat jij zegt, Jordi. En daarin denk ik dat Herkingen daar heel erg prima in kan renderen.
0: Ja, en kijk, kwalitatief is dat misschien minder als Melisande, maar op mentaliteit zijn ze weer misschien twee stappen verder. Dus dat betekent, daar gaan ploegen gaan niet zomaar twee keer in het jaar van Herkingen winnen. En ik denk dat Herkingen gewoon uiteindelijk top 5 meedraait.
2: Is Herkingen dan het team waarvan je zegt, joh, dat is echt, echt waar het in voetbal om gaat. Een leuk team, lekker bezig zijn en lekker voetballen iedere zaterdag.
1: Ja, het is, bij Herkingen is gewoon een vereniging van het totaalplaatje. Ze hebben natuurlijk een complex. Dat is niet je van het, maar het is wel gezellig. Je hebt daar een hele leuke kantine. Het is het totaalplaatje wat Herkingen biedt binnen zo'n club. Dat je daar gewoon opgenomen wordt als een van allen. En dat de zou kunnen gaan worden.
3: Ja, als u maar zorgt dat je nooit opgeeft. Want ja, dat is natuurlijk al die jaren bij Herkingen wel aan de hand. Ja. Dan staan ze 3-0 achter. Ze gaan toch proberen om die 3-1 en wellicht nog een 3-2 te maken. Dat vind ik altijd heel fijn en mooi om te zien bij Herkingen.
0: En ze hebben natuurlijk als vriendjes van elkaar gekozen. En dan moet je wel heel alert op zijn dat je niet een groepje binnen de groep gaat worden. Okay. En nou goed, volgens mij is dat iets wat heel erg bij Herkingen past. Om daar wel één geheel van te maken.
2: Maar dat is misschien goed dat er een trainer voor staat die geen verleden met zijn heeft wat betreft Herkingen.
0: Nee. Ja, het zou kunnen, maar volgens mij zitten er genoeg verstandige mensen bij Herkingen omheen die wel die cultuur bewaken.
2: Ja, ja, nee, maar uiteraard. Maar, juist, nee, maar goed. Ook niet maar, dat hij de groep als één geheel ziet en niet vorig jaar speelden ze hier en zo bedoel ik het.
4: Nee, goed. Patrick die komt uit het ZBVH vandaan, Zuid-Beijerland. Heeft hij getraind met René Milot. Ja. Vond het voor zichzelf tijd worden om zijn vleugels uit te slaan. Heeft via is hij geattendeerd op het trainerschap, de vacature bij Herkingen. Is daar gaan praten en het is een klik geworden.
3: Ja. De profse vacature ook, hè?
0: Ook al.
4: Ja, nee, heel bijzonder. Ook al verlengd en dan op het laatste moment toch weer... niet. We moeten op zoek.
2: Ja.
4: Dus ja, een beginnend trainer ervaren als assistent nu op eigen benen. Gaan kijken wat hij... wat hij van Herkingen kan gaan maken.
2: De eerste wedstrijd die ze moeten gaan spelen is tegen WFB. Jeroen, wat heeft WFB? Arjen Vijks, zijn tweede seizoen. Heeft nog wat mensen zien komen, wat mensen zien gaan?
1: Nou ja, dat, als je dan ziet op het lijstje dat een Stan van Lente daar naartoe is gegaan, dan denk ik dat wel een welkome kracht is binnen WFB. Martin van Wijk, Joey van Assen, die zijn allebei gestopt. Ik ben niet helemaal op de hoogte wat dat voor het
0: Martijn is gewoon al wat ouder en die deed nog af en toe mee. Maar
2: wat betekent dat voor het team?
0: Nou, niet veel, denk ik. Joey kan ik niet over oordelen, maar ik vind het wel grappig. Want in die WFB Inside podcast deze week zei Arjan Fijk over Stan. Ja, die is teruggekomen. Het ventje doet echt geweldig zijn best, maar er lukt nog niks.
3: Dat is wel een boude uitspraak.
0: Nou, maar wel van hij werkt hard. En daar
4: het is geen uitspraak, dat is een constatering, nee, maar, Mark.
3: Je kan toch op een eufemistischere manier. Want wat doe je nu? Die jongen die komt terug, die krijgt dit van zijn trainer te horen. Ik weet niet hoe die jongen gaat reageren. Ja, ik
4: denk dat je daartegen moet kunnen als voetballer. Zeker als je zoiets zegt. Er lukt even niks. Dat kan.
0: Het klonk niet vervelend in ieder geval.
4: En dat kan in één keer weer kan dat omdraaien, Mark. Dat weet je zelf. Je hebt ook lang genoeg op de velden en langs de velden gestaan.
0: En ze hebben nog een hele ervaren speler, hè, die naar goede reden is verhuisd. Die is erbij gekomen. Die wordt ook in diezelfde podcast, tenminste in de podcast van WFB Insight, voorgesteld. En er is een interviewtje mee. En wat oudere gozer die toch nog het voetbal weer terug wil oppakken. Maar goed, die ook dus wel even stil heeft gelegen op oudere leeftijd. Dus. Ja. Maar goed, Jorg Moerkerk, waarschijnlijk één keer per maand en niet bij vanwege werk. In diezelfde podcast wordt ook in een roddelrubriek gesuggereerd dat er nog een speler stopt vanwege blessureleed. Nou, omdat het een roddelrubriek is, kunnen we de naam beter niet noemen. Maar als dat iemand is die altijd speelt en regelmatig het aanvoedersbandje heeft omgehad. En zijn dat wel aderlatingen?
3: Ja, flinke aderlatingen.
0: Dus zij worden wel heel afhankelijk van Rowan Breen, Jorg Moerkerk en misschien Stan van Lente op later moment.
1: Maar wat is dat dan bij zo'n WFB? Hè? Wordt dat toch altijd wel een beetje gesproken over de grote vier? DBGC, de Jong Spartaan, DVV en WFB. Dat WFB toch maar blijft hangen in die klasse.
0: Ja, dat is een mooie vraag om eens een keer aan voorzitter of aan een bestuurslid te stellen, denk ik.
2: Ja, jullie als analisten mogen daar naar kijken. Heb jij ze veel zien spelen vorig jaar?
3: Ik heb een aantal keer zien spelen. Ik heb ook meegemaakt dat ze, toen was Leo de Geus daar nog trainen, dat ze de na-competitie zaten, hadden ze... was het Zwervers IJsselmonde? Hadden ze gewonnen. En toen moesten ze door de week tegen... Even kijken, hoe heet die vereniging? OHVV. OHVV.
0: Binnen 1 minuut achter.
3: En verloren. En toen was, ja, dat kaarsje ging dus snel uit. Terwijl in die wedstrijd in Rotterdam, waar ik verslag deed... Ja, daar voetbalden ze hartstikke goed. En dan was men wel... ja, positief over het bereiken van, zeg maar, die finale ronde. Ja.
0: Maar er zit geen Vlobberig in deze competitie. Dus iedereen in die zin kan kampioen worden. En WFB dus ook. En dat zijn ze, vind ik, aan hun stand verplicht. Ja. Qua ledenaantal.
2: Ja. Nou, dan gaan we het rondje maar doen, hè. Dus dan WFB staan ze al op één met de kerst, Jordi?
0: Nee.
2: Waar staan ze met kerst?
0: Derde.
2: Mark?
3: Ik heb ze op de 5e plaats met kerst.
2: Mark?
5: Ik denk dat voor de winterstop dat ze nog niet helemaal meedraaien. Nee. Ik denk dat ze 5e staan.
2: En dan nog even warm moeten draaien of zo.
5: Ja.
2: Jeroen?
1: Ik ga mee met Jordi, 3e.
2: En René?
4: Ik zet hoger in, 2e.
2: Wippen we nog even van WFB terug naar Herkingen. Want die moeten we het rijtje ook nog even volmaken, René.
4: 5e plek.
2: Mark Lagendijk.
3: Ik heb op de 3e plaats Herkingen met kerst.
2: Oké. Jordi?
0: Ja, ook 5, dus ik zit echt op één lijn met René.
2: Ja, jullie zijn het vandaag met elkaar eens. Wat een voetbalkennis, of juist niet, dat weten we met kerst.
0: Nee, dat gaan we zien.
2: Mark?
5: Ik denk 7e.
2: 7e. En waar baseer je dat op?
5: Op heel weinig kennis en op bluffpoker. Dus...
2: En Jeroen, veel gezien Herkingen, veel zien spelen?
1: Nee, ik heb ze die laatste wedstrijd in die na-competitie dan zien spelen. En daarin, ja, daar komen ze gewoon wat kwaliteit daarin tekort. Dus ik denk ook een 4e, 5e plaats.
2: We kunnen er natuurlijk weinig op baseren wat na-competitie betreft in het vorige seizoen. Want het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. En jullie mogen er van alles van vinden. En ja, we zijn toch wel benieuwd wat het met kerst allemaal gedaan
0: heeft. Melisand nog meenemen?
2: Dan gaan we nu richting Melisand, want dat... Ja, ik weet niet of Jeroen daar... heb je daar nou vroeger gevoetbald, Jeroen?
1: Ik heb daar vroeger gevoetbald, ja. Ik heb daar geroken aan de 2e, maar voornamelijk in de 3e gevoetbald. Dus nee hoor, geen grote sportvoetballer is er aan mij verloren gegaan. Maar nee, Melisand, wat ik al in het vorige uur ook al zei... Koen Kwakenaak, een tweede seizoen, ja. een goede trainer.
2: Hij wil graag zijn stempel erop drukken. Vorig seizoen niet helemaal gelukt, zegt hij zelf.
1: Nee, er zijn er wel wat punten. Dus nou, als je dan als beginnend trainer daarvoor open staat en in ieder geval goed in de spiegel kan kijken naar jezelf toe. Dat prijst hem alleen maar. Mathieu Floor en die er aan de bij is gekomen. Een Luc Andelaar vanuit de jongenspartaan. Ook niet echt een speler die nou heel veel kwaliteit gaat toebrengen aan het team. Maar die wel de kwaliteiten heeft om het nou ja, in ieder geval daarin wel aan te gaan ruiken aan dat eerste team. Dan denk ik van nou, dan is daar wel wat kwaliteit bijgekomen. Misschien in de breedte. En dat je dan als trainer meer keuze hebt op een zaterdagmiddag... om je 11 daar op papier te gaan zetten.
0: Ja. Er is nog een jongen van veraf ook gekomen. Hè, die altijd in de 3e klas heeft gespeeld. Het schijnt echt een hele goede, snelle buitenspeler te zijn.
1: Ja, Ralf van Gemertal van Vios. En je bedoelt waarschijnlijk Ralf Mens van SC Dios.
0: Ja, klopt, ja.
3: Nou, als dan die Roelof van Putten...
0: Rolf van Putten.
3: Rolf van Putten. Rolf. Dan hebben ze de snelste voorhoede, denk ik, van het eiland.
0: Ja, volgens mij loopt er nog zo'n jongen rond. Nee, maar goed.
3: De Haagse Windenclub.
0: Het is heel simpel. We zeggen allemaal, Koen is een goede trainer. Maar dat mag hij dit jaar bewijzen. Met een groep die kwalitatief veel, veel beter is geworden. Om dan ook het resultaat op te gaan zetten.
4: Goed, hij heeft natuurlijk vorig jaar wat foutjes kunnen maken, wat mogen maken als beginnend trainer. En als je die dit jaar niet maakt, dan komt Melisand vanzelf wat hoger.
0: Ik vind dat zij misschien wel de best presterende club moeten zijn.
2: Je vindt dan de stand verplicht?
0: Nou ja, ik zei net WFB qua ledenaantal. Maar als ik puur kijk naar gericht versterkingen... Mathieu Floor, Ja, dan denk ik dat zij ook in die top drie horen te staan. En ik hoop dat, dat Koen het na de wedstrijd in de interviews niet meer gaat hebben over scheidsrechten, maar gewoon
2: over wat ze zelf, team en zijn spelers reflecteert.
0: Ja, dat vond ik wel iets te vaak.
2: Ja. Jij veel gezien van Middelstand?
5: Nee, helemaal niks.
2: En dus je ga je nu voorbereiden, maar ga je er wel naartoe sturen?
5: Ja, dat mag. En ik heb er ook ontzettend veel zin in. Ik, ja, goed, als ik dan moet horen dat er met de versterkingen die erbij zijn gekomen, dat die ploeg alleen maar beter is geworden. En als ik dan Colin Berghout regelmatig bij Melisande hoor wat er allemaal gebeurt met effies uitslagen waar je u tegen zegt, dan kan dat voor Colin en misschien ook voor ons allemaal kan dat een hele leuke stop gaan worden, Melisande.
1: Ja. Examenjaar voor Koen, denk ik, van dit komend seizoen.
2: Ja. Maar de verslaggever moet snel kijken, want ik begrijp dat ze heel snel spitsen hebben. Dus dat wordt, het wordt goed te proberen te volgen. Wat moet Medersand gaan doen? Zij gaan de eerste wedstrijd uitspelen tegen Vierpolders. Nou, dan zien we vanzelf wat daar gebeurt. Maar ik ben meer benieuwd wat jullie ervan vinden waar ze met
0: kerst... Titelkandidaat, hè, Vierpolders. Die hebben echt een karrevracht aan spelers, maar ook individueel echt hele goede spelers.
2: En zijn die er helemaal klaar voor?
3: Ik wou juist zeggen, van, dat zijn dus 3 punten voor Medersand. Omdat vorig jaar ging het toch niet zo goed met Vierpolders?
2: Nee, weet je wat we doen? Onder de muziek gaan we daar even over verder praten. Na de muziek hoor ik vanzelf jullie prognose wat de kerst betreft.

0: Ach, ze maar gaan ze op Flaké steeds meer opkomstmuziek krijgen die ze zelf schrijven. Opkomstmuziek die ze ergens uit een bak halen. En wij hebben ze vandaag een beetje geprobeerd aan u te laten horen. En dan is de quiz. Welke vereniging komt nu het veld op lopen? Nou, goed, we gaan in ieder geval aan de heren hier nog vragen van Melisand. Want daar hadden we nog niet over gehad wat die deden. Er was nog een kleine discussie over. Maar René, waar staan ze met kerst?
1: Ja, ik heb WFB op 2 staan, dus 1 gaat denk ik lastig worden. Naam 4 Polders, die viel net, dus Melisand op 3.
0: Want Jordi, 4 Polders, jij zegt kampioenskandidaat. Zijn ze er helemaal klaar voor of heeft Melisand nog kans om de eerste wedstrijden wat te pakken?
2: Ja, het voordeel dat je nu vroeg in het seizoen tegen zo'n ploeg moet is dat het zeker nog niet op elkaar ingespeeld is. Maar ze hebben individueel echt goede spelers gehaald voor hun 5e klasse. Maar dat is vaak in het begin van het seizoen kan het nog rommelen. En als je dan een paar tik kan uitdelen, dan gaat het hele seizoen niks worden met een stel individuen. Ik verwacht Melisand op 1 in de winst op.
0: Oké. Ze moeten wel uit, hè, tegen 4 Polders.
2: Ja, nou goed. Het is een prachtig veld. Ze hebben Robert Maai daar. Dat is echt een geweldig voetballer.
1: Maar die krijgen we hier op Flaké ook, hè, bij alle clubs.
0: Ja. Mark Lagendijk.
3: Ik heb Melisand op de 6e plaats staan met kerst. Met kerst, hè?
0: En verwacht je dan het tweede seizoen dat ze beter gaan doen? Want je zegt het zo voorzichtig en de rest zit wat positiever.
3: Kijk, Con Kwakenaak die zal heel flink kunnen gaan groeien als trainer. Maar ik denk dat hij wat meer tijd nodig heeft om met de spelers, ook al heb je nieuwe spelers erbij die goed zijn, dat je, ja, ik denk dat voor hem in het derde jaar.
0: Ja, oké.
3: Dat meer het seizoen gaat worden van nu moeten presteren en gaan presteren.
0: Ja. Jeroen, die vindt het dit jaar examenjaar. Waar staan ze met kerst, Jeroen?
4: 2.
0: 2. En Mark?
5: 2.
0: 2.
2: En nummer 1 van Jeroen is bekend.
0: En is dat kennis of is dat gokken?
5: Gokken.
0: Oké. Ja, nee. Je gaat erin groeien. Volgend jaar weet je het vele malen beter. Dan hebben we in deze competitie NTVV en Flaké nog zitten. Mark Kolen, we hadden gevraagd aan jou. Kijk daar eens even naar. Zou je met de NTVV beginnen of wil je liever eerst met Flaké? Het is jouw dag.
5: Is mijn dag?
0: Ja, okay. Is jouw dag.
5: Nou, ik zou zeggen, laten we met Flaké beginnen. Ik ben natuurlijk halverwege het seizoen ben ik ingestapt. Dus ik moest het hebben met de weinige kennis die ik heb. Maar ik heb beide trainers via een telefoonnummer weten te bemachtigen. En ik heb even met ze gesproken. Flaké om te beginnen eindigde als nummer 10 vorig seizoen. Onder nieuwe trainer Hans de Heer, was zijn eerste seizoen. Kende een heel slecht begin voor de winterstop. Had volgens Hans te maken met voornamelijk 2 factoren. En dat was 1, de 7 sterke tegenstanders voor de winterstop. En 2, een matige tot slechte voorbereiding.
0: En nu deze uitzending gaan we niet mensen aanwijzen die eruit gaan met kerst. Maar vorig jaar rond de kerst had iedereen Hans thuis gewacht.
5: Oh, jazeker.
0: Ja.
1: En dan op eigen initiatief. Door de club, maar dat Hans het vertrouwen zou verloren hebben.
5: Ja, goed, en hij heeft het waar weten te maken door te blijven zitten. Want na de winterstop eindigt hij toch nog met 31 punten op de 10e plaats. Terwijl hij het seizoen, terwijl Flaké het vorige seizoen nog met 15 punten 12e werd. Dus er zit wel een stijgende lijn in bij Flaké met die nieuwe trainer. Ik vroeg aan Hans van, joh, 10e plaats toch enigszins teleurstellend voor Flaké. Ik vroeg aan hem, joh, waar ontbrak het eigenlijk aan dit seizoen? En toen kwam toch, volgens Hans, dat het conditioneel liep Flaké echt achter de feiten aan. En dat kwam ook door die slechte voorbereiding. Toen vroegen we, wat bedoel je dan met een slechte voorbereiding? Nou, soms had hij trainingsavonden dat hij 30, 40 plus mensen op het veld had lopen. Ja, dat is natuurlijk veel te veel als je een selectie tussen de 16 en de 18 man moet hebben. En daar liepen ook jongens bij die of het niveau of het conditioneel niet konden bijbenen. En dat trekt de effectiviteit van een training ook naar beneden toe. En het leek vaker op bezigheidstherapie dan op een voetbaltraining. En dat is ook een woord wat tijdens ons gesprek wel vaker werd gebruikt door Hans. Het woord bezigheidstherapie.
0: Maar ligt het dan aan Hans of ligt het aan de speler?
5: Nou, ik denk vooral aan de hoeveelheid die op dat moment op het veld rond het lopen. Want ja, wat ik zeg, 30, 40 plus op een trainingsavond. Terwijl je een selectie van...
3: Dan is de organisatie niet goed.
5: Nee, dan is de organisatie inderdaad niet goed. En dat is ook precies hetgene wat ik daarna aan hem vroeg. Wat wil je anders gaan doen dit seizoen? En hij zegt, een betere voorbereiding. Als het seizoen is afgelopen, dan stoppen ze direct met trainen. Dat is ook het moment dat hij tegen de jongens heeft gezegd: jongens, ga nu op vakantie. Ik wil jullie op een vast tijdstip wil ik jullie allemaal weer terug hebben. Daar hebben de spelers gehonoreerd. En verder heeft hij ook gezegd: inderdaad, 30, 40 plus, dat wil ik terugbrengen naar max 20 eigenlijk. En je kan ook trouwens zien dat daar de vruchten van geplukt worden nu. Want de eerste twee bekerwedstrijden werden al overtuigend gewonnen door Flaké. Dus dat gaat wel aardig de goede kant op.
3: Wil ik één ding inbrengen. DRL, als wij mee zouden doen met onze zessen... dan hadden wij ook nog wel van DRL scoren? Kunnen winnen.
2: Maar 2-1 van GOZ is wel heel knap. En vandaag spelen ze dan tegen IJsselmonde. En die hebben maar met 3-0 van DRL gewonnen. Dus er komt weer een monsteruitslag vandaag.
0: Ja. Spannend.
5: Zeker. Dan over de selectiewijzigingen bij Flaké. Dennis Breen, een van de doelmannen van Flaké, die stopt. Hij krijgt wel een andere doelman voor terug. In de vorm van Xavi Stijn. Die komt over van WAS. Overigens een keeper die al vaker hier op het eiland gekiept heeft. Kijk ik even naar mijn collega's.
2: Nou, nergens in de eerste helft al, volgens mij.
1: Nee, hij is heel jong zoon van Dennis Stijn, trainer van NTVV en Herkingen.
2: Is hij bij Fields misschien een paar wedstrijden gekiept?
1: Maar... Ja, heel misschien. Okay. Maar... Nou, oké. Okay. Het is wel een jongen die wat kan. Anders wordt hij niet natuurlijk gescout en gehaald.
2: Ja, volgens mij bij WS stond Junior op de goal. Hè? Daar hebben ze dingen al heel lang rond.
1: Nee, maar goed, dan kun je wel goed kunstje afkijken. En dan is dit een mooi moment om in een elftal wat lijkt te gaan draaien om dan als keeper in te stappen.
4: Ja, absoluut, René. Ja. Want als je dan zo kan beginnen in die vijfde klasse... dan is dat toch fantastisch. Een prachtige opstap om daar wat te gaan doen. Maar op basis van wat Mark zegt... de tweede helft van het afgelopen seizoen... de voorbereidingen die ze nu hebben... het andere aanpak van de trainer van Hans de Heer... denk ik dat Flaké echt gewoon een fantastisch seizoen tegemoet gaat. En heel erg gaat verrassen... En mijn verrassing voor het komende seizoen gaat worden.
0: Ja?
5: Nou ja, goed, als ik Hans ook moet geloven... ik heb hem gevraagd, wat is je doelstelling voor dit seizoen? Hij blijft er nog wel nuchter om. Want ik quote nu even iets wat hij heeft gezegd. Iedereen die zit in de competitie om kampioen te worden. Het bestuur heeft als doelstelling een stabiele vierde klasse te zijn. Op dit moment zijn wij het er wel over eens... dat op dit moment niet reëel is. Okay. Al dus Hans de Heer.
2: Nou, dat is helemaal terecht.
1: Je moet ook vooruit kunnen kijken. Je moet niet alleen dit seizoen vooruit kijken. Je moet een stip op die horizon zetten en zet een stip op 5 jaar. Maar, waar willen we zijn? Waar willen we naartoe?
0: Wat is dan een stabiele vierde klasse?
5: Nou, toch als middenmotor in die vierde klasse. Dat je gewoon standaard daar je punten blijft pakken.
0: En nu op dit moment nog even een hoge vijfde.
5: Nou ja, goed, heeft hij op dit moment gezegd... een mooie doelstelling is 40 punten. Dat had hem afgelopen seizoen op de vijfde plaats neergezet. Dus dat zou
1: denk ik... Dan ga je al richting na-competitie.
5: Ja, dat gaat een goede kant op.
3: Schijn nou toch uit, Mark. 40 punten. Als je er 31 haalt in een tweede seizoenshelft... dan downgrade je heel je ploeg en je vereniging toch, of niet?
5: Ik quote alleen maar wat Hans tegen mij gezegd heeft.
1: Nou, dat is dan weer een stukje veiligheid inbouwen als trainer. En niet gewoon zeggen van... Goh, we pakken met 50 punten en we worden derde.
3: Nee, had je niet, Mark, gevraagd aan Hans wat denk je met kerst... Zoals dezelfde vraag die wij krijgen. 40 punten met kerst.
1: Dat doen we volgend jaar.
5: Nee, dat heb ik hem niet gevraagd. Maar wat ik hem nog wel heb gevraagd is... Wat wil je verder nog gaan doen dit seizoen? En dat is ook wel de jeugd een kans gaan geven. Een naam die dan bijvoorbeeld genoemd wordt... dat is Bradley Paulussen. Een jongen die ik ook ken van mijn tijd als verenigingsscheidsrechter bij Flaké. Toen was het echt nog een klein... Manneke dat nog bij de onder 7 speelde. Maar ik kan zeggen, ook op dat moment al, toen ik hem zag voetballen, leek het alsof hij de bal aan een touwtje mee kon nemen. Dus als hij dat talent verder heeft opgebouwd, dan kan dat nog een hele leuke speler geworden worden.
1: Okay. Wel op het juiste moment het touwtje doorknip, hè dan?
5: Ja, zeker. Ook wel niet... Niet te egoïstisch zijn om ook die bal af te geven, inderdaad.
0: Ja, als het lijkt of de keeper hem pakt... en dat je dan een tuigje terug kan trekken, dat is natuurlijk ook... Allemaal.
5: Ja.
0: Maar goed, dat gaat misschien te ver. Wat denk je met jouw voorbereiding? Wat gaan ze doen?
5: Ik denk met de winterstop denk ik vijfde plaats.
0: Oké. Jeroen?
4: Kampioen.
5: Met de winterstop?
4: Nee, de één en glansrijk kampioen.
0: Oké. Meneer Lagendijk, wat denkt u?
3: Ja, ik toch ben heel voorzichtig. Achtste plaats. Ja,
0: oh, achtste
3: ja.
0: Mark.
3: Ja, met kerst, hè?
0: Ja, iedereen zegt je laag met kerst. Kijk, is dat nou gewoon om dan...
3: Nee, je kan zo ver gaan zoals Mark Kool het heeft gedaan en gaan bekijken. En ja, ik had zoiets van, ja, vorig jaar tiende, nu iets beter. En ja, daar kom ik op acht. En nogmaals, ik hoop dat ze het allemaal beter doen dan dat ik voorspel. Maar dat is mijn ingeving met kerst achtste.
0: Oké, Jordi, Hans, was dat dan nog een meester van je?
2: Ik heb nog een soort van stage gelopen bij Hans. Ja. Dus ja. Ik denk dat ze zesde staan met kerst. En ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat meer tegenstanders zich een beetje gaan anders gaan opstellen tegenover Flakey. Omdat ze verrast hebben in het tweede seizoen zelf. En dan weet ik niet of ze de kwaliteit hebben om tegen een verdedigende ploeg ook kansen te creëren. En afhankelijk of Nino een heel seizoen fit blijft als spits. Ja. Nino Wielaert.
0: Ja, het blijft ook voetballen. Het blijft mensen die van alles nog wat kunnen overkomen. René, wat denk jij?
1: Ik zet ze op de vijfde plaats. Ja.
0: Nou, hij zei Hans tegen zijn spelers. Jongens, het seizoen is voorbij. Ga maar eens lekker op vakantie en we komen allemaal op tijd terug. Vinden jullie nou dat een trainer dat ook kan zeggen wat betreft de wintersport en dat soort dingen?
2: Ik kan het altijd zeggen. Ja.
0: Vind je dat een speler zich daaraan moet houden?
2: Nou, ik vind dat op een hoger niveau, hoe hoger niveau is, dat je daar wat meer, dat je daar wat steller op kan zijn, omdat je dan andere keuzes kan maken. En dan moet je als trainer wel de bal hebben om die keuzes ook te maken.
0: Ja.
2: En ik vind dat als je een selectie hebt met 17 jongens die allemaal het niveau enigszins aan kunnen, kun je het roepen, maar kun je niks waarmaken.
0: Nee. Dus dat betekent, als we dan op Flakey kijken, dat iedereen op wintersport mag? Of zijn er een paar teams die mogen zeggen van, jongens, denk eens na, laten we samen keihard ervoor gaan?
2: Nou ja, ik vind dat je als jongens onderling in een selectie iets moet uitspreken naar elkaar. En als je ambitie hebt als groep, echt ambitie, dan hoort daar ook bepaald gedrag bij. En dan hoort er ook bij dat je gaat kijken, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we de meeste kans maken op zo sterk mogelijk opstelling op zaterdag. Ja. En nou, daar horen weekendjes weg, vakantie en
1: zo min mogelijk wedstrijden missen.
3: Maar de wereld is veranderd. Ik bedoel, vroeger was het allemaal simpeler qua werk. In DBGC in de jaren 70, daar was Hans Stijn was leraar. Die was in het weekend vrij. Er waren anderen die waren in het weekend vrij. Mijn vader die had het geluk, die was politieagent in Oude Tongen, dat hij de adjudant zei, jij gaat voetballen. Zondagmiddag, dan werk je 4 uur 's ochtends en dan ga je 's avonds ook werken. Alleen ja, ze zaten meestal om 7 uur. Zat mijn vader met zijn collega Studiosport bij ons te kijken. En met een babyfoon werden de berichten onderschept als ze opgeroepen werden. Maar het is allemaal veranderd. Mensen die moeten vol continu werken of... Ja, ik denk dat alleen DVV, daar zou je, omdat ze dus eerste klasse, dat daar, jongens, we gaan dit met z'n allen doen, dat je daar wat meer, zeker in die vierde en die vijfde klasse, ja jongens, nee, maar daar praten we over.
2: Dan moeten de jongens ook niet roepen dat ze een bepaalde ambitie hebben om een top 3 te eindigen of dat soort dingen.
1: Als je dan in het seizoen 2 weken op vakantie gaat, 3 wedstrijden mist.
2: Ja.
1: Dat.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nou, er is een winterstop, althans een korte periode dat er geen competitiewedstrijden worden gespeeld. Clubs die gaan op trainingskamp. En op het moment dat je daarvoor of daarna met de kerst een wintersport boekt, ja, prima. Maar goed.
0: Vind jij ervan, Mark?
5: Nou ja, wel op wintersport wel natuurlijk prima dat je gaat. Maar je loopt natuurlijk wel het risico dat je bijvoorbeeld een keer van je snowboard of van je skis...
1: Ja, goed, wat we afgelopen Champions League hadden we een verschrikkelijke blessure in de staven.
0: Zo,
1: ja,
0: dan moeten we die
1: ook niet meer door laten
5: dat
1: gaan.
5: Dat is natuurlijk ook wel zo. En weet je, alles heeft zijn risico's. Maar trainingen missen. Dus ik denk wel dat je als speler wel moet proberen om fit te blijven.
1: Ja. Nou, goed, maar op het moment dat je op wintersport gaat, je hoeft niet per se om 4 uur de après-ski-hut in tot 9 uur. Je kan ook gewoon lekker skiën en op tijd je mandje. En dan kom je ook met een fris hoofd weer terug.
0: Ja, was ook degene die zei, ze komen na de zomer terug met meer in de lijf en in de koffer. Dus
1: ja, dat kan. Ja, je wil niet als speler dat je, of als trainer, dat je spelers op die manier op vakantie gaan en terugkomen. Ja, van hoe fit begin je aan het seizoen?
0: Ik denk belangrijk is wat Jordi zei, van joh, de spelers onderling onderling die laat niet de trainer zijn die dat beslist, maar laat de trainers of de spelers onderling zeggen wat willen we bereiken en hoe gaan we het doen het komende seizoen. Zo dadelijk nog NTVV en Vios Heren.
6: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
7: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
6: Interviews.
8: Ja, tegelijkertijd zat je op Oudorp nog bij ons in de studio.
9: Ja.
8: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
9: Dat vergeten ze nooit meer.
8: Nee, wij ook niet.
6: En het laatste sportnieuws.
10: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
6: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Vandaag twee blokjes van twee uur met de voorbeschouwing op het nieuwe seizoen. En ja, als je nieuw bent bij ons, dan doet het altijd heel voorzichtig aan met je. Dus Mark die mocht net flaké doen. En dan gaan we nu NVV rustig opbouwen, Mark, toch?
1: Ja, dat is wel de bedoeling, ja, rustig opbouwen.
0: Kan je het aan?
1: Ja, ik kan het aan, zeker. Ja, absoluut. Nou, NVV komt eigenlijk ook wel goed uit. NVV is namelijk een club die ook wel een beetje dicht bij mijn hart zit. Ik heb er vroeger in de jeugd heb ik er ook nog een balletje mogen trappen. Met als ultieme prestatie de finale van de KNVB-beker voor de junioren. Dus we hadden wel op dat moment echt een ploeg. Die,
0: ben je toen ook gescout?
1: Nee, ik ben nooit gescout. En dat is eigenlijk ook maar goed ook. Ik denk niet dat er heel veel ploegen zijn geweest die vrolijk bij mij waren geweest.
2: Okay. Maar je was wel vrolijk, Mark.
1: Wat zeg je?
2: Je was wel vrolijk altijd als speler.
1: Ik was altijd vrolijk, ja, absoluut.
3: Hij is onder jouw hoede geweest, René?
2: Hij heeft samen met Jori heeft hij gevoetbald bij Nieuwe Tongen.
1: Ja.
2: Dus dat is al even geleden. Maar inderdaad, ja,
4: goed. Zo lief Jordi, hè? Niet bij mij.
2: Klopt, Jordi Hardenberg. Leuk, nog een Jordi aan tafel. Nee, goed, had natuurlijk een kleine vereniging. Dat was nog ruim voor de samenwerking met Herkingen was dat. Had je een D-11-tal.
0: Dat heb je met oude banden gekregen. Want ja. Dit is gesprek. Een nieuwe trainer bij NTVV, Mark.
1: Ja. Nou ja, eindigde als nummer 11 vorig seizoen met trainer Sander van Tilburg. Eindigde met 31 punten met hetzelfde aantal als concurrent Flaké. Maar Flaké had een beter doelsaldo. Nou ja, nieuwe weg ingeslagen met in de vorm van een nieuwe trainer. Johan Nachtegaal, een man met al 20 jaar ervaring in het trainingsvak. Ook een bekende trainer hier op het eiland. Heeft al meerdere Flakese ploegen al onder zijn hoede gehad.
4: Vriend van de show een beetje, hè?
0: Ja, nou, en als, ja die kon je bellen.
1: Ja, en als nieuwe trainer dan is het natuurlijk kennis maken en jouw manier van voetballen zo snel mogelijk gewend laten raken door je spelers is natuurlijk cruciaal. Maar ik vroeg ook aan Johan, wat heb je nou precies aangepast nu je binnen bent gestapt? En nou, één ding wat Johan opviel, dat was het aantal tegendoelpunten dat NTVV kreeg. Dat waren er vorig seizoen. Iemand die een gokje wil wagen hoeveel dat er waren?
0: Nee.
3: 64?
1: Het waren er 58. Nou. En hierop heeft hij de opstelling heeft hij aangepast. In plaats van het traditionele 4-3-3 is hij in 5-3-2 formatie gaan spelen. Dus een vijfmans achterhoede. En dat lijkt te werken. Want ondanks dat NTVV niet bekert dit seizoen. Vorig seizoen konden ze geen team op de been brengen. Dus heeft de KNVB gezegd van jongens, wij schrijven jullie volgend bekerseizoen schrijven jullie niet in.
5: Tik op de vingers?
4: Ja, dat is een straf. Ja, zeker. Automatische straf die je krijgt als je terug.
1: Ja, en nou ja, goed, dus geen bekerwedstrijden, dus ook minder wedstrijdritme. Maar ze hebben 5 oefenwedstrijden gespeeld en er zijn er 4 van gewonnen. Alleen van de jonge Spartaan onder 23 werd verloren. Dus dat nieuwe systeem van voetballen, dat lijkt wel te werken bij NTVV.
0: Okay.
1: Het zat ook bij NTVV, net als bij Flaké, bij de voorbereiding zat het niet helemaal goed. Net als bij Flaké gingen meerdere spelers, terwijl de trainingsperiode al begonnen was, gingen ze op vakantie. Ook gingen veel spelers meedoen met de alom geprezen omloop van Goeree over Flaké. Wat voor de nodige blaren, ingegroeide teennagels en noem het allemaal maar op.
0: Het zijn wel prestaties die neerzetten.
1: Zeker, alleen je moet het natuurlijk achteraf moet je natuurlijk wel ontgelden op een of andere manier. Ja. Dus dat resulteerde in een grote groep spelers met overbelasting en een grote groep spelers met kleine blessures. Maar, zo zegt Johan, gelukkig heeft NTVV de vruchten kunnen plukken van het spelen in de eerste klasse een paar jaar terug. De accommodatie ziet er tiptop uit en we hebben een uitstekende medische staf. Dus daar wordt op dit moment hard gewerkt.
2: Ja. Dat is wel een ver verleden hoor, wat deze trainer aanhaalt. Ik weet niet of dat nog relevant is.
4: Nee, ze hebben een dramatische tweede seizoen zelf gehad en hij moet gewoon heel erg oppassen dat ze niet zo dramatisch gaan beginnen volgens mij. En,
1: ja, goed, nieuwe trainer, hè? Dus,
2: ja, klopt, maar zelf de spelers.
1: Nou, minder
4: zelfs.
2: Ja, Lars Hollaan.
1: Ja, daar kom ik inderdaad nog op terug. NTVV nam het vorige seizoen, nam aan het einde van dit seizoen afscheid van Gino van der Zand en Emiel Buijs. Deze twee heren die stoppen allebei. Emiel die wilde vooral wat meer tijd gaan spenderen aan zijn gezin. Is vader geworden, dus die heeft gezegd dat hij ermee ging stoppen.
2: Dat heb ik ook wel eens gezegd in een ver verleden. Ook handschoen aan de wilgen gehangen en daarna nooit zoveel getraind en gevoetbald als daarna. Dus
0: is hij vanzelf terug.
2: Even een jaartje rustig aan en daarna weer volle bak vooruit.
3: Ja. Dan ben je die luie zat.
1: En aan het einde van het seizoen werd ook afscheid genomen van Lars Hollaar. Die is al eens eerder benoemd, deze uitzending. Die maakte overstap naar DBGC. Ja. Maar nieuwe tongen verwelkomde Martijn Wolfert. Die overkomt van het tweede elftal van DVV. En Lars Griek, die overkomt van het tweede elftal van
2: DVV. Ik denk dat dat wat optimistisch is, tweede elftal.
1: Hoe bedoel je René?
4: Ja, hij speelde daar niet zoveel in de tweede helft.
2: Precies.
1: Okay. Nou goed, zo wordt het wel omschreven dat hij wel...
2: Misschien uit de selectie van 30 man dat het nummer 29 was. Dan kun je zeggen, het is tweede helft al.
5: Maar goed, dan naar NTVV.
2: Het mag duiden.
5: Ja.
2: En ze mogen het ongelijk bewijzen. Precies. Dat heeft Bert Zwanenburg vorig jaar ook gedaan met onze vriend Joran Malipaard. Ja. Die zegt, is dat de versterking voor DVV? Hij mag het bewijzen. Dus,
3: ja, maar dat had ik ook, hè?
2: Ja. Ja, maar goed, jij bent dan nog zo van, heeft het goed gedaan. Van Bert hebben we niks meer gehoord op Facebook.
3: Ja, maar die zit natuurlijk nu in Spanje.
2: Dat heet dat anders, Facebook, dat klopt. En TVV hebben we het over.
1: Ik wil even terugkomen op Lars Griek, die ik net benoemde, die overkomt van de tweede helft van DES. Ik vroeg aan hem van, hoe denk je dat Lars een aanvulling gaat zijn voor de ploeg? En zoals hij zegt, hoewel Lars Griek eigenlijk een aanvaller is, speelt hij in het elftal van Nachtegaal als centrale verdediger. Volgens trainer Nachtegaal is Lars rustig aan de bal en technisch heel sterk. Echt iets wat de verdediging van NTVV nodig had en heeft. Verder stromen dan ook nog spelers binnen vanuit de jeugd. Wessel Heikoop en Matthijs Groot. Deze jongens hebben al ervaring opgedaan bij het tweede elftal en zijn nu klaar voor het eerste.
6: Jeroen?
7: Ja, de tijd zal het leren. Ik heb de NTVV toch te weinig gezien. Omdat we zijn in de, zeg maar een beetje de opstartfase zijn we wel naar Nieuwe Tongen geweest. Marcola en ik. Daar zie je toch dat daar de kwaliteit er niet van afdruipt. Lars Hollaar daarentegen is in die zin wel gewoon een flinke aderlating, denk ik voor het team. En het enthousiasme van Johan Nachtegaal gaat wel een hoop teweeg brengen, denk ik, binnen dat team. Die gaat daar echt wel wat van maken. Niks de nadelen van de vorige trainer. Maar het enthousiasme van een Johan zal denk ik daar hoogtij gaan vieren.
5: Als je dan kijkt naar Lars Griek, Jori. Ik denk dat jij die iets beter kent dan wij, of niet?
4: Ja, maar hij heeft wel echt hele zware blessures gehad door de afgelopen jaren. Maar het is hartstikke fijn dat hij dus daar nu met wat minder druk en fysieke druk kan gaan voetballen, maar NTV wordt bij far de minst goed presterende club in deze competitie.
5: Wordt het dan weer een team waar heel veel balletjes erin vliegen?
4: Dat weet ik niet, maar ik denk dat ze maximaal 3 ploegen onder zich gaan houden.
5: Oké.
1: Nou, Johan die had het erover dat hij gaat proberen met NTV om tussen de top 4 en top 8. Dat zou een mooi resultaat zijn, geeft hij aan.
4: Superknap.
1: Ja, dat zou een hele mooie prestatie zijn. Maar is dan de vraag, is een nieuwe trainer het recept voor NTVV? Een nieuw systeem? Maar één ding is zeker, dat is wel zeker, de ploegen in de vijfde klasse treffen een ander NTVV dan vorig seizoen.
7: Ja, dat geloof ik ook. Daar ben ik wel van overtuigd.
5: Dus weer verrassend voor de teams die...
7: Ja, aan de andere kant, weet je, ja, je zit toch echt in de kelderklasse. Dat is ook een prachtig mooie Facebookpagina voor op Facebook. En dan zie je de meest gekke dingen die daar voorbij komen. Maar daar zit je wel in met een Fios NTVV.
4: Maar viel ze dan niet in deze competitie?
7: Nee, maar goed, in ieder geval, dat zijn wel de ploegen die vorig jaar daar wel bivakkeerden.
5: Eerste wedstrijdje tegen Hekelingen, heren. Wat denk je dat gaat worden?
4: Dat wint Hekelingen.
5: Ja?
4: Ja.
3: Het is wel een vervelende ploeg.
4: En die zijn
3: vervelend.
4: Ook,
3: het is niet makkelijk om daarvan te winnen.
4: Die hebben ook wel wat versterkingen gehad. Van een oud-speler die daar nu zit en zijn netwerk heeft aangeboord.
5: Oké. Ja, zo gaat dat, hè.
4: Ja.
5: Dan gaan we eens even het randje langs waar we een NTVV neer gaan zetten. René?
2: Tussen de 8 en de 12. Maar goed, je wil een positie horen. 11 met de winterstop.
5: Oké. Mark?
3: Ik heb 7 met kerst.
5: 7 met kerst?
3: Ja.
5: Jordi?
4: Ik wil niet weer hetzelfde René zeggen, dus ik zeg 12.
5: Op doelsaldo.
1: Het zou bijna verdacht gaan worden.
4: Is te vaak tegenwind.
5: Is dat nog iets wat op de velden speelt? Even serieus, de tegenwind op het eiland?
4: Nee,
5: heb je daar nooit geen problemen mee?
4: Nee. Ik denk figuurlijke tegenwind. Dan kun je 2 plekken lager staan, maar anders niet.
5: En je had het overigens bij een van de eerdere teams over dat er heel veel op kunstgras gespeeld wordt bij de tegenstanders. Is dat in de vijfde klasse ook nog veel of zit daar meestal?
4: Ja, de Hoekse Waard heeft een behoorlijke update gekregen. Dus alle clubs in Hoekse Waard hebben een kunstgras gekregen. Dus Fortuna Bikwik, MBSV, SSS, andere competities, ZBVA, die zijn nu allemaal op kunstgras. Dus die gaan allemaal veel meer voordelen hebben als de Vlakkese clubs in deze competitie.
6: Ja. Nee, goed, daar had René Milot had het daarover. Het veld op Zuid-Beijerland was verschrikkelijk. Krijgt nu kunstgras, kan volop trainen, volop voetballen. Dat werpt zijn vrucht af. Dat
5: is
6: zie
5: het
6: je.
5: Wel lekkerder voor de trainer of ook voor de wedstrijd?
4: Beide.
6: Om te trainen heb je het gewoon nodig, laten we het zo maar stellen. Zaterdag is een veld wat door de week niet bespeeld wordt. Daar kun je nog wel op voetballen. Maar als je echt een trainingsveld gaat gebruiken...
5: Het is toch veel lekkerder voetbal op normaal gras?
4: Zeker.
5: Ja, ben ik nog
4: gek. Zeker, als de voorwaarden goed zijn. Maar niet, zoals ze nu zeggen, te warme temperatuur in de zee. Dus heel veel neerslag in het najaar. Ja, dan gaan er heel veel mensen zijn waarop je niet kan trainen. En dus ook niet in je structuur en in je ritme komt.
3: Ja, maar ik denk met kunstgras, als je spelers in dat eerste hebt die rond de 30 zijn en eigenlijk nooit op kunstgras gevoetbald hebben en die gaan dat nu doen, dat zou denk ik sneller blessures kunnen opleveren. En als je een heel jong team hebt, dus eigenlijk die ploegen die nu zeg maar overstappen op kunstgras, die moeten ja, eigenlijk een paar jaar wachten en dan hebben ze de vruchten wanneer die jeugd doorgestroomd is.
4: Die spelers bestaan bijna niet meer. Ja, we hebben nog 1 minuut voor Fiels, zie ik Jeroen.
5: Ja, nog maar, van heel de uitzending nog maar 1 minuut.
7: Nee.
5: Ik wou zeggen, nee. Ik zit toch ook op mijn klokje te kijken. Kom op.
4: Gelukkig.
5: Ik ga bijna hard verzakken. Maar ga nog even, de Mark's stelling is, een kunstgrasteam moet eigenlijk ook jonge spelers neerzetten.
3: Nou ja, ik denk dat de omschakeling voor oudere spelers naar kunstgras, die jarenlang op gras,
5: gevoeliger is.
3: Ja, en dat moeilijker aan te passen is wanneer je met jeugd, die bijvoorbeeld in de jeugd al op kunstgras gevoetbald hebben.
5: Ik wil nog even van Marcolo weten waar dat NTVV staat met de kerst.
7: 8e.
5: Zo, hoeft me wel van diep komen. Jeroen, jij bent sneller.
7: 12e.
5: 12e. Ja, dat is toch weer mooi. 11e, 7e, 12e, 8e, 12e. Oh, je hebt met Jordi gesproken, zie ik. Ja. We worden dicht bij elkaar, dus gaan we bij elkaar om een bakje. NTVV, Hekelingen, Herkingen, WFB, SCO 63, Vlakkee, Vierpolders, Melissant. Dat is het volgende week in deze vijfde klasse. Hier hebben we nog 1 team. Fios, gaan we zo dadelijk over praten.
8: Sportlokaal is het sportprogramma voor Goeree over Vlakkee. Heb je zelf sportnieuws? Laat het ons weten. Sportredactie@omroeparchipel.nl.
5: En dan gaan we naar Zuid toe, vijfde klasse B. Het team wat op dit moment nog niet op het eerste veld mag voetballen. Jordi, je hebt gekeken naar Fios.
4: Ja, Fios en naar Zuid, vijfde klasse. Een klasse in Zuid waar echt een paar clubs spelen die in de laatste jaren niet boven de 10 punten kwamen. Maar ook wel een aantal clubs die gewoon echt een stuk beter zijn dan Fios. En Fios heeft natuurlijk ook niet de meest florissante seizoen gehad, maar die hebben wel een trainer die een bijzonder knappe prestatie bij OVB heeft gezet. Die hebben ze nu terug in zijn eigen huis, kun je wel zeggen, met Manuel de Vries.
5: Ja, maar Manuel is meer, was dan niet zo van, joh, ik wil ze gewoon niet in de steek laten.
4: Ja, nou, ik denk dat hij gewoon de meest logische naam was. Toen wisten dat hij gaat bij OVB weg. En nou ja, dat vind ik leuk. Alleen, ja, volgens mij ook met een groep gewoon die kwalitatief arm is. En dan mag je stukken van 60 kilometer gaan rijden naar Relandia, naar Waarden, naar Kruiningen. Ja, ik zou er niet heel erg warm van worden. Ik denk wel meer kansen om lekkere wedstrijden te spelen dan in West.
5: In West, ja. Hebben ze nog wat spelerswisselingen gehad bij Fios?
4: Nee, niet of nauwelijks, dacht ik.
5: Nee,
6: de trainer is de belangrijkste wisseling.
4: Ja, ja. En voor de rest alles in de marge.
6: Ja, Manuel heeft een fantastische presentatie neergezet bij OVB door te handhaven.
5: En Fios is dan zo'n team wat het helemaal vult met spelers van het dorp?
4: Nou ja, ze hebben natuurlijk een paar jaar de insteek gehad om een aantal uit Rotterdam weg te trekken. Volgens mij is vorig jaar de Big Danny hebben we het over gehad in onze voorbeschouwing. Dat natuurlijk een, volgens mij vanuit Stellendam vanaf de boot erbij kwam.
6: En nee, die daarvoor wel, nog John van Leeuwen, die trainer, had een aantal jongens uit het Rotterdamse meegenomen. Wat mentaliteit erin, maar dat was ook maar tijdelijk.
4: Ja, dus nee, je moet het lekker met de jongens doen van je eigen dorp. Ik weet dat ze bij DBGC 2 altijd wel bezig zijn om jongens, want die banden zijn heel nauw.
6: Ja.
4: Maar ja, weet je, het loopt niet over van kwaliteit. Alleen dat is in die competitie zijn er misschien maar 3 of 4 teams die kwalitatief echt wat aantrekkelijker zijn.
5: Maar dus, het dorp Achthuizen is altijd wel een dorp wat het allemaal samen doet. En als je dan denkt spelers van het dorp hebt, dat is ook inderdaad heel sterk samen.
4: Ja, ik durf dat echt niet te zeggen, want zo diep ben ik niet gelezen op het dorp Achthuizen.
5: Nee, nou ja, als je de verhalen ziet van Achthuizen. Ja, dus bijvoorbeeld dat, nu dat met klopt, de Kate maar, weer maar echt het, wel heel veel samen doen.
6: Ja, goed, maar ze gaan het jeugdvoetbal doen ze ook samen met Den Bommel en met OFB. Dus eigen jeugdelftal is er al niet. Het is samenwerkende jeugdorganisatie. En ga je dan daar de vruchten van plukken, wel de spelers. Je houdt ze min of meer aan je vereniging gebonden. Maar op het moment dat ze oud genoeg zijn om de overstap te maken naar de senioren, kiezen ze dan voor OFB omdat ze dat leuk vinden, kiezen ze dan voor Den Bommel omdat ze daar meer kans zien, of kiezen ze dan voor Vios. Ja. Dat is lastig. Ja.
5: Maar als ze de keuze gemaakt hebben, gaan ze het veld op. En de eerste wedstrijd is tegen DVO 60. Vervolgens volgen er nog een paar. Nee, dan hebben we kerst. Waar staan ze?
6: Het is.
4: Ze moesten eerst toch tegen Smedic, want die was toch omgedraaid?
6: Voor het veld.
5: Ja, sorry, vanwege het veld. Kijken, maar,
6: nee, maar goed,
5: excuses.
6: Dat maakt op zich niet uit. Maar,
5: ja, dank je wel. Het kan dit er nog uitgeknipt worden? Smedic gaan ze uit. Tuurlijk, afstanden maken.
6: Competitie met 12 ploegen. Je pakt 2 dobbelstenen en je gooit. Waar staan ze met de kerst? 9e.
5: Oké. Mark,
3: ik heb ze op de 5e plaats staan.
5: En is dat dan gebaseerd op andere zaken? Dat hij dan met.
3: Nee, wat Jordi eerder aanhaalde. Waarde. Als die in de laatste 5 seizoenen 20 punten hebben gehaald, dan is dat denk ik veel.
4: Rilandia,
3: ja.
5: Dus het is meer de teams die in die competitie staan. Oké.
3: Okay. Ja.
5: Jordi?
4: Ja, ik denk dat ze die 2 onder zich houden en dan 10e staan.
5: Oké.
1: Okay. Ik zeg 7e.
5: Dan kijk even de overkant.
7: 8e, 9e, maar dat is puur op basis van de trainer die absoluut met beide benen op de grond staat. En heel goed weet wat hij in huis heeft. En heel goed weet hoe hij daarmee om moet gaan.
5: Okay.
6: En ze ook op de juiste plek neerzetten, spelers. Dat is ook niet onbelangrijk. Ja.
5: Heren, ik denk dat we er bijna doorheen zijn als ik zo naar het klokje van gehoorzaamheid kijk. Jordi, welke ploeg gaat ons meest verbazen komend seizoen?
4: DVV, omdat ze in de eerste klasse gaan blijven.
5: Mark?
1: Vlakke.
7: Vlakke.
6: BFB.
3: Herkingen.
5: En waar vliegen de meeste doelpunten binnen?
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
12: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Oekraïense president Zelensky meldde zaterdag dat Russische aanvallen sinds de vorige avond vrijwel onafgebroken doorgingen. In de regio Zaporizhia vielen 2 doden en 6 gewonden. In Odessa bijna 50 gewonden en 1 dode. En in Kryvyi Rih 1 dode en 3 gewonden. Zelensky bekritiseerde wereldmachten omdat zij de Russische escalatie niet evenredig beantwoorden. Cryptomiljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert £36 miljoen aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in 1 keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen, die donaties uit het buitenland beperken tot £100.000. De Filipijnse kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de verbrande veerboot, waardoor het dodental is gestegen naar 76. Het schip met 117 passagiers en 17 bemanningsleden strandde 7,5 kilometer voor de kust na brand tijdens de reis van Manila naar Palawan. De lichamen worden overgebracht naar de haven van Coron. De Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller stelt dat FIFA kritische vragen over het inmiddels ingetrokken investeringsplan FIFA Forward Enterprise heeft ontdoken. Tijdens een vergadering van de juridische commissie kreeg Müller geen antwoorden en wilde FIFA de bespreking uitstellen naar de vergadering in oktober. Müller concludeert dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. En dan nog even het weer. Vanavond raakt het overal bewolkt en vanuit het noordwesten breidt de regen zich uit over west en midden van het land. De temperatuur blijft zacht, tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
8: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, lekker weekend.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Guus Kouwenhoven, een Nederlandse zakenman die voortvluchtig was, is overleden. Hij werd in 2017 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, waarbij hij VN-embargo's schond. In Amsterdam trokken duizenden mensen mee aan een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. De deelnemers eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De 2,5 kilometer lange mars werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie, met organisaties als Milieudefensie en Extinction Rebellion. In 2023 waren er 85.000 deelnemers. De Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller stelt dat FIFA kritische vragen over het inmiddels ingetrokken investeringsplan FIFA Forward Enterprise heeft ontdoken. Tijdens een vergadering van de juridische commissie kreeg Müller geen antwoorden en wilde FIFA de bespreking uitstellen naar de vergadering in oktober. Müller concludeert dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven binnen korte tijd geadopteerd, nadat er 6 jaar lang een aanmeldstop gold. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het adoptieproces met het kopen van festivaltickets en ontving na 20 minuten een bevestiging. Op de begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, lekker weekend.

0: Friese eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Guus Kouwenhoven, Nederlandse zakenman en voortvluchtige, is overleden. Hij kreeg in 2017 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, ondanks VN-embargo's. In Amsterdam liepen duizenden mee in een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De mars van 2,5 kilometer werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie met Milieudefensie en Extinction Rebellion. Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller zegt dat FIFA kritische vragen over het ingetrokken investeringsplan Forward Enterprise ontwijkt. Tijdens een juridische commissie wilde FIFA de bespreking uitstellen naar oktober. Müller stelt dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven snel geadopteerd na 6 jaar aanmeldstop. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het met festivaltickets kopen en kreeg binnen 20 minuten een bevestiging. Hier liggen bijna 10.000 gesneuvelde Amerikaanse militairen uit de Tweede Wereldoorlog. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, had je verschoning waait hier op Spartacus.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt...

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. De Nederlandse kustwacht is weer volledig bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal, nadat er een storing was door geplande onderhoudswerkzaamheden. Gedurende de storing namen vrijwilligers van de KNRM de bewaking van kanaal 16 over vanuit hun boothuizen. Reddingsboten bleven bereikbaar via telefoon en het C2000-netwerk. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt, ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef Edward Rukidi Kyanangoma, tv-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Mussenlegner, legt de bloemen op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte, in het Zwitserse Suus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel. Iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Eldorado bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in de persoonlijke record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Op de Big Stop in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Mussenlechner, legde bloemen op de plek waar donderdag een Oat touringcar verongelukte in het Zwitserse Sus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, allen ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt, ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Een 76-jarige surfer overleed zaterdagmiddag bij Noordwijk na een vermoedelijk ongeval waarbij hij niet terugkeerde aan wal. De politie start een zoekactie met helikopter nadat getuigen hem op het water hadden gezien. De man werd gevonden en uit het water gehaald, maar reanimatie aan wal mocht niet baten. De identiteit is nog niet bekendgemaakt.
2: De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müsselechner, legde bloemen op de plek waar donderdag een OHA touringcar verongelukte, in het Zwitserse Suus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep.

0: afterglow.
1: Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de 4e van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 s'avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Bent op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 s'avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de 4e van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 s'avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu...